0: Show. Ergonomisch slapen.
1: Het is 5:04, ja, inderdaad, dat staat op de klok. Heel erg goedemorgen, nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart Premier de Wever die legt een nieuw begrotingsvoorstel op tafel.
2: Beetje verrassend eigenlijk wel. Hij mikt nu enkel op een begroting voor volgend jaar, waardoor de regering maar 3 tot 4 miljard euro moet besparen in plaats van 10. De grote BTW-hervorming stelt de Wever uit tot later. En dat is natuurlijk een overwinning voor Georges-Louis Boucher, de voorzitter van de Franstalige Liberalen, die de BTW absoluut niet wil hervormen. De andere regeringspartijen, zoals CD&V en Vooruit, reageren gefrustreerd op het nieuwe voorstel van de Wever. Maar een tussentijds akkoord over een begroting voor volgend jaar moet eigenlijk de financiële markt wel geruststellen. De helft van de mensen die werken voelen zich niet bedreigd door de opmars van artificiële intelligentie. Ze vinden het wel een van de meest ingrijpende evoluties. En veel mensen vragen zich terecht af of ze over 10 jaar nog wel dezelfde job gaan kunnen doen als AI zo blijft evolueren. Blijkt allemaal uit een onderzoek van de Antwerpse Management School en SD Works bij een kleine 3000 werknemers, werkgevers en zelfstandigen. En een schilderij van de Russisch-Franse expressionistische schilder Kandinsky is in Londen geveild voor 32 miljoen euro. Oh. Dat is Bunte Leben, of het kleurrijke leven, hing jarenlang in een museum in München. Het schilderij van Kandinsky werd 3 jaar geleden geïdentificeerd als nazi-roof of kunstroof, beter, en teruggegeven aan de oorspronkelijke Joodse verzamelaarsfamilie die het werk kochten in 1927, alstublieft.
1: Ja, mannetjes, dat is een beetje zakgeld voor jou natuurlijk, hè, Bart. 32 miljoen euro.
2: Dat is van een hoop te pakken. Hè.
1: Dat is voor op de toilet hangen. Hè,
3: kunstwerk.
2: Een zonnige donderdag met soms wat wolkenvelden bij een zeer zachte 21 graden voor de tijd van het jaar. Morgen eerst opklaringen en wolkenvelden. Daarna gaat het regenen vanuit het westen. 20 graden. Het weekend dan. Zaterdag eerst wat zon. Daarna meer wolken met kans op een bui. Maar ook opklaringen. Beetje van alles dus. Zondag klaart het eerst op. Daarna meer bewolking en kans op buien. Frissere weekend maxima wel. Rond 13, 14 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
4: Sander en Veronique.
1: De ochtendstond heeft goud in de mond, alhoewel bij sommige mensen is dat eerder een doodvogeltje. Maar hoe je ochtendadem ook ruikt, je bent altijd welkom in de leukste club van Vlaanderen. Europe en Robert Palmer heb ik voor jou. We are music. Ook al bezig aan de donderdag, laat rust van je horen in de Nostalgie-app.

0: Robert Palmer en UB40, I'll be your baby tonight.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, donderdag. We zijn bijna weer het einde van de week aan het benaderen, hè Sander?
0: Het weekend staat al te trappelen in de gang.
2: Oh ja, jong.
0: Een goedemorgen aan de immer ravissante Veronique de Kok.
2: Heb jij goed geslapen?
0: Heb ik goed geslapen? Goh, ja. Daar
2: moet je precies nog over nadenken.
0: Ja, maar ik moet erover nadenken, omdat ik met dat hondje... Ja, ik begin weer over die hond, hè.
2: Goh,
0: is je nacht soms een beetje onderbroken? Ja. We proberen niet meer op vaste tijdstippen. Als ze wakker is en ze piept, gaan we ermee buiten. Dus ik ben altijd wat in de waas van, heb ik eigenlijk goed geslapen? Ben ik veel wakker geworden? Ik heb zo... Ik weet dat zo precies ochtends niet meer.
2: Word jij wakker voor de wekker eigenlijk, of niet?
0: Als ik wakker word voor mijn wekker, dan ben ik heel teleurgesteld. Want ik vind dat het ergste gevoel. Maar jij vertelde, als James Cook hier was, vertel jij dat je elke nacht wakker wordt tussen 2 en 3?
2: Ja, altijd. Ja.
0: De biologische klok of wat?
2: Jawel, maar dat is de perimenopauze. En dat is blijkbaar zo. Maar als je dan in mijn situatie zit, dan kan je zo van die gelletjes smeren en pilletjes pakken. Maar typisch LFRO natuurlijk, dan vergeet ik die gel weer en dan vergeet ik die pilletjes. En dan lig ik s'nachts wakker.
0: En
2: dus ik zou het eigenlijk moeten doen terug.
0: Dat is wakker echt. Van,
2: maar klaar wakker, hè?
0: Ja.
2: Ja. Allee, dat is echt naar de hemel staren van ja... Dus helaas, wat doe ik dan? Eigenlijk zou ik niks mogen doen, maar dan begin ik mijn mails te doen. En...
0: Instagram moet checken.
2: Ja, niet goed, hè.
0: Scrollen.
2: Niet goed bezig, hè.
0: Ondertussen zit het ook vol goede energie in die nostalgie-app.
2: Ja, daar zijn ze ook zeker al heel goed wakker.
0: Ja, Robin uit Hallaar die stuurt goedemorgen Sander en Vero. Bij de lijn moet je vroeg zijn, een prettige werkdag. Hij gaat al beginnen aan het werk. Edwin Peters uit Tienen die stuurt goedemorgen Sander en Vero. De vulling voor de franchipannetaart is klaar. Dat ziet er echt zeer lekker uit, zo vroeg op de ochtend. Freya Dadizele die is dan weer al even onderweg. Bijna aan de parking op Oosterpeel. Hij hoopt op niet te veel ellende in de ochtendspits vanochtend in Antwerpen. Dan is er ook nog Bart uit Wilrijk, die al wakker is. En Christophe die stuurt, goedemorgen Sander en Vero. Groetjes van Café Den Draver bij Nadine en Christophe. Amai Christophe, ben jij al wakker of ben jij nog wakker, is dan eigenlijk de vraag natuurlijk. Ben uit Londerzeel die is ook al wakker. Die zegt, het is tijd om de koeien te gaan melken op onze boerderij. En Kenneth uit Hechtel, die zegt, goedemorgen team Nostalgie. Ik zal eens wat zeggen, ik heb weekend. Amai Kenneth, ik gun het u. Echt waar. Ik gun het jou. Van harte. 6:08 ondertussen. De lucht is nog pikke donker buiten. Ik weet het niet. Zijn er wat sterren te zien? Of zijn die verstopt onder een wolkendeken? Coldplay is dit. Goedemorgen.

0: kleine update over Café Den Draver bij Nadine en Christophe. Ze zijn al wakker en al open. Ja, maar het is 6:12 en je kan er al iets rustig iets drinken. Maar jouw eigen koffie kan je ook opdrinken op de tonen van Frankie Valli en The Four Seasons zometeen.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Het is zometeen weer tijd om aan mijn chickenbak te draaien. Oh, ik vind dat zo'n plezant spelletje. Ik ga sowieso al draaien, dan kan ik mijn balletjes er al eens uithalen.
0: Oh, haal die balletjes er eens uit.
2: Ja, maar daar zitten de vragen in, hè.
0: Wie had die zin verwacht op een donderdagochtend? Elke ochtend halen we dus een levensvraag. Is dat eigenlijk? Ja, ik had zo een levensvraag uit de ballenbak.
2: Ja.
0: Ik kan die trouwens zelf insturen via de nostalgie. Maar welke vraag is het vandaag?
2: Nou, dit is eentje van Ann uit de Senderlo. Die vraagt zich af, wat vind jij eigenlijk het mooiste als man misschien? Zie je je vriendin graag opgemaakt of toch naturel?
0: Ah ja, oké. Maar kunnen we breder trekken? Wat vind jij het mooiste als vrouw? Heb je daar ook een mening over wel, denk ik? Of je
2: ja,
0: naturel?
2: Maar ik denk dat de vrouwen bijna allemaal unaniem gaan zijn in een bepaald antwoord. Ik kan nog niet verklappen wat ik denk. Maar we gaan het merken aan de reacties in de app. Hè.
0: Stuur jouw mening even door in de app. Wat vind je het mooiste? Een opgemaakte vrouw of een naturelle vrouw? En dan gaan we er zo meteen op door.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
4: Bel op onze makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je inteken de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België. Nu te koop.
3: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurrenovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
6: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
7: Hoi Piploy, Jens de Donker hier. Veronique, super merci voor die fantastische ochtend samen. Allee, in de studio bedoel ik, voordat de mensen iets raars gaan denken.

0: 20 over 6, heel erg goedemorgen. Anita uit Haag is al wakker, zegt ze, door de wekker van haar zoon. Dan maar aan de pampertaarten werken. Wat zouden dat zijn, pampertaarten? Taarten in de vorm van een pamper? Of taarten voor babyborrels en dergelijke? Je ziet het net als de kopstem van Aha. Ben je ook jij al wakker in die leukste club van Vlaanderen? En dan moeten we het natuurlijk nog hebben over onze vraag die uit de chicanbak is gerold.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Wat vind jij het mooiste? Een opgemaakt gezichtje of een naturel gezichtje? Er zijn toch wel wat reacties binnengekomen, hè?
0: Ja, Kevin uit Hallaar zegt een beetje opgesteld, vind ik heel mooi. Maar het moet zeker geen schminkdoos zijn. Dieno die laat dat weer weten. Goedemorgen, Sander en Vero. Naturel, awa. Hoe zat er? Ik word hoe mooier de vrouwen worden. Dat is een speciale. Freya Dani Zelen zegt, ja, voor mij hoeft ze geen schmink aan te hebben, een vrouw. Puur natuur, dat is het mooist. Veerle uit Braschaat, die vindt dat weer zelf als vrouw dat naturel het mooiste is. Ook Bart uit Wilderijk vindt dat mooi. En dan is er ook nog Jonas uit Sint-Niklaas en die zegt dan weer, ik vind dat wel mooi als mijn vriendin opgemaakt is. Dat vind ik echt, dan vind ik ze een glamoureuze dame. Zo zegt hij het. Voilà, zijn de puntenbakjes weer al gevuld.
2: Ja, Sander, wat vind jij het mooiste bij jouw vriendin? Dat ze een beetje geschminkt is?
3: Ik wil jouw mening eens horen. Want ik moet altijd als eerste mijn mening geven. Wat vind jij het mooiste? Maar ik denk dat ik het al weet.
2: Goh, ik vind dat een hele moeilijke. Je weet, iedereen neemt foto's van mijzelf altijd heel hard onder de loep. Ik word altijd heel hard bekeken op mijn uiterlijk. Dat is natuurlijk door het Miss België verleden waarschijnlijk. Maar ik zelf hecht daar totaal geen belang aan.
3: Dus iedereen is altijd mee bezig. Hoe ziet Veronique eruit?
2: Ja,
3: wat heeft ze aan?
2: Maar, er is een maar aan die keerzijde van die medaille. Ik heb het al een paar keer gehad, omdat ik mij totaal niet aantrek, dat ik bij de bakker sta, niet geschminkt. En dan krijg je zo... Ah, Veroke, zit het niet goed? Voelt u een beetje ziekjes?
3: Oei, echt waar?
2: Dan denk ik van, oei, nee, ik ben gewoon niet geschminkt. Dus ik denk dat bij elke vrouw zijn dat toch gewoon platter.
3: Maar vind je jezelf mooier opgemaakt dan
2: natuurlijk? Maar ik vind mij sowieso niet mooi, hè, om het met die stempel te benoemen. Maar ik probeer er wel voor te zorgen dat mijn ogen altijd een beetje zijn aangezet. Dat wel.
3: Omdat je dat zelf wel mooier vindt.
2: Ja, omdat ik er dan minder ziekelijk
3: uit zie. In die klas zeggen ze, die zouden we 5 frank geven.
2: Maar eigenlijk, als ik dan de commentaren van partners of van mannen moet geloven, die zeggen dan altijd... Oh, maar natuurlijk zeg jij veel mooier. Dat moet allemaal niet. You're right. You're right.
3: Ik heb dat bij mijn vriendin. Ik zal... Dit is genuanceerd. Ik vind, er is voor elk moment een look. En dat die look kan mooi zijn. En dat hoort bij het moment. Ik zal zeggen, gaan wij naar een chic feest. En
2: met een prettig, opgemaakt.
3: Prachtig
2: tuurlijk.
3: Opgemaakt.
2: Tuurlijk.
3: Maar ik vind wel nog altijd, als wij s'avonds in de zetel zitten onder een dekentje, met een zak chips, en dan kan zij zich misschien niet mooi vinden, vind ik die ook prachtig in elke situatie.
2: Maar dat is liefde, hè?
3: Ja, dat is, ik vind dat oprecht liefde. En tuurlijk kun je zeggen van dat je ziet er anders uit of dit is een andere situatie. Maar die schoonheid die is er altijd wel, vind ik persoonlijk.
2: Omdat dat van binnen zit, hè,

0: George Michael en onze Aretha Franklin. I knew you were waiting. Ik hoop dat hij niet te lang heeft moeten wachten natuurlijk. Zometeen John Travolta en Olivia Newton-John. En dan willen we het ook hebben over natuurlijk de tafel van Gert. Waar we elke ochtend een ja-nee-vraag uithalen. En mensen die thuis een huisdier hebben, die herkennen dat misschien wel. Het is, laten we zeggen, middernacht. Je ligt al eventjes in bed en ineens hoor je het aan de deur. En dan is de vraag, wat doe je natuurlijk? Laat je dat beest binnen?
1: Of niet.
0: Of niet.
1: Ik weet uw antwoord al sowieso.
0: Daar hebben we het zo meteen over.
2: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. Nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be. It's
3: a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
4: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn. Knaldi.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
6: Veel mensen denken...
7: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
6: Maar heb je ooit al eens moeten omrijden omdat ze aan het werken zijn? Met een GPS die daardoor helemaal de kluts kwijt is?
8: Keer om, keer om, keer...
6: Zodat je een uur later nog steeds niet op je bestemming bent?
7: Wacht maar, hier zijn we precies al eens geweest.
8: Keer om.
6: Dus, stap af van...
7: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
6: Stap eens op de bus of tram en ga zonder stress de stad in. De lijn, beweeg mee.
9: Jij bent ook helemaal in het nieuw.
10: Ja.
9: Je bent zo wat stoerder. Een baardje. Ja, je hebt een nieuw haartje,
10: ja.
9: Een oorbel erin gejankt.
10: Helemaal in mijn midlife.
9: Het is een beetje zo de metro-hetero-man.
10: Metroseksueel. Als ik babbel is het weg, hè.
9: Ja, je moet wel je mond houden.
10: Ja, ik zal het weg.
3: Elke vrijdag een nieuwe aflevering van Daan en Jani. Op je favoriete podcastplatform en in de app van Play.
11: Jelle Kramas hier. Als ik mijn ochtend goedgezind en muzikaal wil beginnen, dan zet ik hem op Nostalgie met Veronique.

0: Shaggy en Rayvan met Angels. En meteen de Spice Girls met You'll Be There. Maar eerst moeten we nog langs de tafel. Van ons Gertje.
1: Van ons Gertje. Zeg, slapen met een hond. Dat is meestal wel een onrustig nachtje, hè? Alleen voor de hond dan. Nee. Haha.
0: Hoe zeg je dat? Slapen met een hond, dan krijg je zo'n vlooien, inderdaad.
1: Maar, Sander, slapen met uw hond in bed heeft zowel voordelen, zoals geborgenheid en de aanmaak van het knuffelhormoon, als ook nadelen, zoals verminderde hygiëne, haren en een verstoorde nachtrust.
0: Ja, daarover ging het gisteren natuurlijk bij de tafel van. Ja. Slaap jij eigenlijk met je huisdier, met je hond, met je kat? Je kent dat wel, die komen 's nachts aan die deur krabben of miauwen. Laat je die dan binnen of niet? Dat was eigenlijk de vraag. Gisteren zaten onder andere Herman Brusselmans en NVA-politicus Axel Ronsen in de tafel van Gert. Mm-hmm. En die zeiden daar dit over.
2: Mijn hond slaapt in een mand in de slaapkamer.
3: Ja, maar het gebeurt nooit zo dat hij dan zo aan de rand van het bed zo naar jou kijkt.
2: Nee, want de kleine kruipt ook al meestal tussen ons.
4: Ik heb lang een hond gehad en die mocht af en toe bij mij in bed slapen.
3: Wat voor iets was het?
4: Dat was een golden retriever.
3: Dat is nog een enorm beest.
4: Ja, als hij in de gracht gezwommen had, dan mocht ze niet bij me slapen, want dan stonk het. Maar als je in een parlement zit, dan zijn er wel wat gewoon.
1: Dat is wel goed.
0: Hoe zat het thuis, Veronique? Wat vonden de kijkers thuis van het in het bed slapen met huisdieren?
1: 28% vond het helemaal oké om met je huisdier in bed te slapen. 72% ziet dat eigenlijk gewoon helemaal niet zitten.
0: Hoe zit dat bij jou? Mag jouw huisdier, jouw hond, jouw kat, jouw Fred, jouw konijn, jouw kip...
1: Fred, Sander.
0: Ja, dat kan toch zo van die...
1: In uw bed?
0: Ja, nee, maar ja, bon. Huisdieren zijn huisdieren. Hè?
1: En een konijn in uw bed?
0: Mogen huisdieren mee in bed? Ja of nee? Laat het even weten. In de Nostalgie-app. Ik heb hier trouwens vanmorgen op de pakje een konijntje gezien, dus we kunnen er eentje gaan halen.
1: Nee, niet in mijn bed.

0: zoveel mooie fotootjes al van hondjes en katjes in de nostalgie heb.
1: In de bedjes.
0: In de bedjes.
1: En het gaat knuffelend.
0: Het gaat erover. Mag jouw huisdier bij jou in bed, ja of nee? Het is blijkbaar goed voor de hormoontjes. Er komt veel knuffelhormoon vrij. Maar je slaapt wel onrustiger natuurlijk. Wat is jouw mening? Laat het even weten in de nostalgie.
1: Ja, stuur dat even in onze app natuurlijk. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Ik heb zelf ook 3 honden. Onze Sander heeft nu ook een klein popje.
0: En 2 katten.
1: En 2 katten.
0: En een vriendin. Just. Een echte tijger in bed.
1: Oh my god, uiteraard. Dus ja, wie mag er wel in bed en wie niet? Na 7 uur weet ik het, hè.

0: Carlos vervangt.
1: Sterretje, bij Carlos herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carlos.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
0: Carlos herstelt, Carlos vervangt.
2: Info en voorwaarden op carlos.be.
3: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
4: En wat er overblijft is voor morgen.
5: Daar gaat dus niks overblijven.
3: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Code Yellow!
8: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
8: Info op telenet.be.
9: Wel, ik ga eens gaan kijken.
10: I beg your pardon.
11: Samen aan tafel.
10: Dat wordt weer smullen bij de Lunch Garden.
11: Witloof gemaakt witloof met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro.
10: I love the witloof van de Lunch Garden.
12: Tijd om het binnen gezellig te maken.
13: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
12: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
13: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
12: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heistoddenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
2: Goedemorgen, het is 6:54. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart-Premier De Wever legt een nieuw begrotingsvoorstel op tafel.
3: Beetje verrassing toch wel. Hij mikt nu enkel op een begroting voor volgend jaar, waardoor de regering maar 3 tot 4 miljard euro moet besparen in plaats van die 10 miljard. De grote BTW-hervorming stelt De Wever uit tot later. En dat is natuurlijk een overwinning voor Georges-Louis Boucher, de voorzitter van de Franstalige Liberalen, die de BTW absoluut niet wil hervormen, of toch een beetje. De andere regeringspartijen, zoals CD&V en Vooruit, reageren gefrustreerd op het nieuwe voorstel van De Wever. Maar een tussentijds akkoord over de begroting voor volgend jaar moet wel de financiële markten geruststellen. De helft van de mensen die werken voelen zich niet bedreigd door de opmars van artificiële intelligentie of AI. Ze vinden het wel een van de meest ingrijpende evoluties. En veel mensen vragen zich af of ze over 10 jaar nog wel dezelfde job gaan kunnen doen als AI zo blijft evolueren. Blijkt allemaal uit een onderzoek van de Antwerpse Management School en SD Works bij een kleine 3000 werknemers, werkgevers en zelfstandigen. Social media experts die benadrukken dan weer dat als je AI omarmt, dat je toch wel op je werk een positieve manier van werken met AI, dat je dat in de positieve manier kan beïnvloeden.
4: Ik vind dat echt de slechtste evolutie van de laatste jaren, die AI.
2: Ja, het probleem is dat je gewoon niet meer hoeft na te denken.
4: Nee.
3: Ik noem het een tool voor luierikken.
2: Ja, voilà. Absoluut.
4: Amai Bart, dat vind ik echt, dat ga ik op een tegel laten zetten en laten een tool voor luierikken.
3: Oh, dank u.
4: Ja, dat vind ik echt waar.
3: Mag ik nog iets zeggen over het voetbal?
4: Allee dan, meneer De Luijerik.
3: Champions League, waar het een doelpuntenkermis was gisteravond. Zo wonnen Real Madrid en Thibaut Courtois op de valreep van het Italiaanse AS Roma met 3-4. Straf als je weet dat de Madrilenen eerst 3-1 achter stonden. Manchester City met Jeremy Doku verloor met 2-4 van titelverdediger Paris Saint-Germain. En rode duivel Romelu Lukaku ging met zijn Turkse club Fenerbahçe met de billen bloot 6-0. Oh. Bij het Engelse Aston Villa en Liverpool won met 3-6 van het Oostenrijkse LASK Linz. 28 doelpunten in 4 topmatchen. Volle fair, zeg maar.
4: 6-0, jongens.
3: Ja, ja. Ah, Romelu was niet content.
4: Dat was niet content. Ja.
5: Nostalgie weer.
3: Wij gaan wel content zijn over deze dag. Veel zon met wat wolkenvelden bij een zeer zachte 21 graden voor de tijd van het jaar. Morgen eerst opklaringen en wolkenvelden. Daarna gaat het regenen vanuit het westen. 20 graden morgen. Het weekend dan, zaterdag eerst wat zon. Daarna meer wolken met kans op een bui. Maar ook opklaringen. Begrijp dat allemaal niet zo goed. Dus vragen aan Erwin, dat is een mengelmoes. Zondag klaart het eerst op. Daarna weer meer bewolking, kans op buien. Frissere weekend maxima dat wel rond 13, 14 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Het wordt een beetje van alles, denk ik.
4: Ja, Bart heeft het wel lastig met het weer. Pak er nog een koffieke, jongen.
5: Eén stem is ontmaskerd.
6: Ja, ik dacht nummer 1 aan Jeff Neven.
5: Herken jij de andere stemmen in de 3 van Nostalgie?
4: Wij
2: zijn
5: Nostalgie. Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
7: Sander en Veronique.
2: Goedemorgen, welkom bij die leuke ochtendclub. Wij zetten je ochtendhumeur op stil en ons volume veel hoger. Wij zorgen voor de muziek en jij voor de danspasjes. Succes vandaag, hè? En welkom.

0: True Blue, de kleur van de lippen van Veronique de Kok, want je hebt het weer koud, hè?
1: Ik heb net de verwarming terug aangestoken.
0: Dat is echt, en die staat er
1: en al... En ik heb dan een winterhemd aan, hè?
0: Dat is echt mannetjes.
1: Ja, man, ik heb niet goed geslapen als dame, hè? Goedemorgen, het is bijna 7:04. Ik zei het al, ik heb niet zo goed geslapen, maar ik denk dat ons nou wel zeer goed dodo heeft gedaan. Alhoewel, die adrenaline giert na gisteren misschien nog wel door haar lijf en misschien door het lijfje van haar babytje. Want zij wist gisteren de eerste 3 van Nostalgie te raden en won zomaar heel even €5.000.
0: Dat was echt een prachtig moment, vond ik nou wel. Uit Mechelen, die dan ook nog eens riep door de telefoon dat ze ging bevallen. Maar het is voor december.
1: Ik snap het wel, zo'n shock.
0: €5.000, mannetjes. Maar niet getreurd. Is het alweer €5.000 in de pot, hoor.
1: Ja, dat betekent dus 3 nieuwe stemmen, waarvan er ongelooflijk maar waar al 1 stem gisteren geraden is. Hè? Patat. Bij Sean en Lenke werd Jeff Neve ontmaskerd als 1 van de 3 van Nostalgie. Maar wie zijn nu die andere 2, hè?
0: Ja.
1: Ah ja, die kan jij misschien ontmaskeren en misschien wil jij dan wel €5.000, hoor.
0: Hoe mooi zou dat zijn om die donderdag te kunnen beginnen met €5.000 extra op je rekening. Straks om 7:30 weer een kans. Als jij een gokje wilt wagen en je hebt een idee wie die 3 van Nostalgie zijn, stuur alvast even Ik weet het in de Nostalgie-app. Maar tot die tijd gaan we geen stemmen raden. Maar wel antwoorden raden, ja of nee, want het ging over slapen met huisdieren in bed gisteren in de tafel van Gert.
1: Ja, dat heeft voordelen, dat weet iedereen. Zoals de geborgenheid, de knuffeltjes, de aanmaak van het knuffelhormoon dan ook. Maar ook nadelen, hè. Je hebt niet zo'n heel fijne hygiëne in bed. Je hebt haren, een verstoorde nachtrust. Dus de vraag is, met je huisdier in bed slapen, ja of nee? Heel simpel.
0: Veronique, wat is jouw mening? Stik jouw bordje eens. Dat is heel duidelijk. Nee, onze producer ook. Nee. En ik zou heel graag nee zeggen. Maar zoals contractueel verplicht ben ik om ja te zeggen.
1: Ah, van uw vriendin?
0: Ja.
1: Oei.
0: Als het van mij afhangt, geen dieren in bed.
1: Mm-hmm. Maar het gebeurt dus wel, met andere woorden.
0: Ja, mijn vriendin had al 2 katjes toen wij samen waren. En die waren dat al zo gewoon om in bed te slapen. Dan breekt mijn hart. Ik ga die dat ook niet afnemen. Want dan...
1: Maar wacht, je hebt nu Stella ook. Ja, wil dat zeggen dat er een drukte van je welsten is in dat bed?
0: Dus de hond komt niet in bed. Dat heb ik nu wel gezegd.
1: Dan niet.
0: Nieuwe, nieuwe regels. Die slaapt in haar bench. Maar die katten slapen wel bij ons.
1: Dat is ook niet eerlijk, hè?
0: Nee, ja. Ja. Nee.
1: Toch? Allee, de een wel en de ander niet.
0: Veronique begint niet, hè? Want als Janne dat hoort, liggen daar binnenkort 3 dieren in dat bed.
1: Ja, maar nee, pas op. We hebben 3 honden. Absoluut een no-go voor mij. Ik vind dat vies en vuil. Die lopen overal. Nee, ik moet het niet weten.
0: Maar Cookie slaapt wel op jouw kamer, hè?
1: Cookie die slaapt op de kamer, hè? Maar ondertussen toch ook wel weer in een benchje.
0: Dus niet meer...
1: Nee,
0: want
1: niet
0: een
1: meer...
0: Tijdje,
1: op, ja, wel. Ja, die
0: dus
1: heeft
0: op de vloer gelegen, hè?
1: Ja, op zo'n mandje zo. De vloer. Op een mandje, hè. Op een kussenken, op een dekentje. Nee, nu slaapt het toch in een benchje.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ik vind het toch beter. En Brian slaapt ook in een bench. Ja, en de enige die eigenlijk gewoon op een dekentje, dat is dan Huppeltje.
0: Die slaapt niet in een bench.
1: Maar dat is een doodbraaf beest. Die is zo braaf. Die beweegt niet.
0: Astrid uit
1: maar ik wil ze niet in mijn bed.
0: Astrid uit Gontrode, die zegt, mijn hond is mijn beste vriend, maar iedereen in zijn eigen bed. Tom uit Belsteren zegt, zeker weten hoor, die mag niks te kort komen, mijn schatje. En Veronique uit Kortussum zegt dan weer, goedemorgen. Ja, hier gaan de honden mee naar boven en hebben ze een plekje in bed. Is handig als ze s'nachts eens extra naar buiten moeten of zo.
1: Dan duwen we die even of zo. Of,
0: Hallo,
1: ik moet naar buiten.
0: En we hebben ook Frederike uit de Afligem aan de lijn.
1: Ja, goedemorgen Frederike.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Zeg, je hebt ook een hond, maar bij jou is het beste of both worlds. Hè? Vertel eens, hoe zit dat dan?
2: Ja, klopt. Ik heb een border collie, Vino.
1: Ja.
2: En eigenlijk zowel 's ochtends als 's avonds, dan komt hij zo een keer knuffelen, een keer hallo zeggen. Mm. Ofwel moeten we opstaan, ofwel is het gewoon tijd om... onder de wol te kruipen.
1: Okay.
2: En ja, eigenlijk als hij zo een beetje te warm begint te krijgen of hij heeft er genoeg van, dan gaat hij ofwel naar zijn benchje ofwel ligt hij hem langs de zijkant van het bed bij ons.
1: Nou, voilà. Dat is slim.
0: Maar die is wel zeer goed afgetraind, Frederike, jouw hond.
2: Hij heeft dat eigenlijk altijd van in het begin gedaan. Hij is wel graag bij de mensen, maar hij is ook zo zijn momentjes apart graag.
1: Dat snap ik.
0: Dat snap ik helemaal.
1: Ik heb dat eigenlijk in bed ook. Als het te warm is, dan zoek ik ook mijn plaats terug. Dat is toch zo?
0: Dat Veronique ook op de vloer gaat liggen om dat af te koelen.
1: Nee, dat niet ook niet.
0: Zeg, Frederike, heeft Vino nu al geknuffeld deze ochtend bij jou? Is hij in de buurt ergens?
2: Ja. Nee, ik ben juist aangekomen op mijn werk.
1: Oké.
0: Hij is thuis een afwas aan het doen, hè? Zo gaat dat.
2: Helaas, die heb ik gisteren al gedaan, maar mijn vriend is nu nog thuis.
0: Ah, voilà.
2: Dus ik veronderstel dat hij straks de knuffeltjes van hem zal krijgen.
1: Oké. En wel, dikke merci voor even te laten weten en welkom in onze club, hè.

0: Goedemorgen, bijna 16 over 7. We hebben ook een berichtje net gekregen in onze app van Louise uit Zwevegem. Die zegt, deze I was made for loving you is zalig. Ik heb hier luidkeels meegezongen in de auto. De bestuurders naast mij moesten gedacht hebben, wat is die aan het doen? En wel, Louiseke, geen zijn, jong. Gewoon gaan is dat. Het was al een opwarmertje net voor die meizing. Amazing vrijdag.
1: De amazing vrijdag.
0: De amazing vrijdag voor morgen.
1: Alarm met een darm. De amazing vrijdag. Is de beet komen ook weer nog gewogen. Straks kan je weer meeraden naar die drie van nostalgie. Of die van nostalgie, zoals ze in Antwerpen zeggen.
0: Nou, de Gert zegt dat ook zo.
1: Stuur alvast. Ik weet het in de app als jij een gokje wil wagen op die drie van nostalgie. Zo meteen na Erwin die ons vertelt wat voor weer het vandaar wordt. Zal hij dat ook eens in accent kunnen doen? Maar waar is die, Erwin?
0: Dat denk ik wel.
1: Pajottenland.
0: Maar
1: die
0: ja.
1: man praat zo mooi, Erwin.
0: Ja.
1: Ik weet niet of die accenten kan.
0: Dat denk ik wel. Gaat het eens vragen?
1: Ja, maar gaat eens vragen zo ja. meteen.
2: Wit-wit
3: of net niet-wit?
2: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
2: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
5: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
4: Dovi Keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
6: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar 5 euro. Ren dus snel naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
9: Ontbijt op bed gelijk een koning.
8: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
9: King size.
8: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
10: De U10 SK Stormvogels groepschat.
11: Hier, opstelling tegen de Eagles straks. Hakim vooraan, Thibaut, Brent, Louise in het midden en achteraan Lucas en Sien.
12: Zonder Lucas dan, de zak met ballen moet nog mee.
11: Niet nodig, coach, nog plaats in de koffer, uitroepteken.
10: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer. Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
13: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
10: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
14: Dorso.
15: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
14: Ja, sinds ik op het vernieuwde Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en nu nog beter dankzij de nieuwste inzichten in slaapcomfort.
15: Dat is interessant.
14: En er is vanaf nu beschikbaar in alle Dorso winkels.
10: Dorso. Ergonomisch slapen.
16: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo bestelde Ahmed bij de bakker
17: 12 broden, terwijl ik 2 broden bedoelde. We hadden brood voor een maand. Die bakker noemt mij nu zijn beste klant. Dat gaf mij spreekkracht.
16: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
18: Ontdek onze actie. Drievoudige beglazing voor de prijs van dubbele. Op ramen en deuren. Met een totale garantie van 20 jaar. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
19: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
19: Immoscoopman!
20: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Reinaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
21: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
20: Check onze realisaties op bruvo.be.
22: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
1: Ik ben Alex Agnew en ik word altijd graag wakker naast Veronique de Kok. Met Veronique de Kok. Sorry voor alles aan mijn vrouw.

0: Maroon 5 met This Love, zou Veronique zeggen in het Antwerps natuurlijk. Of zou je dat zeggen?
1: Dat is goed geprobeerd, maar dat is zo mensen die het proberen, maar nee, zo klinkt het niet.
2: Het weer met Erwin.
1: Goedemorgen Erwin. Daarnet hadden we het over dialecten en accenten. Jij praat natuurlijk elke ochtend heel mooi, maar heb je eigenlijk ook een accent?
3: Goh, niet echt. Weet je, ik mocht van mijn ouders geen dialect praten. Dat mocht niet. Dat was echt not done. Maar natuurlijk, ja, ik ben opgegroeid in het Brusselse, in het Pajottenland.
1: Oh, dat klinkt en zo schoon. Kunnen ze het proberen? Jawel, dat klinkt zo sappig.
3: Ah wel, we vandaag goeneke kutsen. Het wordt een fantastische dag met een beetje zon, met wat wolken.

0: krijgen we van alles wat. Er kan op zaterdag een bui tot ontwikkeling komen. Al zijn er vaak ook droge momenten, mix van zon en wolken. Maar het wordt wel een pak frisser. Zaterdag 14 graden. Zondag nog 12 graden. Maar begin volgende week wordt het opnieuw iets zachter. En het zal maandag en dinsdag gewoon droog en zonnig worden. Ik heb eigenlijk al met slechtere weerkaarten moeten spelen.
1: Ja, ik zie de Sander hier van, wordt dat nu weer beter.
2: Ja, 12 graden vind ik top, vind ik herfst. Maar dan moet dat toch niet zachter worden.
1: Ja, ik heb 20. En wel, voor elk wat wil, zei Sander.
2: Dat is waar, dat is waar. Erwin, ik wil jou toch bedanken voor jouw prachtige Brusselse accent. Dat ga ik nooit vergeten, denk ik. Merci, Apache.
3: Yo, salut.
4: Zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.
5: Van 6 tot 9, sta op

0: Bijna half acht, en zometeen krijg je een pasta à la Ramazzotti op jouw ontbijtbord.
1: De drie van Nostalgie. Ja,
2: drie nieuwe bekende stemmen, dus een nieuwe opgave bij de drie van Nostalgie. Dus ook weer een kans om 5000 euro te winnen. Dus als je wil meespelen, stuur Ik Weet Het in de app. En dan mag jij misschien meteen een gok wagen naar de hoofdpunten uit het nieuws. Want Bart, veel scholen hebben gezondigd tegen de overheidsregels.
3: Bij het aankopen van een laptop tijdens de coronapandemie. Ieder kind kreeg vanaf 11 jaar toen een gratis laptop. Een digitaal offensief was dat van toenmalig onderwijsminister Ben Weitz. De digisprong, zoals dat heette. Goed voor 385 miljoen euro werd een eyecatcher in Weitz' plan van zogenaamde Vlaamse veerkracht. Wel betaald door Europa. Het federaal parket heeft

0: Bij dagen huiszoeking gedaan in een onderzoek naar witwassen, mogelijk gelinkt aan de Congolese president Tshisekedi. Vorig jaar legde Congolese partijen klacht neer tegen 9 familieleden van die president, omdat die mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk welke familieleden van Tshisekedi betrokken zijn.
1: De drie van Nostalgie.
2: En dan is het weer zover, hè? Wie zijn de 3 nieuwe namen van Nostalgie? Het is aan Vanessa uit Kokzijde om een gok te wagen. Goedemorgen, Vanessa.
3: Ja, goedemorgen, Veronique.
2: Ja, tweede kans, zeg. Weer 3 nieuwe namen. Er is er al eentje genoemd. Wat zou jij doen met die 5000 euro mocht je ze winnen?
3: Oh, mijn auto laten repareren. Ja.
2: Dat zijn zware kosten, hè.
4: Oh. Ja, maar wat is er kapot aan de auto, Vanessa?
3: De remklauw moet hersteld worden.
4: Okay. Ik hoor het echt in Keulen donderen, de remklauw. Volgens mij kan je die in Plankendaal gaan bezoeken, de remklauw. Maar allee. We zullen nog eens even luisteren naar die 3 van Nostalgie, Vanessa. Dus even goed de oren spitsen, want dit zijn ze.
5: Okay.
6: Wij
5: zijn
6: Nostalgie.
4: Oké. Okay. Wie, oh wie, lieve Vanessa? Denk aan de remklauw. Ja. Wie zijn die 3 van Nostalgie?
3: Jeff Neve, Ellen Kallebout en Ruben van Gucht.
4: Een mooi ensemble. Jeff Neve.
2: En wel, telkens als ik zo een naam hoor, denk ik... Ja, dat zou wel eens kunnen. Toch?
4: Maar kan het ook. Er is maar 1 iemand die het weet. We gaan eens luisteren naar de jury.
6: Je hebt... 1 stem juist.
2: Ai! Ja. Toch? En wel, ik had echt het vermoeden met Ellen. Ja, het zou Ellen wel eens kunnen zijn. Godverdorie. Allee, we kunnen die naam weer toevoegen aan onze lijst met foute antwoorden.
3: Ja, mooi.
4: Ellen, je bent er een beetje van onder de indruk. Ik snap het helemaal. Die remklauw, hopelijk komt dat snel in orde. En anders het water is proberen verversen en 3 keer per dag eten geven aan die remklauw. En dan komt dat wel goed.
3: Ja.
2: Allee, Vanessa, terug even gokken en volgende keer een nieuwe gok.
4: Ja. Welkom in onze club, Vanessa.
2: Tada.
3: Dank u. Da.
6: Herken jij wel de 3 van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
4: En wie heeft er 5000 euro nodig als je natuurlijk de grootste hits de hele dag op je ontbijtbordje krijgt? Om 9 uur neemt Alexandra Potvin het stokje van ons over. Zo meteen nog Dua Lipa en Bob Marley. Maar eerst de enige echte Eros.
2: Ramazzotti.
4: Ah.

0: Ja, Eros, jongen. Ik ga je toch niet laten uitzingen, want er hangt al iemand aan de lijn voor zometeen die quiz van je leven.
1: Maar nee, natuurlijk niet, Veronique. Ze moeten nog sturen.
0: Ja, maar we hebben toch al kandidaten die berichtjes sturen?
1: Ja, maar nee, maar er moet nog geselecteerd worden.
0: Dan hangt dat niet, hè?
1: Er hangt hier nog helemaal niemand aan de lijn. Het is duidelijk dat jij niet goed geslapen hebt.
0: Nee, ik heb echt maar 3 kwartier geslapen.
1: Het is heerlijk bezig op die donderdag. Ondertussen is het 6:30 en moet je gewoon nog je geboortejaar doorsturen in de app van Nostalgie natuurlijk.
0: Maar er komen er al keiveel binnen, hè?
1: Er komen er al binnen.
0: Maar weten hoe laat dat is, hè?
1: Die weten hoe laat dat is, maar je hebt nog zometeen nog de kans tijdens Dua Lipa en Bob Marley om jouw geboortejaar door te sturen. En je kan jezelf daarmee in het nieuws steken, want je kan shopbudget winnen bij de Fashion Store.
0: Ja, of je kan ook iemand verrassen, voilà. Iemand in het nieuws steken. Hè. Gisteren speelde Lisbeth bijvoorbeeld nog om haar man nieuw kleren te geven. Dus als jij dat ook wil doen, stuur nu even je geboortejaar in de Nostalgie-app.
1: En nog even een cognitieve test, Veronique. Wat is jouw geboortejaar, weet je dat nog?
0: Ik weet dat zeer goed, dat ga ik niet op de radio zeggen.
1: Ze is wakker.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naasten drastisch verandert. Doe zoals ik en toon vandaag op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
6: Promomania is terug. Tot dinsdag onze heerlijke clementines voor maar €2,29 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Kop
8: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
9: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
8: is wie er mag rijden. Yes, munt.
9: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
10: Ontdek onze actie. Drievoudige beglazing voor de prijs van dubbele. Op ramen en deuren. Met een totale garantie van 20 jaar. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
11: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
12: 30 ideeën voor pastaschotels
11: in Libelle Lekker naar
12: de 5 beste beleggingen van het moment
11: in Trends of naar
12: Belgische politiek achter de schermen
11: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
13: Oh, dokter, het gaat niet meer.
14: Oei, en hoe lang speelt het al?
13: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
14: Oh, klassiek geval.
13: Is het nog te redden?
14: Nee. Tijd voor iets nieuws.
13: En waar vind ik dat?
14: Bij Macri. Bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
13: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
14: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
13: Gratis?
14: Ja, als u uw aankoop terugwint.
9: Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
15: Macri, waar beter slapen begint.
16: Goedemorgen, Willy Sommers hier. S'avonds zorg ik voor de ambiance op het podium, maar 's ochtends is het altijd feest bij Sta Op met

0: nostalgie.
1: Hier hoor je meer muziek.
2: Fantastisch.
1: En alleen de grootste hits.
2: Woehoe.
1: Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.

0: Bob Marley en dat op je donderdagochtend. Een beetje reggae om wakker te worden, hè?
1: Ja, dus, moet je daar geen joint bij roken hier bij die muziek?
0: Op dit uur op een donderdag. Amai, hoe gaat hier dan staan? Ja, man. Ja, man. Hoe gaat dat?
2: De quiz van je leven.
0: Kom jong, serieus. Het is tijd voor wat centjes weg te geven hier. Goedemorgen, Patrick uit Ole. 7:45. Wat ben jij op dit uur aan het doen?
3: Goedemorgen, Veronique Sander. Ik ben momenteel op weg naar mijn eerste klant.
0: Op weg? Ben je aan het rijden?
3: Werken, dus.
0: Nee, ben je al aan het...
3: Ik heb me langs de kant gezet.
0: Ah, dat is goed.
1: En eerste klant, wat doe je van werken, lieve Patrick?
3: Ik werk voor een laboratorium in Turnhout eigenlijk, voor Lavetan.
1: Oh, ben jij zo'n soort gekke professor dan eigenlijk? Of, hoe zit dat juist?
3: Wij gaan de staaltjes ophalen en de klant en op het laboratorium gaan ze die dan verder analyseren.
0: Yes. Ja. Oké, dus jij bent een beetje de autobezorger met al wat medische dingen is.
3: Ja, de tourbode eigenlijk.
0: Ja. De tourbode, oké. Zeg, ik hoop dat je veilig staat daar aan de kant. Helemaal klaar voor onze quiz. Goed focussen zometeen. Sander gaat nog één keer alles uitleggen hoe het precies werkt. Hè?
1: Ja, er staat shoppengoed op het spel natuurlijk bij de Fashion Story. Je krijgt zometeen 3 vragen. 1 uit je geboortejaar, 1 uit het jaar dat je 10 werd en 1 uit het jaar dat je 20 werd. En die antwoorden die kunnen jou geld opleveren. 1 juiste antwoord, dat is 100 euro. 2 juiste antwoorden, 200 euro. 3 juiste antwoorden, dat is dan weer 400 euro. En per vraag krijg jij 5 seconden de tijd om te antwoorden, Patrick. Is dat allemaal duidelijk?
3: Dat is heel duidelijk.
0: Alright, Patrick, je bent geboren in 1971, dus jouw eerste vraag die komt gewoon daaruit. In de zomer van 71 werden de wielerfans in ons land helemaal zot. Want Eddy Merckx wist voor de 4e keer de Tour de France te winnen. En ook nog eens de gele trui dus terug mee naar België te brengen. Maar hoeveel keer won Eddy Merckx die Tour in totaal in zijn carrière?
3: Eddy Merckx van 5 keer de Ronde van Frankrijk.
1: Nipt.
0: Amai.
1: Nipt, heb je geantwoord. 5 keer, is dat juist? Dat is natuurlijk de vraag. Eddy Merckx die heeft inderdaad 5 keer de Tour de France gewonnen. Die 100 euro is al binnen.
0: Vond ik al chic, dat wist ik niet. Vraag 2 dan, daarvoor gaan we naar 1981. Op 1 augustus dat jaar begon een New Yorkse televisiezender 24 uur per dag muziek uit met videoclips. En de opener, dat was deze. Maar hoe heette die zender die het belang van de videoclip zoveel groter maakte?
3: Dat was MTV.
1: Dat was MTV, zegt jij. Patrick, zegt jij. Amai, ik kan goed praten. Dat is alvast helemaal juist, 200 euro.
0: Heel goed bezig. Nog 1 vraag om dat budget te verdubbelen, dus let goed op. Een vraag uit 1991. Toen speelden alle scouts en Gero Leijders hetzelfde nummer op hun gitaar aan het kampvuur. En dat werd natuurlijk een nummer 1 hit in Vlaanderen. Hè? Maar welke rockband liet met deze akoestische hit alle peperkoekenhartjes smelten?
1: Oh. Nee, dat is te laat.
3: Geen idee eigenlijk.
0: Nee. Dat is te laat. Oh, dat is jammer. Dat is
1: More
0: jammer,
1: Than Words, dat was van de band Extreme. Maar toch 200 euro.
0: Right, proficiat. Je hebt 200 euro gewonnen. Ga je alleen shoppen of ga je iemand even verwennen ook?
3: We gaan toch wel iemand verwennen dan, denk ik wel.
0: Dat is leuk, dat is leuk. En wel, je partner helemaal in het nieuws steken, hè. Goed gedaan. Voorzichtige rit verder met al die gevaarlijke dingen die je daar in je auto hebt. En nog veel plezier vandaag.
3: Oké, prima. Dank
4: u. Wil jij morgen mee in de quiz van je leven? Stuur dan nu al je geboortejaar door in de Nostalgie-app.

0: Oh, wat een leuke ochtend al, hè? Patrick, je won €200 in de quiz van je leven. De zoektocht naar de drie van nostalgie. Die gaat natuurlijk gewoon door. En we hebben onze weerman Erwin al dialect horen praten.
1: Ja, en normaal praat je altijd zo mooi, prachtig, algemeen Nederlands.
0: Ja, daarom. Ik vroeg me af, kon je dat eigenlijk al? En het was zo schattig.
1: Ik vond het heel erg schattig.
0: Dat was heel cute.
1: Jij hebt ook al wat Antwerps gesproken deze ochtend.
0: Ja, dat was een slip op de tong. Dat was niet de bedoeling.
1: Ja, het is niet dat elke ochtend gebeurt. Dat in die Antwerpse klanken natuurlijk.
0: Zeg maar, jij bent altijd zo trots op Sinterklaas. Kunnen ze niks zeggen in Sinterklaasjes?
1: Ah ja, misschien. Ah ja, dat is wel een leuk idee.
0: Dat is niet.
1: Wacht, iets dat je moet raden, hè?
0: Ja, oh my god.
1: Een pilleke kaat.
0: Kaat. Koud. Een fris pintje.
1: Een pilleke kaat.
0: Pilleke kaat.
1: Ik ga het na 8 uur zeggen wat het is. Als jij weet wat een pilleke kaat is, laat het even weten in de nostalgie app.
2: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Het is uw linkeroor hier, hè.
4: En uw rechteroor.
3: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
4: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
3: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet je geen zorgen maken.
4: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
3: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
4: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
3: Ja, ja, het kan anders.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over je verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
8: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
9: Dorso. Ergonomisch slapen.
0: Goedemorgen, het is 7:58. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, premier De Wever legt een nieuw begrotingsvoorstel op tafel.
10: En het is afwachten hoe de regeringspartijen daarop gaan reageren. De Wever mikt nu enkel op een begroting voor volgend jaar, waardoor de regering maar 3 tot 4 miljard euro moet besparen in plaats van 10. Grote BTW-hervorming stelt De Wever uit tot later. En dat is natuurlijk een overwinning voor Georges-Louis Boucher, de voorzitter van de Franstalige Liberalen, die, zoals we weten, de BTW absoluut niet wil hervormen, of toch maar un petit peu. De andere regeringspartijen, zoals CD&V en Vooruit, reageren gefrustreerd op het nieuwe voorstel van De Wever. Het is dus afwachten hoe zij gaan reageren. Maar een tussentijds akkoord over de begroting voor volgend jaar moet de financiële markten wel geruststellen. Werknemers van het farmabedrijf GSK blokkeren vanmorgen de sites in Waver en Rixensart. Ze willen door de actie zoveel mogelijk jobs redden. Gisteren maakte de directie van GSK bekend dat er mogelijk 1200 mensen moeten verdwijnen. Het zal meteen ook de grootste ontslagronde zijn in ons land in 1,5 jaar tijd. Farmabedrijf GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Er werken zo'n 8500 mensen. En de helft van de mensen die werken voelen zich niet bedreigd door de opmars van artificiële intelligentie. Ze vinden het wel een van de meest ingrijpende evoluties. En veel mensen vragen zich af of ze over 10 jaar nog wel dezelfde job gaan kunnen doen als AI zo blijft evolueren. Blijkt uit onderzoek van de Antwerpse Management School en SD Works bij een kleine 3000 werknemers, werkgevers en zelfstandige social media experts. Die benadrukken dan wel weer dat als je AI omarmt, dat toch wel je werk op een positieve manier kan beïnvloeden.
11: Nostalgie weer.
10: Een zonnige donderdag, als het licht wordt tenminste, met wat wolkenvelden bij een zeer zachte 21 graden voor de tijd van het jaar. Morgen eerst opklaringen en wolkenvelden, daarna gaat het regenen vanuit het westen bij 20 graden. Het weekend dan, zaterdag eerst wat zon, daarna meer wolken met kans op een bui, maar ook opklaringen. En zondag klaart het eerst op, daarna meer bewolking en kans op buien. Frissere weekend maximaal rond de 13, 14 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
11: 1 stem is ontmaskerd.
12: Ja, ik dacht nummer 1 aan Jeff Nee.
11: Oh, herken jij de andere stemmen in de drie van nostalgie?
13: Wij
14: zijn
13: nostalgie. Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
14: Sander en Veronique.
0: Goedemorgen. Je bent loslaten blijft een moeilijke relatie, hè? Maar we zijn erdoor. De dag is begonnen, dus zet de radio maar wat luider. Hè? Welkom bij Nostalgie. Wij vliegen erin. Hè?
1: Ben je nog aan mijn pilleke kaat aan het denken?
0: Een pilleke? Een medicamentje. Een fris medicamentje.
1: Ik ga het straks vertellen.
0: Nee, ik weet het niet.

0: Goedemorgen, het is bijna 8:10. Fijn dat je al wakker bent en het weekend komt dichterbij. Halleluja, we gaan er eerst samen nog een gezellige donderdag van maken. Hè? Ja, ook met de grootste hits natuurlijk. Hè. Die horen hier de hele dag door. Straks tijdens je werkdag ook met Alexandra Potvin en Marcia Boirodi. Maar ook zeker hier in de ochtend. Hè.
1: Wat hebben we nog? Shawn Mendes komt eraan. Ik zie de Jacksons, Bryan Adams en OMD. Ja, mannetjes, het wordt hier een muzikaal ochtendje om van te smullen natuurlijk. Voilà. Maar dan moeten we het eerst nog eens hebben over accenten en dialecten. Want daar hadden we het deze ochtend over. Veronique, je had... om 7:15 had jij even een Antwerpse...
2: Ja, dat was eruit voordat ik er een air op heb.
1: Dat ze begint weer?
2: Ja, nee. Ja, dat is zo'n slip op de tong. Hè. Ineens was dat eruit dat ik dacht, oei, de kok. Nee. A-N.
1: Soms heb jij wel al eens last van een Antwerps slippertje.
2: Ja, zeg, sorry daarvoor. Hè. Dat kan gebeuren, denk ik dan. Hè.
1: Maar daarna hadden we het ook even met onze Erwin over dialecten.
2: Onze weerman, dat
1: die
2: klopt.
1: Spreekt normaal echt... Prachtig.
2: Heel mooi.
1: Heel mooi geaffecteerd. Heel netjes. Nederlands.
2: Ja, maar hij heeft wel bewezen dat hem ook een klein beetje Poyotahams vertelt.
1: Ja, dat heeft hij om 7:20 getoond en dat klonk toen zo.
3: Ah wel, vandaag goeneke kutsen. Het wordt een fantastische dag met een beetje zon, met wat wolken. En het is zacht, hè. Het is hier weer om de pullaveroen te doen. 2021 rode. En het blijft... het is droog. Het is droog vandaag.
1: Fantastisch gedaan, vind ik.
2: Ik vind dat wel leuk, zo van die dialectjes. Zo.
1: Ja. En het ging dan over dialectwoorden, uitdrukkingen. En ik had een Sinterklaasse uitspraak. Een pillijke kaat.
2: Een pillijke kaat. Ik dacht dat het een koud pintje was.
1: Daarna dacht je ook nog een koud...
2: En dan dacht ik een medicamentje. Fris medicament. Nee, zeg het.
1: Heel het Waasland is blijkbaar aan het luisteren naar nostalgie. Want heel veel berichten in de nostalgie heb. Een pillijke kaat is een ijsje.
2: Ah bon?
1: Een koud pilletje.
2: En een pilletje is dan...
1: Het bolletje is een pilletje en is een pillijke kaat...
2: Oké, dat had ik nooit gevonden.
1: In Sinterklaas zijn we best trots op ons dialect, want je kent de grote markt misschien wel, Sinterklaas. Mm-hmm. Uiteraard de grootste van België.
2: Mooi.
1: De grootste van België, wat we even gewoon gezegd hebben. En daar heb je een ondergrondse parking en daar staan allemaal dialectwoorden, zodat je weet, mijn auto staat bij dat dialectwoord. Bijvoorbeeld al nog eentje, een carnachère.
2: Is dat iets met kaas?
1: Nee, dat is een boekentas. Een carnachère.
2: Cartable. Amai, dat is een beetje verbasterd, hè?
1: Jij bent natuurlijk Antwerpse in hart. Wat is voor jouw favoriete Antwerpse woord of uitdrukking zo?
2: Goh, dat vind ik een moeilijke. Een machoefel.
1: Wat is een machoefel?
2: Mijn moeder die zei dat ik was tegen mij. Dat was zo'n koosnaampje. Och, machoefel.
1: Oh, zo een machoefelke.
2: Een machoefel.
1: En dan heb je zo nog iets, hè, dat erop lijkt.
2: Dat erop lijkt?
1: Een genoffel.
2: Een genoffel. Ja, dat kreeg ik ook af en toe in mijn hoofd geslingerd.
1: Machoefel is positief en genoffel is wat
2: negatief. Ja, nee, dat is schattig. Ze van, amai, jij zet er toch eentjes in, hè?
1: Zalig. Die dialecten en die uitspraken. Ik vind dat we dat moeten koesteren. Maar wel benieuwd als jij luistert. Want we hebben nu al Antwerpen en Sint-Niklaas gehad. Maar ik wil ook wel dialecten uit Limburg, West-Vlaanderen. Ja. Misschien wel Vlaams-Brabant.
2: Wat is zo'n woord of een uitdrukking in jouw dialect waarvan je vindt dat iedereen dat eigenlijk wel moet kennen? Stuur eens vooral een audioberichtje als dat kan in de nostalgie-app. Dan weten we meteen hoe dat je het ook Duits spreekt. Hè?
1: Maar het staat zo'n microotje. Als je dat opent, bericht stuurt, staat zo'n microotje. Als je daarop
2: duwt, kan je het gewoon inspreken.
1: En dan kunnen wij het op. Want anders, als je dat schrijft, moeilijk.
2: Ja, dat is toch... Ja. Dat is, hoe schrijf je dat dan? Fonetisch of zo?
1: Ik weet het niet. Ben ik heel benieuwd uit welke streken en windrichtingen we allemaal dialectwoorden gaan krijgen.
2: Ja, toch.
1: Gewoon krijgen, maar begin als Sinterklaas te klappen. Goeie meiden.

0: Amai, zeg, die nostalgie, die ontploft hier gewoon.
1: Ik heb zelfs niet genoeg tijd om ze allemaal te beluisteren, want er komen echt heel veel berichtjes binnen. Hè.
2: Het gaat over dialecten hebben deze ochtend. We hoorden Veronique de Kok al een Antwerpse slip of de tong, wat eigenlijk elke ochtend gebeurt.
0: Zeg.
2: Dan is er ook nog onze weerman Ermin, die was al Pajottegems aan het praten.
0: En jij er juist in Sint-Niklaas.
2: Ik heb mijn Sinterklaas-snicker boven gehaald en heel veel leuke uitdrukkingen uit dat dialect die binnenkomen in de nostalgie app. Bijvoorbeeld Debbie uit Weinigem.
3: Mijn favoriet Antwerps woord is een touter.
2: Wat is dat?
0: Nee, een touter. Een touter, dat is eigenlijk zo'n schommel.
2: Oké.
0: Okay. Een touter.
2: Oké, okay, dan is er ook Kevin, die stuurt dit.
4: Ik ben Kevin, ik ben van Mechelen. En wel eens zingen altijd dra ra jaar op een ra.
0: Wat? Wat?
2: Dra ra aaren op een ra.
0: Ik verstond ook niks.
2: Ik denk drie rauwe eieren op een rij.
0: Ja, dat is echt een hele logische zin. Ja.
2: En Steven uit Mechelen, die stuurt ook nog in Mechelen zetten ze de kinderen op een bouche-camerée.
0: Wat is dat?
2: Dat klinkt als iets raar, hè?
0: Een bouche-camerée.
2: Ja, en het is een schommel blijkbaar.
0: Oh, dat is ook een schommel.
2: Ja.
0: En... van een touter naar een bouche-camerée. Maar dat trekt me echt niet op elkaar.
2: En dan is er ook nog Vicky.
5: Hallo, ik ben Vicky uit Willebroek. Wij zeggen fleus. En dat wil zeggen later.
2: Tot fleus.
0: Tot fleus.
2: Vind ik wel goed.
0: Tot fleus.
2: Heb jij ook nog leuke dialectwoorden? Misschien, ik wil er ook wat uit West-Vlaanderen en Limburg en zo.
0: Of Brussels vind ik ook al.
2: Brussel.
0: Of met die ge.
2: Of Gaand.
0: Of Gaand, ja.
2: Of Gaand. Laat het even weten in de nostalgie.
0: Oh, dat is tof, hè.
2: En liefst een audioberichtje, hè?
0: Ja, zeker. Dat is zo het microken op de app. Gewoon even inspreken. En als er zo van die gekke woorden in zitten, ik ga ze allemaal beluisteren, dan gooien we het even op de radio.
6: Zeg, ik ben niet mee met onze...
7: Jullie cafetariaplan?
6: Ja.
7: We bekijken het even samen.
8: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
9: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
10: En, wat gaan we vandaag doen? Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
11: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
10: Maar schat, Kreine kan dat ook veel beter dan ik. Die doen alles, van afbraak tot en met installatie, met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
11: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
12: Yay!
13: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
14: Stel, ik wil leren traden.
15: Ja?
14: Hoe begin ik daar dan aan?
15: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
14: En hoe leer ik het in de praktijk?
15: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
14: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
15: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
14: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
15: Kijk op belgiantradingacademy.be.
14: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
16: Wij zijn de Romeo's.
17: En wij luisteren elke dag naar nostalgie. Wij staan natuurlijk heel graag op met Veronique de Kok.

0: prachtige ochtend is dit.
1: Zeg Sander, wist je trouwens dat Bryan Adams vanavond hier in Antwerpen is?
0: Ik weet dat zeker.
1: Ga je gaan?
0: Nee. Zwijg me. Bryan Adams is de reden dat ik vanavond moet babysitten, want mijn vriendin gaat met haar mama en papa en Bibi mag thuis blijven.
1: Ik wilde eigenlijk ook gaan. Ja. Maar ik moet wel werken natuurlijk.
0: Je kunt misschien meegaan met mijn vriendin, want die gaan...
1: Maar ik moet gaan defileren. Ik heb een modeshow.
0: Ah, maar ik moet op Stella letten, dus ik zal...
1: Oh, dan mag ik mijn honden ook sturen.
0: Nee. Wij waren bezig over dialecten natuurlijk. Veronique die had een Antwerpse slip of the tongue deze ochtend.
1: Ja, zeg, wrijf er nog wat in. Ik heb dat geregeld.
0: Vrouw, er nog wat in, schat, joh. Gebeurt anders nooit, hoor, dat ze zo wat Antwerps klinkt.
1: Nee. Maar ja, je hebt ook al Sint-Niclausus geklopt.
0: Dat is waar. Geklopt zelfs.
1: Geklopt.
0: We hebben heel veel berichtjes gekregen van...
1: Oh, zo plezant.
0: Ja, van luisteraars die dialect worden. Bijvoorbeeld Benny, die heeft dit gestuurd.
2: Door heel boven in de boom zit in een eng beagle.
1: My god, was dat Vlaams?
0: Door heel boven in een boom zit in een eng beagle.
1: Ja, niks aan verstaan.
0: Hij heeft ook gezegd wat dat betekent.
2: Dat wil dus zeggen, daarboven in de boom zit een eekhoorn.
0: Daarboven in de boom zit een eekhoorn.
1: Ah ja.
0: Een eng beagle.
1: Een eng beagle, oh my.
0: Nee, is ook nog Gunther, die stuurt dit.
3: Wij zeggen verfurtel, en dat betekent struikelen.
1: Verfurtel?
0: Of een prachtig woord.
1: Dat klinkt Duits.
0: Verfurtelen.
1: Ja, toch?
0: Christophe die stuurt er ook weer dit. Die komt uit Gent.
4: Was 6-6, tomaat 6-6. Op zijn Gels, hè.
1: Iets meer een 6.
0: Wil je nog eens één keer luisteren?
1: Ja.
4: Was 6-6, tomaat 6-6. Op zijn Gels, hè.
1: Nee.
0: Wat betekent dit?
4: Vertaald. Wat saus zei ze? Tomatensaus zei ze. Was 6-6, tomaat 6-6.
0: Welke saus zei ze? Tomatensaus zei ze.
1: Oh my god. Mij, daar zou ik echt helemaal niks van verstaan.
0: Dan is er ook nog Stijn.
5: Maar een zwijn door de bieten, joh.
0: Dat is wat Vlaams, ja. Dat is het zwijn door de bieten jagen.
1: En hoe was dat?
0: Nog eens één keer?
1: Ja.
0: Dat klinkt zo.
5: Maar een zwijn door de bieten, joh.
1: Het zwijn door de bieten jagen.
0: Ja, dat is plezier maken.
1: Amai.
0: En dan gaan we even testen, Veronique, of je goed hebt opgelet.
1: Oh, nee.
6: Goedemorgen, Veronique en Sander. Ik vraag me af of jullie weet wat een beagle is.
1: Een beagle? Ik weet wat een beagle is. Ik heb een beagle gehad, dat was een hond.
0: We hebben dat net nog gehad, hè, een beagle.
1: Wat was een beagle. Een negel. Nee, een eekhoorn.
0: Alle punten voor Veronique de Kok.
1: Oh, my, zie je niet met toetsen en punten en al krijg je weer stress.
0: Als er volgend jaar een dialectenronde zit in de slimste mens,
1: nee, oh, dat
0: dan
1: gaat
0: heb
1: weer.
0: Je alle punten. Alle punten
1: weer.
0: Heb je dan.
1: Oh, man.
0: Nog één keer dat Gens, dat vond ik zo tof.
4: Los 6, 6, tomaat 6, 6.
1: Zaten.
0: Het zal wel zijn. OMD, goedemorgen.

0: En gaan we weer gokken, hè, op die drie stemmen. De drie bekende stemmen van Nostalgie. Voor nu nog onbekend, allee, twee althans. Maar misschien herken jij ze wel. En dan moet je gewoon weg het woordje.
1: De woordjes, ik weet het.
0: In onze nostalgie-app sturen. Jongen. Het is een moeilijke ochtend. Ik heb niet goed geslapen, dus je merkt het.
1: Doe het in het Antwerps, dat gaat misschien vlotter natuurlijk.
0: Wel, dan speelde Gaar misschien ze beet mij. Nou, de hoofdpunten het nieuws, hè, Bert.
1: Maar eerst nog Bart, vooral eer je de sfeer komt verzieken met het nieuws natuurlijk. heb jij zoiets in het dialect, Berlaren?
2: Ja, Overmeren. Juist is juist. Een cornellevogel.
1: Oei.
0: Dat is een vogel. Een soort vogel? Cornellen.
1: Een ex van jou, die Cornellen heet.
2: Nee. Gewoon een simpele kanariepiet.
0: Een cornellenvogel. Oké, het is 8:55. Bart, werknemers van het farmabedrijf GSK blokkeren vanmorgen de CITES in Waver en Rixonsaar.
2: En met die actie willen ze zoveel mogelijk jobs redden, want gisteren maakte de directie bekend dat er mogelijk 1200 mensen moeten vertrekken. En dat zou de grootste ontslagronde zijn in ons land in 1,5 jaar tijd. Farmabedrijf GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië, met 8500 personeelsleden. En misschien loopt er vandaag wel een middelbare student rond op je werk, want het is UCA Action Day, moment waarop meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren voor één dag gaan werken. Ze verdienen daarmee zo'n €70. En dat geld gaat naar verschillende projecten voor jongeren, zowel bij ons als in het buitenland.
1: En dan als wereld krijgen we natuurlijk van onze Erwin. Misschien niet in het Pajottengem deze keer, maar
0: nee,
1: toch.
0: Ik denk het niet.
1: Goedemorgen, Erwin.
3: Goedemorgen. En het is ook een echte goeiemorgen, want het wordt vandaag een prachtige nazomerdag met veel zon, afgewisseld door enkele wolken, bij straks 20, misschien lokaal zelfs 21 graden. Morgen begint met zon, na de middag gevolgd door meer wolken waaruit uiteindelijk wat regen valt. En dan het weekend, dat wordt een pak frisser bij nog 14 graden, met vooral op zaterdagmorgen kans op een bui.
4: De drie van Nostalgie.
0: Ja, dan is het weer zover, hè. We gaan nog eens proberen om €5000 buiten te gooien. Misschien die kans voor Sam uit Linder. Goedemorgen, Sam.
5: Goedemorgen, Veronique. Goedemorgen, Sander.
1: Helemaal.
0: Hey, hoe zeker ben jij van jouw namen?
5: Vrij zeker, maar ik heb me toch sinds vorige uur moeten aanpassen.
0: Ah, oei, want je had een naam in je hoofd die toen net genoemd werd.
5: Ja, Ruben van Gucht.
0: Ruben van Gucht, oké, dus Ruben is het zeker niet, die staat op onze lijst.
1: Ruben zit in veel, maar er zit niet overal in, natuurlijk. We gaan nog eens luisteren naar die drie van Nostalgie. Spits je oren, want dit zijn ze.
6: Wij
7: zijn
8: Nostalgie.
1: Oké.
0: Oh, spannend.
1: Okay. Eén vraag, Sam. Wie zijn die drie van Nostalgie?
5: Jeff Neve, Goedele Liekes en Meteor.
1: Jeff Neve, Goedele Liekes en de Joris van Rossum, a.k.a. Meteor. Zijn zij de drie van Nostalgie? We gaan het vragen aan de jury.
4: Je hebt... één stem juist.
0: Ik vind die namen altijd zo goed gegokt en ik denk altijd, oh ja, dat gaat zijn. En dan is dat weer niet, hè.
1: Voorlopig is het enkel Jeff Neve die ontmaskerd is als een van de drie van Nostalgie. Ja.
0: Sam, blijven proberen, hè. Jouw namen worden toegevoegd weer aan de foute lijst. En volgende keer het gewoon terug proberen, hè. Over een uur gaan we terug proberen bij Alexandra.
5: Alright.
0: Succes, hè. Salut, hè.
1: En welkom in ons clubje.
5: Bye.
4: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win €5000.
1: En er is net alleen geld rapen, maar ook grote hits natuurlijk. Rick James, Christina Aguilera, maar eerst Niles Barkley. En dat de hele dag door, jongens. Plezant, hè?

0: dan is er nog maar één taak, hè, voordat we het muzikale stokje aan Alexandra overgeven. Bellen naar de Verofoon. Nou, die is nog altijd in het slimste mensuniversum natuurlijk. Maar bij wie, hè? Erik van Looy zorgt ervoor dat we elke ochtend iemand aan de lijn hebben uit het huidige seizoen. Of tenminste iemand die iets te maken heeft met de slimste mens. Voor hetzelfde geld hebben we gewoon de kuisman aan de lijn. Hè. Kan ook.
1: Dat kan ook, inderdaad. Dat kan ook niet worden opgenomen. Kan ook. Maar laten we hopen dat het niet gebeurt. Wie er zo meteen aan het telefoontje hangt, dat kom je te weten na deze. Ik ga een klein stukje laten noemen, even zo'n topplaat.
2: Zalig. Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.
3: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
4: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
5: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
4: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
6: Zeg, van het weekend, een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wisten al exact wat er was gebeurd.
7: Kom aan, slag.
8: Maar nee, de frituurbrand.
6: En ja, dat gaat snel. Het internet op. Kijk, hè, dat is waarom dat ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn buren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshit-radar.
9: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
10: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
11: Oh. Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
12: Muurprotect.
1: Goedemorgen, Gert Verhulst hier. De ochtendtraditie bij de Verhulstjes is natuurlijk opstaan met Veronique.

0: de saxofoon van Rick James. Het Super Freak. En dan is het tijd om te bellen.
1: De Verofoon.
2: Allee, Sander, kom, we gaan nog eens bellen, hè. Is het nog altijd de slimste mens, hè?
0: Dus, het is open.
2: Ik ben benieuwd.
0: Dat hij daar nog ergens ligt.
2: Over.
3: Hallo, met Sarah Rensson.
2: Ja, goedemorgen, Sarah Rensson. Hallo, hallo. Hoe is het met jou?
3: Met wie spreek ik?
2: Ja, als je de verofoon opneemt, dan is het waarschijnlijk Veronique, hè, Sarah?
3: dag Veronique. Hallo, hallo, hallo.
2: Zeg, je bent natuurlijk...
3: Alles goed?
2: Ja, super, super goed. Ik vind het keiplezant dat ik u aan de lijn heb. Ik heb u natuurlijk vorige week nog gezien aan de kust. Maar nu heb ik u aan mijn telefoon. Dat vind ik nu plezant, hè?
3: Ja, heel tof. Heel tof. Ja. We hebben toen niet echt gesproken, maar...
2: We waren gefixeerd met onze auto's, natuurlijk. Hè. Zeg maar, Sarah, amai, iedereen kent helemaal. U als jurylid bij mijn restaurant, VTM. Maar ook wel, klein spoiler alertje, gisteren ook de afvaller in de slimste mens ter wereld. Eén aflevering. Verdorie, pik dat niet een klein beetje.
3: Jong, wat een... Ja, het ding is, ik had er wel sowieso niet veel van verwacht.
2: Allee?
3: Dus, ik had... het ding is, slimste mens ging ik nooit worden. Maar ik had wel minimum 2 keer erin willen zitten. Maar helaas, kijk.
2: Zeg, maar had jij je goed voorbereid dan?
3: Ik heb wel een beetje mijn best gedaan om zo terug wat dingen voor te bereiden. Oh. En zo wat basiskennis op te halen. Ja. Maar ja, het ding is, je moet een paar keer de vragen hebben. En, en dan hangen. En ik heb... Bij mij is het, bij de fotoronde is het echt misgegaan. Ik zag het niet.
0: Ja.
3: En daar heb ik echt veel punten verloren.
0: Natuurlijk ook deze tegenstand. Sarah, waar je op botst, die twee Ambers, dat is ongelooflijk, hè?
3: Maar jongens toch, dat zijn machines. Ik had echt de poepers als ik daarnaast zat.
2: Och, Germa. Maar ja, bon, Sarah, heb je weer meer tijd voor je andere dingen natuurlijk. Want het is super druk voor jou. Opnames voor mijn restaurant, die zijn ook nog volop bezig. Wat vind je van het niveau van de kandidaten dit jaar?
3: Goed. Echt goed. Wij zijn echt aangenaam verrast. Mm-hmm. En we verwachten er echt heel veel van.
2: Oké. Okay. Zeg, Sander, zou dat eigenlijk niks voor u zijn, zo een restaurant openen? Want jij kunt toch keigoed koken.
0: Meedoen aan mijn restaurant?
2: Ja.
0: Zeker.
2: Ja. Jij kunt dat toch echt goed?
0: Ja, ik kan wel koken, ja. Sarah, als er ooit een BV-versie komt, dan willen Veronique en ik wel meedoen. Ik zal dan koken.
2: Wat, Veronique en ik?
0: En Veronique zal de zaal doen.
2: Oh my god. Nee.
3: Oké.
2: Nee. Ik zal het wel komen proeven.
3: Maar dan onthoud ik, hè.
2: Ja. Godverdikke.
3: Ik onthoud dat, hè.
0: Maar we gaan dat echt doen, hè.
2: Maar Sander, kun je dat misschien eerst aan mij vragen voordat jij zoiets even de wereld instuurt?
0: Ja, maar kom. Sarah, zie jij een gastvrouw in Veronique de Kok?
2: Oh my god.
3: Maar 100%. 100%. Ik zie dat eigenlijk helemaal. Ik zie het plaatje eigenlijk al.
0: Veronique,
3: want zijn jullie competitief of niet?
0: Ja, maar
2: wat dacht je?
3: Denk
2: dat
3: wel, hè? Ja, ik heb.
2: Je hebt mij vorige week
3: in
2: je
3: auto gezien. Ja, ik weet het. Ik zag het vuur in je ogen. Maar toen heeft je zoon gereden, hè? Dus ik heb u niet zien reden. Maar ik zie inderdaad wel wat vuur.
0: Ja, er is vuur. Maar wij gaan dan ook wel zo de gast gaan afsluiten bij andere restaurants. Wij gaan ook vals spelen dan, hè?
2: Ah, echt?
0: Ja,
2: maar zo ben ik dan weer niet.
0: Ik wel.
2: Nee, want jij moet achter de kokpitten staan.
0: Okay. Komt helemaal goed. Sarah, als je zo al een voorspelling moet doen, dit jaar mijn restaurant... Vorig jaar vond ik het niet echt spannend zijn. Er was al een favoriet die er heel de tijd uitsprong. Heb jij nu zo al iemand dat je van denkt van die gaan ver komen? Of mag je dat contractueel gezien niet zeggen?
3: Ik zou het echt waar niet weten. Want het swingt alle kanten uit. Ja, de ene keer gaan we daar eten en is het fantastisch. De tweede keer is het dan een pak minder. Oei. En dan omgekeerd van een minder restaurant wordt ineens weer heel goed. Dus voor ons is het echt heel spannend.
2: Het kan nog alle kanten uitgaan.
3: Het kan echt alle kanten uitgaan.
0: Mijn favoriet is Gaetano, sowieso. Dat is mijn favoriet.
3: Ja, dat is een schatje, hè.
0: Ooit in een restaurant in Antwerpen gaan eten waar hij werkte. En ik ben daar dus al gaan eten, toen hij bij een ander restaurant werkte. Was de avond van mijn leven. Die mens, die is hilarisch ook, hè.
3: Dat is niet normaal. Die verdient eigenlijk echt een tv-programma.
0: Dat denk ik ook.
2: Allee, we gaan het blijven volgen, dat is goed. Ik krijg er al honger van, trouwens.
3: Ja.
2: Sarah, heel fijn om jou eens te horen. En tot heel binnenkort dan waarschijnlijk, hè. In een restaurant of zo, hè.
3: Ah, wel. Perfect.
2: Salut.

0: Nene Cherry, Just on Door, 7 Seconds. Ja, we hebben gelukkig nog een beetje meer tijd om even hallo te zeggen. Alexandra, hallo.
1: Goedemorgen, Veronique.
0: God, we hebben er weer een aantal gokjes op zitten voor de 3 van Nostalgie.
1: Ja, het is straf, hè?
0: Elke keer denk je van, dat zou wel eens kunnen, ja. En dan ga je mee, zit je mee op die vibe. En dan nu zo weer totaal niet, hè.
1: Ik was gisteren mijn programma aan het voorbereiden voor vandaag. Ja. Met mijn hoofdtelefoon op. En ik dacht, nu ga ik echt eens 10 keer achter elkaar luisteren. En ik was zeker van die eerste stem, hè, die dus geraden is. Ik was echt op 100% zeker, hè.
0: Ja.
1: Zou ik dat nu zeggen wie ik dacht dat was?
0: Oh, het was dus niet Chef Neven.
1: Nee, oh, ik zat er helemaal verkeerd.
0: Maar allee.
1: Ik dacht dat het Tom Waas was.
0: En nogthans, als je het weet en je hoort het dan nu...
1: Ja, dat is altijd.
0: Ja, uiteraard.
1: Ja, oké. Okay.
0: Maar ja, dus nog 2 stemmen te gaan, hè.
1: Maar ze zijn wel sterk, onze luisteraars.
0: Ja, goede gokken altijd wel.
1: 9:30, dan doen we het weer.
2: Zometeen bij Nostalgie.
1: En al direct een hele stevige om deze donderdag voormiddag mee te starten. Want Damsky en Seal, die zingen over Killer.
2: Ontdek onze actie. Drievoudige beglazing voor de prijs van dubbele. Op ramen en deuren. Met een totale garantie van 20 jaar. Pierre. Info en voorwaarden op Pierre.net en in onze showrooms. Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
3: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij.
2: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
4: Veel mensen denken...
5: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
4: Maar hebt je ooit al eens een parkeerplek gezocht in de stad?
5: Oh, daar is precies... excuseer meneer, rijdt u weg?
6: Nee.
5: Oh. Mevrouw? Mevrouw?
7: Ja?
5: Rijdt u weg?
7: Nee, sorry.
5: Oh, nee. Ja, en u? U gaat ook niet wegrijden, zeker?
7: Nee, ik blijf.
5: Oh.
4: Stap af van...
5: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
4: Stap eens op de bus of tram en ga zonder stress de stad in. De lijn, beweeg mee.
8: Jij bent ook helemaal in het nieuw.
9: Ja.
8: Je bent zo wat stoerder. Een baardje, ja, je hebt een nieuw haartje.
9: Ja.
8: Een oorbel erin gejankt.
9: Helemaal in mijn midlife.
8: Het is een beetje zo de metro-hetero-man.
9: Metroseksueel. Als ik babbel is het weg, hè.
8: Ja, je moet wel je mond houden.
9: Ja, ik zal het weg.
10: Elke vrijdag een nieuwe aflevering van Daan en Jani. Op je favoriete podcastplatform en in de app van Play.
2: Elektro of IT met service?
11: Expert, meer dan een winkel. Nostalgie.
1: Goedemorgen, het is bijna 8:58. Het nieuws met Bart van Langhoven. En de werknemers bij farmabedrijf GSK blokkeren vestigingen in Waveren en Rixensart.
12: Geef ze eens ongelijk. Met hun acties willen ze zoveel mogelijk jobs redden. Want gisteren maakte de directie bekend dat er mogelijk 1200 mensen moeten vertrekken daar. En dat zou de grootste ontslagronde zijn in ons land in 1,5 jaar tijd. Farmabedrijf GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië met 8500 personeelsleden. Ook de Nederlandse navigatiedienst TomTom schrapt ongeveer 200 banen om de kosten te drukken en de organisatie slagvaardiger te maken, zoals dat heet. Bij het bedrijf werken wereldwijd 3300 mensen. De directie wil met die reorganisatie per jaar iets meer dan €20 miljoen besparen. Waar de jobs precies verdwijnen, maakte TomTom niet bekend. Het Amerikaanse leger wil de zogeheten moeder aller bommen inzetten in Iran tegen hun energieinfrastructuur en nucleaire installaties. Dat vertelden hoge ambtenaren aan nieuwszender CNN, baseren zich op de nieuwe Amerikaanse aanvalsplannen tegen het Iraanse regime. De moeder aller bommen is de krachtigste niet-nucleaire bom die het Amerikaanse leger bezit. En misschien loopt er vandaag wel een middelbare scholier rond op je werk, want het is UCA Action Day, het moment waarop meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren voor één dag gaan werken. Ze verdienen daarmee zo'n €70 en dat geld gaat naar verschillende projecten voor jongeren, zowel bij ons als in het buitenland.
2: Nostalgie weer.
12: Veel zon met soms wolkenvelden, zeer zachte 21 graden. Daarna gaat het, of morgen eerst opklaringen en wolkenvelden, daarna gaat het regenen vanuit het westen bij 20 graden. Zaterdag dan eerst wat zon, daarna meer wolken met kans op een bui, maar ook opklaringen. Zondag klaart het eerst op, daarna meer bewolking en kans op buien. Frissere weekend maximaal rond 13, 14 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: 1 stem is ontmaskerd.
13: Ja, ik dacht nummer 1 aan Jeff Neven.
2: Herken jij de andere stemmen in de 3 van Nostalgie?
14: Wij
6: zijn.
7: Nostalgie. Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5.000 euro. Nostalgie. Hits at Work. Alexandra Potvin.

Pretenders. Goedemorgen, het is 15 oktober. De dag tegen kanker van Kom op tegen kanker natuurlijk. Marie Roos draagt het gele lintje. Ik zie een prachtige foto in de Nostalgie-app. Voor iedereen die ermee te maken heeft. Ze heeft zelf ook 2 keer borstkanker gehad, stuurt ze. En ook hier bij Nostalgie, gele lintjes en veel hartjes voor jullie allemaal. Samen sterk tegen kanker. En natuurlijk ook een nieuwe voormiddag met de beste muziek. En er valt hier die 5000 euro te verdienen met die 3 bekende stemmen van de 3 van Nostalgie, waarvan 1 gisteren bij Sean en Lenke al ontmaskerd werd door Anja. En dat is Jeff Neven natuurlijk. Dat vergroot alleen maar je kans op winst. Ik weet het sturen. Als je ook al een idee hebt over de 2 andere bekende stemmen. The Temperer ging lenen bij de Jacksons voor een grote 90s danshit. Eerst Alloy Black. Die kan beter ook zijn kans eens wagen, denk ik, om 9:30. I need a dollar. We hebben hier 5000 euro.

0: Jawel, het wordt weer zo'n heerlijk zachte herfstdag. Daar gaan we van genieten, met de beste muziek natuurlijk. Roxy Music, Verslaafd aan de Liefde, en Matthew Wilder met de twee voetjes op de grond. Hij geeft je werkdag een extra duw met die grote hit uit 1984 zo meteen.
1: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naasten drastisch verandert. Doe zoals ik en toon vandaag op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
2: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.

0: warmte en plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarde in Heist op den Berg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarde.be.
2: Tijd om het binnen gezellig te maken.
3: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
2: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
3: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
2: Patrima Wonen en Slapen in Veltem.

Ja, en die drie van nostalgie is ook een beetje een drug aan het worden voor ons. Maar vooral voor jou natuurlijk, want jij kan daar 5000 euro mee winnen. De wij, dat weten we al, dat zegt Jeff Neven. Maar zen en nostalgie moeten nog ontmaskerd worden. Twee andere bekende stemmen. Wil je meespelen? Ik weet het, sturen in de nostalgie-app. Na deze is het zover. Stond ook in de 80s en 90s top 2000. Met vier songs zelfs. Ace of Base. Beautiful Life.

0: Nostalgie.
1: Drie nieuwe bekende Vlamingen hebben sinds gisteren hun stem uitgeleend. Maar van wie zijn ze? Ingrid mag haar kans wagen voor 5000 euro. Goedemorgen Ingrid uit Vlimmeren.
2: Ja, goedemorgen Alexandra.
1: Ik heb gehoord dat jij net verhuisd bent naar Vlimmeren.
2: Dat klopt, ja.
1: Dus die 5000 euro gaat van pas komen.
2: Zeker en vast. We hebben nog heel wat aanpassingen te doen. Dus ja. Het zou heel leuk zijn.
1: Dat kan ik mij voorstellen. Heb je met anderen zitten overleggen of vertrouw je helemaal op je eigen oren, Ingrid?
2: Samen eigenlijk wel met de man. En ja. Dan,
1: ja. We gaan gewoon nog eens luisteren naar die drie stemmen. Eén is al bekend natuurlijk, die van Jeff Neve.
3: Wij
4: zijn
3: Nostalgie.
1: Voilà. En wie maak je ervan? Wie zijn de drie van Nostalgie, Ingrid?
2: Jeff Neve, Veerle Dobbelaren en Koen Wouters.
1: Mm-hmm. De broers Wouters zijn toch wel heel populair, hè? Want Chris Wouters is denk ik gisteren ook al gezegd.
2: Dat heb ik gezien, inderdaad. Ja.
1: Ja, maar het zou zomaar kunnen. Ik ga het nu vragen aan de jury. Hoeveel van die drie mogen we afvinken?
3: Je hebt... Eén stem juist.
1: Het spijt mij, Ingrid. Maar ook, ook zonder die 5000 euro ga jij gelukkig worden, hè, Vlimmeren.
2: Zeker
1: wel. Ah, voilà, dat hoor ik graag. Blijven zoeken en welkom bij de Club van Nostalgie. Nog een hele fijne donderdag.
2: Ja, dat is oké. Bedankt, hè.
3: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
1: En inderdaad, die antwoorden komen op nostalgie.be. Ondertussen samen verder genieten. Voor 10 uur nog een heerlijke ballad. Destiny's Child met een filmhit. En eerst naar de 80's met deze van Cock Robin.

0: Ik neem je zo meteen mee naar begin jaren 90. Met een ongelooflijk mooie ballet nog steeds van een Nederlandse groep. Maar eerst een filmhit. Charlie's Angels. Ken je nog wel die film uit 2000? Destiny's Child. Zong voor de soundtrack.
1: Chocoladebruin
2: of karamelbruin.
1: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
1: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
4: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
5: Dovi Keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
7: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On. 4 voor 12 euro.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Go Yellow!
10: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
11: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
10: Info op telenet.be.
11: En wel, ik ga eens gaan kijken.
12: Knaldi!
13: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,65 euro. Aldi, altijd slim.
14: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
15: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
14: Ja.
15: Wauw.
14: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
15: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
14: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
15: Om de 6 seconden?
14: Nee, 1 keer per maand.
15: Ah.
14: Meer info op luminus.be.
16: Hoera, ze zijn er weer.
17: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
16: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro. Lunch Garden.
18: Daalt de prijs van je TUI Fly Zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
19: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
20: Lekker.
19: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
20: Zalig. Vertel me meer.
19: Dat vind je bij Kreyne. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
20: En dat alles op maat van ons budget?
19: Zeker weten. Kreyne. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op kreyne.be.
21: Amerikaanse midterms zijn niet om mee te lachen. Hoewel, KNAK presenteert de Verenigde Staten van Amerika. Een online satirische voorbeschouwing op de midterms. Informatie, sensatie en een vleugje religie.
22: KNAK en Jan Jaap fileren de midterms. Elke week nieuwe afleveringen op knak.be/midterms. KNAK, durf twijfelen.
23: We are music.
24: Hits at work. Alexandra Potvin.

0: En de kans is groot dat er ook wel iemand is waaraan jij denkt. Met deze van Ten Sharp, You. Met de beste muziek de voormiddag door. De donderdag voormiddag ondertussen al. Dus dat weekend begint al een klein beetje naar jou te lonken. Ik heb de eerste grote hit van Blondie voor je. Dat is Denis uit 1978 al. Eerst Solid. Belangrijk. Ashford en Simpson.
1: Nostalgie. And for love's sake, each mistake. Oh,

heerlijke vibe voor deze donderdag vanmiddag. Ja, en Debbie Harry blijft gelukkig nog altijd een levend icoon. Dit is Nostalgie met altijd de beste muziek. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Ken je deze nog? Ik weet dat je één ding zeker gaat meezingen. Dat is die tjeng tjeng tjeng tjeng tjeng tjeng. Kan dat niet goed, hè? Heerlijke hit van Blue Boy, Remember Me.

0: Remember Me van Blue Boy. Oei, en die begint opnieuw. Dat is niet de bedoeling natuurlijk.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Dat anders wel leuk geweest. Toffe single. Phil Collins, die krijg je na het nieuws van 10 uur met Susu Studio.

0: Ego Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing. Ego Keukens. Open deze zondag.
1: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Reinaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
2: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
1: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
3: Ben je op zoek naar je eerste job?
4: Zo klaar voor.
3: Of is het tijd voor een carrière switch?
5: Ja, zo klaar voor.
3: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
5: Zo klaar voor.
3: Stap binnen bij Job Village en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
6: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
7: Goedemorgen, het is 3:03, het nieuws met Bart van Langehoven. En jij begint met het assiseproces rond de moord op kleuter Dien.
8: Ja, jongetje van 4 dat ontvoerd en vermoord werd door zijn oppas Dave de Kok. Ook zijn ex-vriendin staat daar terecht, omdat ze ook betrokken was bij de feiten. En vandaag getuigen eerst nog enkele politieagenten, daarna starten de pleidooien. Chef Vermassen, dat is de advocaat van de mama van Dien, is ervan overtuigd dat de ex-vriendin van Dave de Kok meer weet over die moord. En dat is ook de mening van het Openbaar Ministerie. Dave de Kok en zijn ex kennen volgende week hun straf. In Brussel vergaderen de Europese leiders vandaag en morgen over de stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne, maar ook over Euroclear, de miljarden aan Russisch geld dat vaststaat op rekeningen van Euroclear in Brussel. Enkele Europese leiders willen dat geld vrijmaken om aan Oekraïne te geven, iets wat vorig jaar ook al werd besproken, maar toen verzette onze premier Bart De Wever zich daar heel fel tegen, misschien weet je dat nog. En de Oekraïnse president zelf, Zelensky, die is ook in Brussel. Hij bezoekt vanmiddag koning Filip en praat daarna met premier De Wever. En de Nederlandse navigatiedienst TomTom schrapt ongeveer 200 banen om de kosten te drukken en de organisatie slagvaardiger te maken, zoals dat heet. Bij het bedrijf werken wereldwijd 3.300 mensen. De directie wil met de reorganisatie per jaar iets meer dan 20 miljoen euro besparen. Waar de banen precies verdwijnen, maakt de TomTom niet bekend. Het weer.
9: Nostalgie weer.
8: Veel zon, maar ook wolkenvelden bij zeer zachte 21 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanuit het westen bij 20 graden. Zaterdag begint zonnig, daarna meer wolken met kans op een bui. Tussendoor klaart het ook soms op. Zondag dan eerst opklaringen, daarna meer bewolking, een kans op buien. Frissere weekend maximaal rond 13, 14 graden. Dus kijken naar maandag. Begint zwaar bewolkt met wat regen, daarna droger met brede opklaringen. En zo'n 15 graden maandag. En meer nieuws vind je altijd terug in de app van Het Nieuws.
7: Bart, ik wist niet dat dat nog bestond, die TomTom. Dat was toch voor...
8: ja, toen de dieren konden spreken.
7: Ja, toen de dieren konden spreken.
8: Het bestaat dus effectief nog wel met toch duizenden mensen die daar nog werken. Dus, maar helaas, het is een beetje een negatief verhaal geworden.
7: Ja.
9: Eén stem is ontmaskerd.
10: Ja, ik dacht nummer 1 aan Jeff Neven.
9: Oh, herken jij de andere stemmen in de 3 van Nostalgie?
11: Wij
12: zijn...
9: Nostalgie. Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Hits at work. Alexandra Potvin.

Britney Spears. En als ik sommige dingen op haar socials zie, dan vind ik dat echt moeilijk om naar te kijken. Het is zo jammer, het is zo schrijnend ook. Dan denk ik, is er nu echt niemand die Britney Spears kan redden? Natuurlijk, op wat mensen posten op hun Instagram. Daarvan kan je niet echt afleiden hoe het echt met hen gaat. Maar toch, nog eens een Franse hit bij Nostalgie. En wat voor een, Frans Gal, met een nummer dat zeker nog een paar uur in je hoofd blijft hangen als je het zo meteen gehoord hebt. En iedereen heeft iemand nodig. Dat weten we allemaal. En de Blues Brothers maakten daar een geweldig nummer over. Voor de film The Blues Brothers. Gaan we nu naar luisteren.

0: Ik weet het. Je vindt het altijd fijn als er Frans gespeeld wordt. Franse muziek. Hier in Hits at Work. En daarom had ik voor jou Frans Gall. Daarstraks speelde Patrick nog 200 euro bij elkaar om te shoppen bij de Fashion Store. Dat kan elke ochtend de quiz van je leven bij Veronique en Sander rond 7:15. Het begint allemaal in je geboortejaar en dan mag je nu al sturen in de nostalgie-app. Misschien duiken ze morgen dan wel in jouw tijdlijn. Bij The Weeknd zou die quiz beginnen in 1990, want dat is zijn geboortejaar. Je hoort hem na The Spin Doctors.
1: Kop of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
4: Ja, ik bel rap de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
6: In Libelle naar...
7: De 5 beste looks van nu.
6: In Feeling of naar...
7: De hotste adresjes in je buurt.
6: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Ik ben het beu!
9: Oei.
8: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
9: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
8: Ja, en hoe ver door liever?
9: Ver genoeg, maar niet te ver.
10: Ah ja, voor de kinderen.
9: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
11: Da, Simo!
12: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.

75 weken stond hij in de hitlijst met deze Blinding Lights The Weeknd. Dat is waanzinnig veel natuurlijk. We zijn goed op weg om de drie van Nostalgie te ontmaskeren. Jeff Neven is de eerste stem. En die andere twee, die komen misschien vandaag wel. Ik weet het, sturen in de Nostalgie-app, want er komt een nieuwe kans op die 5000 euro. Na deze mooie van Frank Boeijengroep.

0: krijg er nog altijd wel eens kippenvel van deze Nederlandstalige heet Frank Boeijengroep en Kronenburg Park.
1: De drie van nostalgie.
0: Anja heeft gisteren namiddag bij Sean en Lenke de eerste naam gevonden. Jeff Neven, de sympathieke pianist. Hij is de bekende stem die wij zegt. Eén wordt opgelost, nog twee te gaan dus. En 5000 euro voor wie ze alle drie juist heeft. En misschien wordt dat wel Heidi uit Kontig. Goedemorgen Heidi.
2: Goedemorgen.
0: Is voor jou duidelijk wie die andere twee bekende stemmen zijn?
2: Ja.
0: Wow. Dat is fantastisch. Ik heb daar echt totaal geen idee van. Ik hoop voor jou dus dat dat klopt. Jeff Neven kennen we dus al. Nu de oren spitsen nog eens. Ook al ben je zeker voor de andere twee.
3: Wij
4: zijn
5: nostalgie.
0: Dat zijn ze. Wat zou je trouwens doen met die 5000 euro?
2: Ik denk dat ik die op mijn... Ik denk een reis mee zou doen.
0: Ah ja, fantastisch.
2: Samen met mijn mama.
0: Dat is altijd een goed idee, maar ik heb nu wel nog drie namen nodig nu. Wie zijn de drie van nostalgie?
2: Jeff Neven, Ella Leijer en Gert Verhulst.
0: Dat zijn jouw drie namen, jouw drie bekende stemmen. Ik ga het vragen aan de jury. Hè. Jeff Neven, Ella Leijers, Gert Verhulst. Zijn dat de twee ontbrekende namen die we nog nodig hebben?
1: Je hebt... één stem juist.
0: Jammer, Heidi. Het is geen Ella Leijers, ook geen Gert Verhulst. Ja, Heidi, weet je, die zegt ook altijd nostalgie hè, op televisie. Weet je dat?
2: Ja.
0: Het kon natuurlijk dat hij het zou op een andere manier gezegd hebben. Maar niet juist, dus we zetten het erbij op nostalgie.be. Maar ik ben heel blij dat je bij ons clubje hoort hier bij Nostalgie. Fijne donderdag nog, hè?
2: Ja, hetzelfde voor u.
1: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro. We are
0: music. En in Generation 80s en 90s snijden we een gevoelig onderwerp aan. De toekomst. Twee hits daarover. Nu Chenise, die heel gelukkig wordt van een glimlach. Wie niet? I love your smile.

0: Een glimlach en de stem van de lach van Janet Jackson nog even. Aan het eind. Kon je maar even door het sleutelgat van morgen kijken? Dream heeft er alvast vertrouwen in. En Whitney Houston geeft de volgende generatie iets moois mee. De toekomst in Generation 80s en 90s na de Police.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Wit-wit?
4: Of net niet-wit?
3: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
5: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar 5 euro. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius. Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo wilde Shadi een vuilzak vragen in de supermarkt.
8: Maar ik zei, vuile zak. De kassier lachte en vroeg, wil je niet liever een propere? Dat gaf mij spreekkracht.
7: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen. Elle België, de grootste namen uit de modewereld. De coolste fashionshoots, de meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. Elle België, nu te koop.
9: Er gebeurt iets. In jouw straat, in Vlaanderen of aan de andere kant van de wereld. En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
10: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
1: Hits at Work, Alexandra Potvin.

0: En die zijn er de laatste tijd heel vaak, denk ik, op alle manieren. Sending out an SOS van de police.
1: Generation 80s en 90s.
0: Dus de toekomst, we zijn daar allemaal mee bezig. Soms gaat het over grote dromen. Soms vraag je je gewoon af hoe volgende week of morgen eruit ziet. En daarom dachten Mathia en ik, waarom is geen hits uit de 80s en 90s met als thema de toekomst? Want ja, er bestaat nog altijd geen agenda waarin alles al netjes ingevuld staat. En gelukkig maar natuurlijk. In de jaren 90 koos D-Ream voor vertrouwen, Dream. Things can only get better. Het is uitgebracht in 1993, maar moest nog eens heruitgebracht worden een jaar later. En toen werd het echt een hele grote hit en op één in Groot-Brittannië. Het is een nummer dat je bijna vanzelf wat vertrouwen geeft. Er liggen nog mooie dingen voor ons, daar moeten we altijd in blijven geloven. Eerst naar de 80s met Whitney Houston. Ze kijkt in The Greatest Love of All naar de mensen die de toekomst gaan maken. En dat zijn natuurlijk onze kinderen. Geef ze vertrouwen. Laat ze ontdekken wat ze kunnen en leer ze vooral om zichzelf te waarderen. In deze wereld tegenwoordig is dat geen makkelijke. Dat is de mooie gedachte achter deze hit. Het is een cover natuurlijk, want George Benson die nam dat al eens op in 1977. Was toen voor een film, The Greatest. De film over het leven van Muhammad Ali en de bokser. En toen klonk het zo.

George Benson, ook een fantastisch artiest natuurlijk. Maar Whitney die maakte het helemaal van zichzelf en zong het in 1986 naar de Amerikaanse nummer 1. De toekomst begint uiteindelijk bij wat we vandaag meegeven. The greatest love of all.

80's en de 90's, het zijn de twee decennia waarin er zoveel gebeurd is voor jou en ook voor mij natuurlijk. En daarom elke dag Generation 80's en 90's. Twee hits met hetzelfde thema. Ook straks bij Marcia in Hits at Work rond 14:15. En ondertussen zijn we al op weg naar 11 uur. Vliegt die donderdag voormiddag voorbij of niet? Michael Bublé, haven't met you yet.

0: straks bij Nostalgie.
1: Gaan we naar de 80s met Spandau Ballet en Gold. En ook deze van de Dinky Toys staat klaar na het nieuws van 11 uur. The Test of Time.
2: Stel, ik wil leren traden.
3: Ja?
2: Hoe begin ik daar dan aan?
3: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
2: En hoe leer ik het in de praktijk?
3: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
2: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
3: Oh, je kan alvast starten met de gratis introductiecursus.
4: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
3: Kijk op belgiantradingacademy.be.
4: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
5: Oh, dokter,
6: het gaat niet meer.
7: Oei, en hoe lang speelt het al?
6: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
7: Oh, klassiek geval.
6: Is het nog te redden?
7: Nee, tijd voor iets nieuws.
6: En waar vind ik dat?
7: Bij Macri, bij de matrassen die wel goed aanvoelen.
6: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
7: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
6: Gratis?
7: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
4: Macri, waar beter slapen begint.
1: Er is 10:55. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langehoven. En het is zover. Je kan je vanaf vandaag laten vaccineren tegen de griep, Bart.
8: Ja, de Hoge Gezondheidsraad vraagt vooral aan het zorgpersoneel en mensen met een mindere weerstand, zoals bejaarden en zwangere vrouwen, om die griepprik te laten zetten. Want ze krijgen dat vaccin ook terugbetaald. Het hoogtepunt van het griepseizoen komt pas later, maar je kan je al beter beschermen en een beetje op voorhand de dingen voor zijn. Onze overheid voorziet meer dan 3 miljoen griepvaccins trouwens. Paus Leo herstelt verrassend goed na zijn zware longoperatie, waarbij dokters en kwaadaardige tumor weghaalde. Katholieke kerkvader droeg zelfs al een mis op in het Gemelli ziekenhuis in Rome. Maar artsen nemen toch het zekere voor het onzekere en onderzoeken paus Leo verder om te kijken of er eventuele uitzaaiingen zijn. In principe mag je in de loop van volgende week het ziekenhuis verlaten. Paus Leo is 71. In Pakistan zijn in de stad Peshawar zeker 27 kinderen en een leerkracht omgekomen toen het dak van een school instortte. Een 20-tal anderen raakten gewond en er liggen nog kinderen onder het puin. Hulpdiensten konden wel al 40 leerlingen redden. Hoe het dak van de school kon instorten, dat onderzoeken de Pakistanse politiediensten. En dan nog wielrennen met een Belgische ritzege in de ronde van Guangxi in China is dat. Onze landgenoot Milan Fretin van Cofidis won daar de derde en langste etappe, maar het is voor Fretin ook zijn eerste overwinning op het niveau van de World Tour. Hij sprintte aan de meet sneller dan de Nederlander Bister Bos en Jordi Meus. De ronde van Guangxi eindigt nu zondag.
1: Maar ik vind dat zo bizar, zo'n wielersport in China.
8: Ja, dat is...
1: Dat beeld, dat klopt niet bij mij. Dat gaat niet in mijn hoofd. In Guangxi.
8: Ja.
1: Oké, zondag eindigt die.
8: Ja.
0: Nostalgie weer.
8: Veel zon, maar ook wolkenvelden. Klopt dat? Ja, een beetje toch. Zeer zachte 21 graden. Morgen eerst opklaringen. Daarna gaat het regenen vanuit het westen bij 20 graden. Zaterdag begint zonnig. Daarna meer wolken met kans op een bui. Tussendoor klaart het ook soms op. Zondag eerst opklaringen dan. Daarna meer bewolking en kans op buien. Frissere weekend maximaal rond 13, 14 graden. Maandag begint dan zwaar bewolkt met wat regen. Daarna droger met brede opklaringen en 15 graden. Meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Eén stem is ontmaskerd.
9: Ja, ik dacht nummer 1 aan Jeff Neven.
0: Oh, herken jij de andere stemmen in de 3 van Nostalgie?
3: Wij
10: zijn
3: Nostalgie. Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app
0: en win 5.000 euro. Nostalgie. Hits at work. Alexandra Potvin.

0: Vrijdagochtend sta je hier bij Nostalgie op met Veronique de Kok en Sander van den Hende. En dat is altijd wakker worden, ja, met een smile met die twee. Altijd heel gezellig in de ochtendclub. Maar ze staan natuurlijk speciaal voor jou heel, heel vroeg op. En zo tegen het eind van de week, na een zware week, durft dat al wel eens mislopen. Want vanochtend klonk Veronique wel even heel Antwerps.
1: Het was al een opwarmertje, hè, voor die Amazing Vrijdag.
2: De Amazing Vrijdag.
1: De Amazing Vrijdag voor morgen.
2: Alarm met een darm. De Amazing Vrijdag.
0: Het kan al eens gebeuren natuurlijk dat je dialect naar buiten floept. En daar ging het vanochtend dan ook verder over. De luisteraars, ja, die waren duidelijk getriggerd. Weerman Erwin deed een stukje van zijn weer in het Pajottengems, waar hij vandaan komt. En er kwamen zoveel woorden en uitdrukkingen binnen in de app. Dan denk ik ook altijd van, we zijn zo'n klein landje. En overal hebben ze voor bepaalde woorden wel aparte benamingen. Veronique begreep er niks van. En een selectie van die uitdrukkingen ga je op onze Instagram kunnen vinden straks. Nostalgie België. Zorg zeker dat je ons volgt. Ook natuurlijk voor de drie van Nostalgie. Want wie weet komt daar ooit nog ook wel eens een tip op. Maar misschien heb jij ook nog wel leuke uitdrukkingen of woorden uit je dialect. Laat ze dan maar komen in de Nostalgie-app. Misschien moeten we dat zo wel eens organiseren. Een soort van dialectendag bij Nostalgie. En iedereen mag dan in zijn eigen dialect presenteren. Mark Morrison. Zo zitten we in de 90s zo meteen met Return of the Mac. Na deze uit een James Bond film. Skyfall van Adele.

0: En dat was met een stevige zwaai, die comeback Return of the Mac van Mark Morrison. Misschien heb je nu echt een idee over wie er achter die twee andere bekende stemmen zit van de drie van Nostalgie. Komen ze net als Jeff Neve ook uit de muziek? Ja, dat is ook al een vraag. Ik weet het sturen in de Nostalgie-app als je een idee hebt. En wie weet is het aan jou rond 11:30 en win je 5000 euro. Ondertussen verder genieten met een disco-hit waarop John Travolta in Saturday Night Fever liet zien hoe je een dansvloer helemaal voor jezelf krijgt. Eerst nog Joe Cocker.
1: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
2: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
3: De Superplus deals van Delhaize, dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
4: En wat er overblijft is voor morgen.
5: Daar gaat dus niks overblijven.
3: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: De Amerikaanse midterms zijn niet om mee te lachen. Hoewel... KNAK presenteert de Verenigde Staten van Amerika. Een online satirische voorbeschouwing op de midterms. Informatie, sensatie en een vleugje religie.
8: KNAK en Jan Jaap fileren de midterms. Elke week nieuwe afleveringen op knak.be/midterms. KNAK, durf twijfelen.

0: en plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heistoddenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
2: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Rijnaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
3: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
2: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.

0: hoe 5000 euro extra op de rekening voelt. Goedemiddag, Leroy.
1: Goedemiddag.
0: Oh, wat een enthousiasme. Zeg, hoe is het op het gemeentehuis daar in Bocholt? Wat daar werk je?
1: Ja, goed hè. Hard aan het werken hè.
0: Ja, ik hoor het.
1: Ja.
0: Jullie zijn daar ook bezig met de drie van Nostalgie?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Inderdaad.
0: En stel dat jij ze dan alle drie juist hebt, wat gebeurt er dan met die 5000 euro?
1: Dan zal ik een goede pint pakken met mijn collega en verbouwen thuis.
0: Ah, oh, fantastisch Leroy. Zeg, hoe kom je trouwens aan jouw naam? Toffe naam.
1: Ja, als moeder kon ik kiezen. Het zijn twee namen.
0: Ah, voilà. Wauw, geslaagd vind ik. Goed van de mama. Nu nog eens luisteren naar die drie stemmen.
2: Wij
3: zijn
4: Nostalgie.
0: En de eerste die weten we natuurlijk al. Dat is Chef Neven.
1: Chef Neven.
0: Maar ja. Wie zijn die drie van Nostalgie? Compleet.
1: Ik dacht misschien Jacob Brokke en Xavier Taverne.
0: Xavier Taverne, dat is de collega van de VRT natuurlijk. En Jacotte Brokke, sympathieke weervrouw.
1: Jawel.
0: Die er ook al een paar keer op bezoek is geweest bij Nostalgie, dus het zou zomaar kunnen. Ik ga het gewoon aan de jury vragen, Leroy, of dit twee juiste namen zijn. Hoeveel stemmen heeft Leroy juist?
2: Je hebt... 1 stem juist.
0: Ah, maar dat pintje gaat er wel komen, hè, met de collega.
1: Heel goed. Ja, zeker.
0: Een terrasje doen, hè. Het is nog lekker weer.
1: Het is daar, we gaan er nog van genieten.
0: Voilà. Welkom bij de Club van Nostalgie en blijven verder zoeken, Leroy.
1: Jawel, persiekjes, hè.
2: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
0: En die donderdag voormiddag vliegt voorbij. Hopelijk gaat het bij jou ook zo vlot op het werk als bij Leroy. Klonk daar gezellig. Voor 12 uur nog een energieboost van Wham. Maar eerst een flinke hap gezonde Schotse lucht met Zweden van One More Time.

0: Ook de Zweden zijn gek van Schotland. One More Time hoor je bij Nostalgie. En we zijn op weg naar donderdagmiddag alweer. En Hits at Work loopt dan gewoon verder met Marcia Warodi straks tussen 12 en 3. Maar ik heb nog Natalia met Rising. En als Wham in de playlist zit, dan word ik altijd gelukkig. En jij hopelijk ook. Kom het eraan.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Auto ruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Eurodreams Droomcentraal.
5: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
4: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
5: Amai.
4: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik.
3: Speel nu mee, online of in je winkel.
6: Eurodreams. Go Yellow!
7: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
7: Info op telenet.be.
8: En welk gaan eens gaan kijken?
9: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
10: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor 12 euro.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Scandinavia, media bij Carrefour.
12: De Promomania is terug. Tot dinsdag ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
13: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
14: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
15: Ben je op zoek naar je eerste job?
16: Zo klaar voor.
15: Of is het tijd voor een carrière-switch?
16: Ja, zo klaar voor.
15: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
16: Zo klaar voor.
15: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
17: Veel mensen denken...
18: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
17: Maar heb je ooit al eens moeten omrijden omdat ze aan het werken zijn? Met een GPS die daardoor helemaal de kluts kwijt is?
19: Keer om, keer om, keer om.
17: Zodat je een uur later nog steeds niet op je bestemming bent?
18: Wacht maar, hier zijn we precies al eens geweest.
19: Keer om.
17: Dus, stap af van...
18: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
17: Stap eens op de bus of tram en ga zonder stress de stad in. De lijn, beweeg mee.
20: Hits at Work, Alexandra Potvin.

Het is nog maar oktober, maar Natalia heeft de kerstlichtjes al een beetje bovengehaald, want je hebt het misschien ook gelezen. In december trekt ze voor het eerst op kersttournee. Dat heet dan The Christmas Experience. Met haar eigen songs in een wintersjasje en ook kerstnummers natuurlijk. Dat is echt op haar lijf geschreven. En nu het allerlaatste nummer dat Michael Hutchins ooit live zong. Voor een groot publiek. Dat was in 1997. Deze Suicide Blonde.

0: voor mijn dikke vriendin Marcia zit, die in de studio is.
1: Maar laat ons even zeggen, we werken misschien nog niet zo ongelooflijk lang samen hier bij Nostalgie, maar ik vind het zo plezierig altijd.
0: Ja,
1: om even
0: stop,
1: ons babbelke te doen zo aan het einde van jouw programma.
0: Ja, dat is altijd zo voor jij overneemt, zo even.
1: Vrouwenklap. En kletsken. Merci trouwens.
0: Ik genoot het trouwens van jouw dagje gisteren met de kids.
1: Het was heel erg leuk. We hebben een pedagogische studiedag opgevangen met de kindjes en we dachten, we gaan een keer ineens naar de Efteling.
0: Oh,
1: iets leuks gaan doen.
0: We gaan naar de Efteling.
1: Ja, ja.
0: Het was heel tof.
1: Het was heel mooi weer ook. En het was eigenlijk vrij rustig ook daar. Dus we hebben niet te veel moeten aanschuiven. Dat is de droom van elk kleutertje en elk eerste leerjaarkind om dan direct in al die attracties te kunnen gaan.
0: Zou dat zijn. En de kindjes content en de mama nu weer blij in de studio, hè?
1: Ja, absoluut. Mama punten gescoord en goesting om nu samen van de muziek te genieten. En jij smakelijk, Alexandra.
0: Dank u.
2: Straks bij Nostalgie.
1: En dat genieten van de muziek gaan we doen met de one and only Phil Collins zometeen. Een studiootje. Kan er altijd wel bij, denk ik.

0: Ego Keukens, geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing. Ego Keukens. Open deze zondag.
1: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Rijnaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
2: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
1: Check onze realisaties op bruvo.be.
3: Ben je op zoek naar je eerste job?
4: Zo klaar voor.
3: Of is het tijd voor een carrière switch?
5: Ja, zo klaar voor.
3: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
5: Zo klaar voor.
3: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
6: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
7: Nostalgie. En zo wordt het 3 voor 12. Nieuws met Bart van Langenhoven. En opnieuw collectieve ontslagen in de Antwerpse haven, Bart.
8: Ja, het Duitse chemiebedrijf Covestro wil in de haven van Antwerpen meer dan 300 banen schrappen. Dat vertelde de directie vanmorgen op een bijzondere ondernemingsraad. Het bedrijf gaat 260 mensen collectief ontslaan, of 1 op de 3 jobs. Opnieuw een zware klap dus voor de Antwerpse haven en de chemiesector. Covestro snoeit vooral in de afdeling die hittebestendige kunststof maakt. Onder meer voor in auto's en voor medische toepassingen. De directie benadrukt dat het aantal naakte ontslagen beperken door mensen de kans te geven om intern een andere job te vinden. Bij Covestro werken bijna 1000 mensen in de Antwerpse haven. Banken moeten het geld dat klanten verliezen bij phishing meteen terugbetalen, ook als die klanten grove fouten maakten. Dat beslist het Europees Hof van Justitie. Er is al langer discussie over die afhandeling van phishinggevallen. De wet verplicht op dit moment dat banken hun klanten meteen moeten terugbetalen als de phishing gebeurde zonder dat de klant akkoord ging. Als de bank kan bewijzen dat er fouten zijn gebeurd, door bijvoorbeeld de geheime code te geven, dan mag de bank het geld terugeisen. Je kan je vanaf vandaag laten vaccineren tegen de griep. De Hoge Gezondheidsraad vraagt vooral aan het zorgpersoneel en mensen met een mindere weerstand, zoals bejaarden en zwangere vrouwen, om die griepprik te laten zetten. Want zij krijgen dat vaccin ook terugbetaald. Het hoogtepunt van het griepseizoen komt pas later, maar je kan je nu al beter beschermen. Onze overheid voorziet meer dan 3 miljoen griepvaccins. En dan nog wielrennen met een Belgische ritzege in de ronde van Guangxi in China is dat. Onze landgenoot Milan Fretin van Cofidis won daar de derde en langste etappe. Maar het is voor Fretin ook zijn eerste overwinning op het niveau van de World Tour. Hij sprintte aan de meet sneller dan de Nederlander Bister Bos en Jordi Meus. De ronde van Guangxi eindigt nu zondag.
9: Nostalgie weer.
8: Veel zon, maar ook wolkenvelden bij een zeer zachte 21 graden. Morgen eerst opklaringen. Daarna gaat het regenen vanuit het westen bij 20 graden. Zaterdag begint zonnig, daarna meer wolken met kans op een bui. Tussendoor klaart het ook soms op. En zondag dan eerst opklaringen, daarna meer bewolking en kans op buien. Frissere weekend maxima rond 13, 14 graden. Maandag begint dan zware bewolking met wat regen. Daarna droger met brede opklaringen bij 15 graden. En meer nieuws vind je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
9: Eén stem is ontmaskerd.
10: Ja, ik dacht nummer 1 aan Jeff Neven.
9: Oh, ja, herken jij de andere stemmen in de 3 van Nostalgie?
11: Wij zijn
9: Nostalgie. Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Hits at work. Alexandra Potvin.
7: Ah, maar nee. Het is Marcia Baroli nu eens.

Ah, er is veel gebeurd gisteren. Amai zeg. De eerste drie van Nostalgie zijn ontmaskerd. En ook van de nieuwe drie stemmen waar we nu mee spelen is er al eentje geraden. Jeff Neven is dus al een zekerheid. Maar welke andere twee stemmen zoeken we dan nog? Dat is de vraag natuurlijk. Hebben je vrienden, je familie of collega's misschien een idee? Ondertussen laat ze gerust meeluisteren naar Nostalgie. Want het kan alleen maar helpen, toch? Om die 5000 euro binnen te halen. We gaan straks rond 12:30 nog eens spelen. Nu ga ik jou vooral verder soigneren met de good vibes van Bob Marley. Die zalige herfstzon daarbuiten. One love, people.

0: Nothing's Gonna Stop Us Now van Starship. Zometeen heb ik voor jou een dikke dance hit die jou sowieso ook door de boksen gaat horen blazen op onze 80s en 90s party binnenkort.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Dat was al een opwarmertje, hè, voor die meizing. Amazing vrijdag.
3: De amazing vrijdag.
2: De amazing vrijdag voor morgen.
3: Alarm je met een darm. De amazing vrijdag.
2: Ja, dat is zo'n slip op de tong, hè. Ineens was dat eruit dat ik dacht, oei, oei, de kok. Nee. Dat was eruit voordat ik er neer.
0: Ja,
3: dat je voordat ik ineens... er neer op heb, dat ze begint weer.
2: Ja, nee.
1: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie. Bij Expert zeggen we graag, komt voor elkaar. Dankzij advies voor wasmachines met wel 20 programma's, reparatiehulp als ze doen, of zelfs iemand die hem komt installeren. Kom dus zeker langs bij Expert. Een herstelling of een nieuw toestel, komt voor elkaar.
4: Expert, meer dan een winkel.
5: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
6: Ook in mij?
5: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
9: Ontbijt op bed gelijk een koning.
8: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
9: King size.
8: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.

Geronimo van Shepherd. Ondertussen zie ik Kelly Clarks luid opdromen in de nostalgie-app van een cruise langs de Noorse fjorden. Een parel van een huwelijksreis, zou ze het vinden. Als ze die 5000 euro kan winnen natuurlijk. In de drie van nostalgie. Ik droom en hoop met je mee, Kelly. Dat jij het hier bij mij mag proberen zo meteen. We gaan spelen naar deze Sydney Youngblood. Stuur Ik Weet Het in de nostalgie-app.

0: Ja, believe me, twee bekende stemmen te gaan nog.
1: De drie van nostalgie.
0: We zitten sinds gisteren in een nieuwe zoektocht naar de drie van nostalgie. Misschien heeft Laura uit Sint-Andries wel een idee dat voor een volgende doorbraak kan zorgen na Jeff Neven, die ondertussen ontmaskerd is. Dag Laura.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Stel, ik mag jou een plezier doen met 5000 euro zometeen. Wat zou jij dan doen met die centjes?
2: Ik zou het even op mijn spaarrekening zetten. We hebben net een nieuwe Britse kwartaar gekocht.
0: Oeh, oké. Okay. Ja, ik snap het. Daar mag wel een budgetje voor opzij gezet worden. Dat begrijp ik.
2: Ja, zeg dat wel.
0: Oké, okay, dan moeten we aan drie juiste namen geraken voor die 5000 euro, Laura. We gaan nog eens luisteren.
3: Wij
4: zijn
5: nostalgie.
0: Vertel maar, wie zijn volgens jou de drie van nostalgie?
2: Jeff Neven, Roosje Perts en Reggie Pinkston.
0: Alright, dus naast Jeff Neven hoef je ook nog een geweldige comedian erbij met Roosje Perts en dan Reggie, ons allen bekend uiteraard. We gaan eens kijken wat de jury daarop te zeggen heeft. Wat is het verdict voor de drie namen van Laura?
5: Je hebt... 1 stem juist.
0: Oh, Laura.
2: Jammer.
0: Jammer, inderdaad. Jammer genoeg ook niet Roosje

0: Ja, wat een topper. We hebben allemaal samen op 12 gekregen in jouw 80s en 90s top 2000 dit jaar. Angels van Robbie Williams. Pakken ze jou ook al niet meer af vanmiddag. En dan gaan we zo meteen naar een heerlijke band die een wel heel bijzondere band heeft met onze Noorderburen. Omdat hun debuutsingeltje daar ooit als eerste land op nummer 1 heeft gestaan. We gaan er samen nog eens van genieten ook, na Irene Cara.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Relaxed.
2: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen.

0: of gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro.
1: I love the witloof van de Lunch Garden.
2: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
3: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet...
4: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
4: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
5: Make it extra.
2: Cash, het knasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
8: Liantis.
9: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
10: Die desregistratie bedoelt je?
9: Ja.
10: Daar kan ik u bij helpen.
11: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
12: Het is uw linkeroor hier, hè.
13: En uw rechteroor.
12: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
13: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
12: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
13: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
12: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
13: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
12: Ja, ja. Het kan anders.
14: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
15: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
16: De Superplus-deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
17: En wat er overblijft is voor morgen.
18: Daar gaat dus niks overblijven.
16: Ontdek alle Superplus-deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
19: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
20: En, wat gaan we vandaag doen? Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
21: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
20: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
21: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
22: Yay!
21: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
23: Oei.
22: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
23: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
22: Ja, en hoe verder liever?
23: Ver genoeg, maar niet te ver.
22: Ah ja, voor de kinderen.
23: Weet je wat? Jij kunt. Da. Imo.
24: Da Simo!
25: Hits at Work.
26: Marcia Barodi.

berichtje van Peter de Winter in de Nostalgie-app. Hij heeft gespot dat de mannen van Toto naar Nederland komen volgende zomer om hun 50-jarig bestaan te vieren, zie ik. Een gouden jubilee. De datum die je nodig hebt daarvoor is zaterdag 3 juli in Groningen. Dat is wel al een iets stevigere trip naar het noorden. Daar boek je graag een overnachting bij, denk ik. Kun je er meteen een zalig weekendje weg van maken. Maar ik zie ook nog wel dat er een pak ruimte is in de touragenda van Toto. Dus wie weet, komen er nog wel andere data bij binnenkort. In ons land, bijvoorbeeld. Hè? Daar zou ik zeker niks op tegen hebben. Hopen mag je. Ik hou het in de gaten voor jou, sowieso. Op naar Anastasia nu. Left Outside Alone.

0: Die van Lighthouse Family. Tussen de grootste hits at work hier bij Nostalgie. Hou je klaar ook al. Voor de bende die van salopetten en versleten schoenen een fashion statement heeft gemaakt in de 80s.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Oh, I swear. That's these Midnight Runners. Hoort ons volgende feel-good moment na het nieuws.
2: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trendkleur.
3: Ja.
2: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
3: Oh, ja.
2: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
3: Ja.
2: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
3: Ja.
2: Mevrouw, welke kiest u?
3: Ah ja, die is perfect.
4: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
5: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Imos Koopman!
5: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee. Voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
9: Peugeot. Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
10: Ego Keukens.
9: Open deze zondag.
11: Ontdek onze actie. Drievoudige beglazing voor de prijs van dubbele. Op ramen en deuren. Met een totale garantie van 20 jaar. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
12: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Maar ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
13: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
14: Stel, ik wil leren traden.
15: Ja?
14: Hoe begin ik daar dan aan?
15: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
14: En hoe leer ik het in de praktijk?
15: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
14: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
15: Oh, je kan alvast starten met de gratis introductiecursus.
14: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
15: Kijk op belgiantradingacademy.be.
14: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
16: Tijd om het binnen gezellig te maken.
17: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
16: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
17: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
16: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
0: En zo is het 2-1. Je nieuwsupdate met vrouwtje Kaljon. En jij begint met een dodelijke besmetting met het Westnijlvirus in Vlaanderen.
18: Ja, er zijn 2 mensen overleden na een besmetting met het Westnijlvirus in Vlaanderen. Dat meldt het departement Zorg. Het gaat om mensen die een hoog risico hadden om ernstig ziek te worden. Intussen zijn er in Vlaanderen 14 besmettingen bevestigd, waarvan dus 2 met een fatale afloop. Het Westnijlvirus verspreidt zich door een beet van een besmette mug. De meeste mensen merken daar niets van. Banken moeten slachtoffers van phishing meteen terugbetalen, zelfs als de klant nalatig is geweest. Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie. Er is al langer een discussie over hoe banken phishinggevallen behandelen. Ze weigeren vaak zo'n terugbetaling, maar volgens het Hof mag dat niet. Pas later kan de bank het geld eventueel terugeisen als ze kunnen bewijzen dat de klant wel degelijk nalatig was. Bijvoorbeeld omdat je je code van je bankkaart niet hebt beschermd. Kom op tegen kanker roept op om een geel lintje op te spellen voor de dag tegen kanker vandaag. Om solidair te zijn met mensen met kanker en hun naasten. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen kan je ook een persoonlijke boodschap achterlaten. Bijvoorbeeld in de Stadshal in Gent, op de Grote Markt van Mechelen of op het Zand in Brugge. En taekwondoka Sarah Shari heeft de nationale trofee voor sportverdiensten gewonnen. Dat is bekendgemaakt tijdens een plechtigheid op het stadhuis van Brussel. Het is een prijs voor uitzonderlijke prestaties die sporters of ploegen maar één keer kunnen winnen. Shari pakte in mei haar derde Europese titel in het taekwondo. Ze is ook tweevoudig wereldkampioene en pakte in 2024 brons op de Olympische Spelen. Vorig jaar won basketbalster Emma Meeseman de trofee.
19: Het weer met Erwin Franks.
20: Het is warm in de herfst. Momenteel stijgen de temperaturen richting 20 graden. Hier en daar worden die 20 straks lichtjes overschreden. Voorts wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft overal droog. Morgen begint er toch het ene en het andere te veranderen. In de ochtend is het nog droog met af en toe zon. Maar vanaf de kust neemt de bewolking toe, gevolgd door wat regen. Het weekend wordt frisser, tot 14 graden. Zaterdag ontstaan enkele buien. Zondag blijft het meestal droog.
21: Eén stem is ontmaskerd.
22: Ja, ik dacht nummer 1 aan Jeff Neven.
21: Herken jij de andere stemmen in de 3 van Nostalgie?
23: Wij zijn
21: Nostalgie. Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5.000 euro. Nostalgie. Hits at work.
24: Marcia Borodi.

Roosje Perts en Reggie zijn ook al uitgesloten een dik half uur geleden door de jury. Dus we gaan zo weer verder zoeken. Hè. Ja. Jeff Neven weten we al. Maar welke twee andere BV-stemmen verschuilen zich momenteel nog in die drie van nostalgie? Stuur Ik Weet Het in onze app als jij eruit bent. En dan mag jij, u weet wel, proberen om die 5000 euro binnen te trekken straks hier bij mij. Bruno Mars heeft zijn cadeau voor vandaag al binnen. Hoor maar eens zwijmelen hier. He is a treasure.

0: pure 90s nostalgie. Dit Dromen zijn bedrog van Marco. Nostalgie. En dan gaan we straks voor een song over de kleine gebaren in het leven. Want die kunnen soms een enorm groot verschil maken. Hè. Elkaar helpen. Gewoon luisteren als iemand het nodig heeft of een complimentje geven. Het kan wonderen doen voor je gemoed of dat van iemand anders. En dat weten ze ook bij Supertramp. Ze hebben daar zo'n fijne hit over geschreven. Je hoort hem meteen naar Yazoo.
1: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Chocoladebruin
3: of karamelbruin.
2: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
2: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
5: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
6: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
5: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
7: Zaterdagnacht in de gezinschat.
8: Papa, kom je mij halen van de vijf?
9: Oké.
8: En dan kan Noor ook ineens mee.
9: Oké.
8: En Emma?
9: Oké.
8: En aan Simon?
9: Oh, en mijn step, want die is plat. Oké.
7: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
9: Voor mijn step.
7: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
10: Knaldi!
11: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.

Brave a little bit. Van Supertramp. Ondertussen euforie op het WK baanwielrennen in China. Want daar heeft onze Lotte Kopecky zo net goud gepakt. En ze is dus zo voor de derde keer al wereldkampioene in de afvallingskoers. Wat hebben wij toch straffe topsporters eigenlijk, hè, in ons land? Hoor je sowieso meer over bij Vrouwtje in het Nieuws straks. Dus meteen gaan we weer kijken of we nog een stem ontmaskerd krijgen in de drie van nostalgie. We gaan spelen meteen aan deze OMC.

0: Nostalgie.
1: En die drie van Nostalgie zijn drie bekende Vlamingen dus, die samen de zin Wij zijn Nostalgie uitspreken. Achter de wij zit Jeff Neven, dat weten we ondertussen al. Maar de andere twee stemmen blijven voorlopig nog een mysterie. Deze keer mag Thomas uit Kortrijk proberen. Dag Thomas.
2: Hallo.
1: Vertel eens, hoe lang ben jij al aan het meespelen met de drie van Nostalgie?
2: Ik ben toch al sinds de eerste lichting aan het proberen te raden wie dat zijn.
1: Ja, en maar, is dat al goed verlopen voor jou tot nu toe?
2: Ik zat er altijd naast.
1: Je zat er altijd naast. Wie weet heb je nu meer geluk, hè, Thomas? Toch?
2: Ja, ik denk dat het een beetje puur hokken is, maar ik hoop dat ik het haal.
1: Ah, wel, ik hoop mee met jou. Drie juiste namen en je wint 5000 euro, Thomas. Laat ons nog eens luisteren.

0: Coast.
1: Oh, Alex. Oh. Domme. We gaan Pommelien Thijs en Stef Wouters mee op ons lijstje van genoemde namen zitten op nostalgie.be. Ja. Maar blijf vooral meedenken, Thomas. Wie weet is het een volgende keer wel los erop. Goed?
2: Alright, dank je wel.
1: Welkom in de club en fijne dag nog. Bye-bye.
2: Dag.
3: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
1: Wie weet hoor ik jou dan wel terug, hè? Om 3:30 gaan we weer spelen. En tot dan natuurlijk de grootste hits op je bord. Hier is Madonna.

0: Like a Prayer. Madonna bij Nostalgie. Straks duiken we de toekomst in Generation 80s en 90s. Een onzeker beestje waar we misschien wel een deel van kunnen plannen, maar lang niet alles. Dus heb ik voor jou twee hits die elk op hun eigen manier iets hebben met de toekomst. Je hoort ze nog voor 2 uur. Eerst nog langs Dire Straits en Shakira, Shakira.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Relaxed.
2: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Kop
3: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
5: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
5: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
6: De superplusdeals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
7: En wat er overblijft is voor morgen.
8: Daar gaat juist niks overblijven.
6: Ontdek alle superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar €5. Ren dus snel naar...

0: warmte en plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heistoddenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
2: Oh, dokter, het gaat niet meer.
3: Oei, en hoe lang speelt het
2: al? Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
3: Oh, klassiek geval.
2: Is het nog te redden?
3: Nee. Tijd voor iets nieuws.
2: En waar vind ik dat?
3: Bij Macri. Bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
2: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
3: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
2: Gratis?
3: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
4: Macri, waar beter slapen begint. Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bezoek dan zeker de Reinaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
5: Het is Wijnbonen met Bruinzeels Vochten.
4: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
7: 30 ideeën voor pastaschotels
6: in Libelle Lekker naar
7: de 5 beste beleggingen van het moment
6: in Trends of naar
7: Belgische politiek achter de schermen
6: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Hits at Work.
9: Marcia Borodi.

0: genieten. Deze Sultans of Swing. Dire Straits. En dan gaan we naar twee decennia die echt wel in ons hartje zitten.
1: Generation 80s en 90s.
0: Een periode waarin we toch zoveel beleefd hebben. Zoveel goede muziek beluisterd hebben ook. We vieren ze elke dag hier in Hits at Work, de 80s en de 90s. En telkens gelinkt aan een ander thema. Vandaag dus twee hits die iets hebben met de toekomst allebei. Uit de 90s, een song waarin je duidelijk voelt hoe ook een wereldster als Michael Jackson al eens wakker lag van de toekomst. En dan vooral voor de generaties die nog volgen na ons. Je hoort hem luidop dromen van een wereld in vrede. Eentje waarin we zorgen voor elkaar. A better place for you and me, zoals hij het zo mooi zegt. Hoor je zo meteen. Eerst gaan we back to the future. Pure 80's nostalgie natuurlijk. Oh, Marty McFly. Die zijn eigen toekomst moet redden door zijn ouders bij elkaar te brengen in het verleden. We gaan nog eens los. Op een van de bekendste nummers toch wel uit de soundtrack. Je ziet Marty zo weer op zijn skateboard naar school chasen hier. The Power of Love, Huey Lewis en de News.

0: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo zei Fatima tijdens een date...
1: Ik ben heet. Alleen had ik het over de pasta. Die is heet. We begonnen te lachen en die date is nu al 2 jaar mijn partner. Dat gaf mij spreekkracht.
0: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek, zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
0: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
3: De Amerikaanse midterms zijn niet om mee te lachen. Hoewel, KNAK presenteert de Verenigde Staten van Amerika. Een online satirische voorbeschouwing op de midterms. Informatie, sensatie en een vleugje religie.
0: KNAK en Jan Jaap fileren de midterms. Elke week nieuwe afleveringen op knak.be/midterms. KNAK, durf twijfelen.
4: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
0: Dorso, ergonomisch slapen.
5: Het is 1:01 al. Tijd voor het nieuws met Vrouwtje Kaljon. En vertel ons meer, Vrouwtje, over die eerste Belgische medaille op het WK baanwielrennen.
6: Ja, Lotte Kopecky is voor de 3e keer wereldkampioen in de afvallingskoers op het WK baanwielrennen in China. Ze versloeg een Japanse en een Amerikaanse. Het is voor Kopecky haar 7e wereldtitel in het baanwielrennen, waarvan dus de 3e in de afvallingskoers. En ze heeft ook al 4 Europese titels. Kopecky komt morgen ook in actie in het Omnium. Zaterdag rijdt ze nog de ploegkoers. In Vlaanderen zijn 2 mensen overleden na een besmetting met het Westnijlvirus. Dat meldt het departement Zorg. Het gaat om mensen die een hoog risico hadden om ernstig ziek te worden. Intussen zijn er in Vlaanderen 14 besmettingen bevestigd, waarvan dus 2 met een fatale afloop. Het Westnijlvirus verspreidt zich door een beet van een besmette mug. De meeste mensen merken daar niets van. Albert Heijn kan zijn winkelrekken weer aanvullen. Volgens de Nederlandse supermarktketen zijn de leveringen aan winkels volledig hervat. Na de IT-problemen van de afgelopen dagen. Je kan nog geen boodschappen online bestellen en ook de website blijft onbereikbaar. Ook bij de Leijzen waren er IT-problemen, maar zij bevoorraden hun winkels via een ander systeem. De oorzaak van de problemen is nog niet duidelijk. Mogelijk gaat het om hacking. En taekwondoka Sarah Shari heeft een nationale trofee voor sportverdiensten gewonnen. Het is een prijs voor uitzonderlijke prestaties die sporters of ploegen maar 1 keer kunnen winnen. Shari pakte in mei haar 3e Europese titel in het taekwondo. Ze is ook 2-voudig wereldkampioene en pakte in 2024 ook brons op de Olympische Spelen.
7: Nostalgie weer.
6: Het is vaak zonnig met soms hoge wolken en zachte maxima tot 21 graden. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer wolken en regen. Het blijft wel zacht bij 19 graden. Zaterdag afwisselend wolken en opklaringen en een pak frisser bij 14 graden. Zondag bewolkt met opnieuw kans op regen rond 10 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
8: 1 stem is ontmaskerd.
9: Ja, ik dacht nummer 1 aan Jeff Neven.
8: Oh, ja. Herken jij de andere stemmen in de 3 van Nostalgie?
10: Wij
11: zijn
10: Nostalgie.
8: Stuur
10: Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5.000 euro. Nostalgie. Hits at work.
11: Marcia Borodi.

Een euforische Cici Peniston hier, met haar yeah yes. Finally hier bij Nostalgie, de grootste hits, dat is wat je krijgt hier elke dag. En als je graag een keer backstage meeloert bij de hits die we elke dag draaien voor jou, dan zou ik zeker ook eens intunen bij mijn collega Tony Talboom. Echt waar, die man heeft elke avond de strafste verhalen mee, dat is ongelooflijk. Ik hoorde hem gisteren, dacht ik, nog vertellen over Shania Twain. Dat ze ooit een album heeft opgenomen in een ijskoud kasteel ergens in Frankrijk. Bijna niet warm te krijgen, dat gebouw. En ze is uiteindelijk door die opnamesessies gesparteld met een elektrisch vuurtje erbij, een bontjas en een thermos hete thee. Dat zijn dus het soort leuke verhalen die je hoort in Nostalgie Top 3000 Heroes. Vanavond vanaf 6 uur komen er weer een paar bij, hier bij Nostalgie. En bij mij zit je goed voor Billy Idol zometeen en nu Fleetwood Mac.

0: Anja Verkamme luistert mee van op haar terras, zie ik in de app. Met een lekker wijntje erbij aan het genieten van haar Sweet 46. Was zo tof. Ik zal er straks eentje drinken op uw gezondheid, Anja. Drie dikke kussen, proficiat met je verjaardag. En denk gerust ook mee trouwens, hè, over wie de drie van nostalgie zouden kunnen zijn. Stuur nog snel, ik weet het, in de app. Drie juiste namen zijn 5000 euro waard. We gaan weer spelen over 10 minuten, zoiets.
1: Promomania is terug. Tot dinsdag onze heerlijke clementines voor maar €2,29 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Dorso.
3: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
2: Ja, sinds ik op het vernieuwde Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en nu nog beter dankzij de nieuwste inzichten in slaapcomfort.
3: Dat is interessant.
2: En er is vanaf nu beschikbaar in alle Dorso winkels.
4: Dorso, ergonomisch slapen. Hey schatje, ho, ben gaan shoppen, hè?
5: Aha, ik ben al aan het schilderen, zie ik.
4: Oh, dat ziet er goed uit, die kleur.
5: Ja,
4: maar heb jij nu niet te weinig potten gekocht?
5: Maar nee, dat is verf van Colora. Dat is kwaliteit, hè. Met twee lagen is het perfect.
4: Oh.
5: Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
4: Oh, goed, dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
5: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
4: Oh.
6: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
6: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
8: Elle België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. Elle België. Nu te koop.
9: Tijd om het binnen gezellig te maken.
10: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod. En totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
9: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
10: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
9: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
11: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen. Oh.
12: Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.nl.

0: We're gonna fix that rat met UB40.
1: De drie van nostalgie.
0: Ja, we blijven voorlopig steken op één stem in onze zoektocht naar de drie van nostalgie. Het ging gisteren allemaal eventjes heel snel. Maar kijk, die ene stem is dus nog maar ontrafeld tot nu toe. Jeff Neven zit achter de wei, dankzij luisteraar Anja. Die heeft dat gisteren al geraden. Maar wie zijn die andere twee bekende Vlamingen dan nog die we zoeken? Aan Filip uit Lokeren deze keer, om zijn idee op tafel te gooien. Dag Filip.
2: Dag Marcia, goedemiddag.
0: Heb jij al wilde plannen toevallig met die 5000 euro, mocht je ze winnen zometeen?
2: Ja, ik zal wel graag een reisje maken, ofwel naar Griekenland of Egypte.
0: Oh, daar komen die 5000 euro zeker wel van pas. Kan je een mooie trip mee boeken. Maar we zijn er natuurlijk nog niet, Filip. Drie juiste namen en dan is het in de pocket. We gaan nog eens luisteren.
3: Wij
4: zijn
5: nostalgie.
0: Ik ben benieuwd, Filip. Wie zijn volgens jou de drie van nostalgie?
2: Ja, Jeff Neven, die wist wel natuurlijk. De tweede denk ik dat het Els de Schepper is. En de derde Erik Goens.
0: Alright, Els de Schepper en Erik Goens zet jij mee in de mix, samen met Jeff Neven. Ik leg jouw trio meteen voor aan onze jury. Wat is het verdict voor deze drie namen?
5: Je hebt... 1 stem juist.
0: Oh, Filip, tjoe toch.
2: Jammer.
0: Heel jammer, inderdaad. Maar wel weer twee namen die we bij op ons lijstje kunnen zetten op nostalgie.be. Els de Schepper en Erik Goens ga je daar zo meteen zien verschijnen tussen de genoemde namen. Merci om mee te spelen, Filip. En welkom in de Club van Nostalgie.
2: Dank je wel.
1: Herken jij wel de drie van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
0: En dat gaat in Chance Muziek Café zijn, straks rond 3:30 ongeveer. Tussen de gezellige sfeer en de café-clashes door. Hier bij mij, op naar Sugababe zometeen. En nu, de baas.

0: Push the Button van Sugar Babes bij Nostalgie. Onderweg naar een dikke 80s knaller zometeen. Eentje die eigenlijk een rustige, weemoedige ballad had moeten zijn. Of zo was hij toch bedoeld in het begin. Je gaat hem horen straks en je gaat denken, nee, al goed dat daar ingegrepen is geweest. Zometeen aan Umberto Tozzi.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De Nostalgie 80s en 90s Party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s Party Hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De Nostalgie 80s en 90s Party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.

0: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
1: Ontbijt op bed gelijk een koning.
0: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
1: King size.
0: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe ver door, lievers?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
6: Dat is Imo!
7: Veel mensen denken...
8: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
7: Maar heb je ooit al eens een parkeerplek gezocht in de stad?
8: Oh, daar is precies... excuseer meneer, rijdt u weg?
9: Nee.
8: Oh. Ach, mevrouw? Mevrouw,
10: ja?
8: Rijdt u weg?
10: Nee, sorry.
8: Oh, ja, en u? U gaat ook niet wegrijden, zeker?
10: Nee, ik blijf.
8: Oh.
7: Stap af van...
8: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
7: Stap eens op de bus of tram en ga zonder stress de stad in. De Lijn, beweeg mee.
3: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
11: Het kan allemaal via onze Nostalgie-app.
3: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
12: We are music. Hits at work.
3: Marcia Borodi.

Pat Benatar, Love is a Battlefield. Ontstaan als een rustige, emotionele ballad. Jawel, tot de producer van Pat Benatar dacht, ja, dit kan niet, hè. Dit klinkt ietsje te slap. Ik zet er gewoon een drumcomputer onder. En we hadden het nooit anders willen hebben, denk ik. Wat een dijk van een hit, nog altijd. Oh, ik kan niet wachten om er samen met jou op te dansen op onze 80s en 90s party in de Carré binnenkort. Je tickets liggen klaar op onze website. En dat is nog altijd nostalgie.be. Hier is dan Pink. What a

En voilà, jij bent propertjes op tijd, zie, om een goede plek te scoren in ons muziekcafé. Sean en Lenke verwachten heel tof en geestig bezoek aan hun toog trouwens. Het soort dat jou met een smile de avondspits gaat insturen, sowieso. Maar dat komen ze jezelf wel vertellen zometeen. Veel plezier. Deuren gaan open na deze Take That. Pray.

0: Starks. In Chance Muziek Café.
1: The Way to Your Heart, ja, die vinden we zo meteen wel weer hoor in ons gezellig café, want we verwelkomen vandaag ook nog een derde persoon achter ons toog. En je gaat hem zeker kennen. Zo dadelijk de onthulling na het nieuws en Soul Sister.
2: Liantis. Zeg, wat doe ik met...
3: Langdurig zieke medewerkers?
2: Ja.
3: Heb je nu even tijd?
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
6: En wat er overblijft is voor morgen.
7: Daar gaat dus niks overblijven.
5: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.

0: ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leidse winkels gewoon open.
1: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naasten drastisch verandert. Doe zoals ik en toon vandaag op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezoute en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
7: Stel, ik wil leren traden.
8: Ja?
7: Hoe begin ik daar dan aan?
8: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
7: En hoe leer ik het in de praktijk?
8: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
7: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
8: Oh, je kan alvast starten met de gratis introductiecursus.
7: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
8: Kijk op belgiantradingacademy.be.
7: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
9: De Amerikaanse midterms zijn niet om mee te lachen. Hoewel, KNAK presenteert de Verenigde Staten van Amerika. Een online satirische voorbeschouwing op de midterms. Informatie, sensatie en een vleugje religie.
10: KNAK en Jan Jaap fileren de midterms. Elke week nieuwe afleveringen op knak.be/midterms. KNAK, durf twijfelen.
11: Electro of IT met service?
12: Expert, meer dan een winkel. Nostalgie.
13: Goedemiddag, het is bijna 1:00 het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En jij begint met een begrafenisplechtigheid voor de overleden agent.
14: Ja, in een moskee in Anderlecht is afscheid genomen van de politieagent die maandagavond tijdens een politieinterventie werd doodgeschoten in Jette. Honderden mensen waren aanwezig op zijn begrafenis. Het onderzoek naar de schietpartij loopt intussen nog volop. Er zijn 3 verdachten opgepakt, maar het is niet duidelijk of ze al zijn aangehouden. Vanmorgen voerde het LABO nog een nieuw sporenonderzoek uit. Het parket heeft voorlopig geen informatie. Iets meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen is bezorgd over de betaalbaarheid van energie. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse nutsregulator. Gezinnen worden wel steeds actiever op de energiemarkt. 24% veranderde het afgelopen jaar van contract. Komt omdat de prijzen enorm snel veranderen. Ook vorige maand zijn de prijzen voor elektriciteit en gas gestegen. Je betaalt nu zo'n €1.400 voor een nieuw jaarcontract voor elektriciteit. En voor aardgas betaal je zo'n €2.000. Dat is de hoogste prijs in 3 jaar tijd. En ons land heeft intussen al 2 medailles op het WK baanwielrennen in China. Na het goud voor Lotte Kopecky in de afvallingskoers heeft Lindsay de Vijlder brons gepakt in de scratch bij de mannen. Een knappe prestatie, want de Vijlder was geen topfavoriet voor de medailles. Lotte Kopecky werd eerder ook al voor de 3e keer wereldkampioene in de afvallingskoers dus. Het is haar 7e wereldtitel in het baanwielrennen. En ze heeft ook al 4 Europese titels.
15: Nostalgie weer.
14: Het is vaak zonnig met soms hoge wolken en zachte maxima tot 21 graden. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer wolken en regen. Blijft wel zacht bij 19 graden. Zaterdag afwisselend wolken en opklaringen en een pak frisser bij 14 graden. Zondag bewolkt met opnieuw kans op regen rond 10 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
16: 1 stem is ontmaskerd.
17: Ja, ik dacht nummer 1 aan Jeff Neven.
16: Herken jij de andere stemmen in de 3 van Nostalgie?
18: Wij zijn
19: Nostalgie. Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app
16: en win €5.000.
20: Nostalgie.
16: Sean's Muziekcafé.
21: Met Sean en Lenke.
13: Hey daar, toch weer een zonnige dag. Hè? En 2 medailles voor de Belgen op 2K baanwielrennen liever. Daar mogen we al eens even op drinken. Hè. Dus even het glas en spits uw oren, want jij bent vandaag weer onze eregast. In Chance Muziekcafé.

0: Alleen ook Jeudredi, Baby Weekend Vibes. En ook nog eens een extra leuke Chance Muziek Café. Want we krijgen vandaag bezoek van een, ja, icoon mogen we wel zeggen.
1: Als dat geen nostalgie is. Urbanus, die heeft heel groot nieuws aan te kondigen straks. Maar misschien heb jij straks ook wel groot nieuws voor ons.
0: Hoezo?
1: Als jij weet wie die drie bekende stemmen zijn. Hè? Chef Neven was de eerste. Maar wie zijn die andere twee? Daar gaan we om 3:30 nog eens naar gokken.
2: Come on, Harry. We want to say goodnight to you.
0: Kijk, ze hier, uw favoriet. Mooi, hè?
1: Mag ook eens langskomen.
0: En straks gaan we natuurlijk Café Clashen. Staat 2-1 voor Team Sean. We battelen nog een laatste keer deze week met hits waar de artiest zelf niet zo enthousiast over is.

0: Fake Clash.
1: Ja, dat is nou weer geen een bazaar, want we battelen deze week met songs waar de artiesten een haat-liefde-relatie mee hebben. Het is 2-1 voor Team Sean.
2: Mm-hmm.
1: Dus in principe enkel nog winst mogelijk voor Team Sean.
2: Ja, ze zijn natuurlijk dat we de punten weer gaan verdubbelen vandaag.
1: Nee, doen we niet meer. Nee, één keer nooit meer. Shut up, we gaan eraan beginnen. Team Sean gaat ja, toch wel voor het harder werk vandaag. Sweet Child of Mine, Guns N' Roses, eind jaren 80, zowat de gevaarlijkste rockband ter wereld, maar hun allergrootste hit danken ze aan een bizar toeval. De legendarische intro van Sweet Child of Mine was namelijk nooit bedoeld als hit. Slash zat gewoon zijn vingertjes op te warmen in de woonkamer. Hij vond het zelf maar niks als gitarist. Maar de rest van de band hoorde het en was meteen overtuigd. Jarenlang bleef het Slash minst favoriete Guns N' Roses nummer ooit. Pas toen de BBC het uitriep, tot de op één na beste gitaarriff aller tijden, kon er een voorzichtig glimlachje af. Stemde Sweet Child of Mine? Stem Team Sean.
2: Of sluit je aan bij Team Lenke en Team Share. Do you believe in love and love? Het was haar allergrootste hit in 1998. Maar tijdens de opnames haatte ze de song zo hard dat ze woedend de studio is uitgestormd. Ze vond haar eigen stem veel te saai klinken. En de producers haalden er daarop een gloednieuw snufje uit om haar stem te vervormen, de autotune. En Cher vond dat robotstemmetje geniaal. Maar haar platenbaas zei, oh nee, knip dat eruit. Maar Cher wou niet toegeven en gelijk had ze. Want het werd een monsterhit die jij binnen 5 minuten kan meebrullen als je je aansluit bij Team Lenke, alstublieft.
0: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app.
3: Nostalgie. Wit-wit?
4: Of net niet-wit?
5: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
5: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
7: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
8: Dovi Keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Imos Koopman!
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Info en voorwaarden op carglass.be.
14: Eurodreams Droomcentrale.
15: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
14: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
15: Amai.
14: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, die is al naar de winkel, denk ik.
16: Speel nu mee, online of in je winkel.

0: 12 euro. Lunch Garden.
1: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
2: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Relaxed.
4: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Promomania is terug. Tot dinsdag ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On. 4 voor €12.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
11: Jij bent ook helemaal in het nieuw.
12: Ja.
11: Je bent zo wat stoerder. Je hebt een baardje, ja, je hebt een nieuw haartje.
12: Ja.
11: Een oorbel erin gejankt.
12: Helemaal in mijn midlife.
11: Het is een beetje zo de metro-hetero-man.
12: Metroseksueel. Als ik babbel is het weg, hè.
11: Ja, je moet wel je mond houden.
12: Ja, ik zal ze weg.
13: Elke vrijdag een nieuwe aflevering van Daan en Jani. Op je favoriete podcastplatform en in de app van Play.
14: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.

0: plezier.
1: Laat je omringen door warmte en gezelligheid bij de Bakkerhaarden in Heistwoddenberg en Schilde. Je geniet er een hele maand lang van warme acties tijdens de oktoberfeesten. Info op dbhaarden.be.
2: Van 3 tot 6, Chance Muziekcafé.

0: Café Clash.
1: Ja, de Café Clash. Vandaag de beslissende
2: ja,
1: ronde.
2: Ja, dus zit er geen goesting in. Ja.
1: Ja, het stond ook 2-1 voor Team Sean. Dus dat is ja. al niet zo'n goede uitgangspositie.
2: De gelijkmaker, daar kan je voor gaan. Nooit opgeven.
1: Ja, kan ik
2: vlak
1: voor
2: de meet.
1: Of ook de wat ultieme vernedering voor Team Lenke. Als ik realistisch ben. Maar we gaan het nu te weten komen. Hè. Het ging dus tussen Cher Believe en Guns N' Roses. Arno die zegt, ja sorry Sean, ik ga toch voor Team Lenke. Want ik hou niet van harde rock. Liever het nummer van Cher. Mark die zegt, doe maar Team Lenke het evenwicht een beetje herstellen. Dank u wel, Mark. En Sandra zegt voor mij, Team Lenke, alsjeblieft, bangelijke stem die share.
2: Dat is allemaal zeer mooi, maar Mike zegt, Team Sean, sorry Lenke, want ik denk dat ik nog nooit gestemd heb op jou.
1: Oké, staat genoteerd, Mike.
2: Excuses
1: tot in de eeuwigheid.
2: Natasha zegt, Team Sean meteen natuurlijk, altijd al fan geweest van Guns N' Roses. Frances die laat weten, Team Sean, toch liever gitaargeweld dan autotune. Sorry Lenke, zet ze erbij. Dat is vriendelijk. En Bart die zegt ook nog, Team Sean, want als we dit nummer niet spelen, dan krijgen we Ambras met Axl Rose en dat risico wil je niet nemen. Ik denk dat het duidelijk is dat we Slash gaan laten beginnen met zijn vingertjes opwarmen. Peter, die stuurt ook nog een mooie, zegt sowieso Guns N' Roses. Om verschillende redenen. 1. Sweet Child of Mine is mijn beltoon als mijn dochter me belt. Het was ook de eerste plaat die ik kocht. En een derde reden voor Guns N' Roses. Het was mijn eerste slow en eerste kus met mijn eerste lief. Maar lissig. Met tussen haakjes kapotte lip tot gevolg. Haar beugel stak vast in mijn lip.
1: Ouch.
2: Ouch. Oeh, ik zal ondertussen wel hersteld zijn zeker. Guns N' Roses, 3-1.
1: Proficiat, jongen.

0: Hoi, wel, Carlien stuurt. Mijn man wou dit als nummer bij de doop van ons dochter, maar de pastoor vond dat niet kunnen. Toch best jammer, zo'n goed nummer. Mijn ventje zal sowieso blij zijn om het te horen knallen door de boksen. Dat is graag gedaan, Carolien. Zeg iets anders. Anja, die ontmaskerde gisteren bij ons zomaar al één bekende stem van de drie van Nostalgie. De Wij bleek toppianist Chef Neven te zijn, maar de zoektocht gaat verder.
1: Ja, wie zijn die andere twee bekende stemmen van de drie van Nostalgie? Stuur nu Ik Weet Het in de app. En wie weet mag jij over 2 minuten een gok wagen voor 5000 euro.

0: Brand new day en ook gloednieuwe kansen in de drie van nostalgie natuurlijk.
1: De drie van nostalgie.
2: Eén bekende stem van de drie van nostalgie is al ontmaskerd. De wij bleek Jeff Neven, maar wie zijn die andere twee bekende stemmen van de drie van nostalgie? Misschien kan Nicole uit Rijkenvorstel het ons wel zeggen. Dag Nicole.
3: Dag.
2: Hallo, hallo. 5000 euro, wat zijn jouw plannen daarmee?
3: Voor de kleinkindjes cadeautjes kopen.
2: Ola.
3: En de zoon, want die zijn allemaal jarig in december.
2: Oké, dus dat zou eigenlijk goed uitkomen qua timing.
3: Ja, en er is sparen natuurlijk, want daar hebben we geen plannen mee.
0: Het is dat. Zeg, Nicole, we hebben straks drie namen voor jou, van jou nodig, liever, maar we gaan eerst nog eens luisteren. Hè.
1: Wij
2: zijn
1: nostalgie.
0: Wie zijn volgens jou de drie van nostalgie, Nicole? Zeg het maar.
3: Ja, de eerste Jeff Neven. De tweede Tine Embrechts. En de derde Tom Bonen.
0: Jeff Neven. En dan gooi je daar nog Tine Embrechts en Tom Bonen bovenop. Zitten we al dichter in de buurt, zou zomaar kunnen. We luisteren naar de jury.
1: Je hebt... één stem juist.
2: Ah, gee.
3: Oh, spijtig.
2: Heel spijtig, Nicole.

0: We gaan moeten verder zoeken naar die andere twee namen. Merci wel om mee te spelen, Nico.
1: Oké, merci. Bedankt.
0: En welkom in de Nostalgie Club.
1: Fijne dag.
2: Dag.
3: Ken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
4: En vandaag nog twee kansen om mee te spelen de komende twee uren, maar uiteraard ook al jouw favoriete muziek, de allergrootste hits, krijg je hier bij Nostalgie.

0: Oh, en dit is fijn. Bonnie Tyler ook, maar ook... Wat Urbanus is aangekomen in ons café.
1: Straks in Chance Muziekcafé.
0: Ja, straks. En nu dus ook al welkom, Urbanus.
2: Ja,
3: hallo, hallo.
0: Hey, laba, zet u erbij. Of, allee, al staand of al zittend. Maar vooral, wat moet u drinken in ons café? Misschien uw eigen César Trippel? Of...
2: Nee. Ik heb daar net al een koffieke gedronken. Ik voel me al fris genoeg.
0: Je bent voldaan, fris genoeg om u aan een spervuur aan vragen te onderwerpen zo dadelijk.
2: Ja, doe maar.
0: Let's go.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
6: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
1: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Zeg, schat.
6: Ja?
7: Die badkamer, daar is een lek geweest.
6: Oei.
7: Dat is een zwembad. Wat nu?
6: Oh, ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be. Ontdek onze actie. Drievoudige beglazing voor de prijs van dubbele. Op ramen en deuren. Met een totale garantie van 20 jaar. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
8: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
9: Lekker.
8: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
9: Zalig. Vertel me meer.
8: Dat vind je bij Kreyne. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
9: En dat alles op maat van ons budget?
8: Zeker weten. Kreyne. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op kreyne.be.
10: Zeg. Van het weekend, een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wisten al exact wat er was gebeurd.
11: Kom aan, zwak.
12: Nee, de frituurbrand.
10: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk, hè, dat is waarom ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar 1 die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn buren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshit-radar.
13: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
14: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
15: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
14: In Libelle naar...
15: De 5 beste looks van nu.
14: In Feeling of naar...
15: De hotste adresjes in je buurt.
14: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
16: We are music. Chance Muziekcafé.
17: Met Sean en Lenke.

0: Ja, met hoog bezoek in ons barken en ons gezellig caféke. Ik mag rust zeggen, dat meen ik. Als ik het zeg, Urbanus, mijn jeugdidool als klein manneke, las ik maar één strip. En wel verschillende van dezelfde maker, van Urbanus. Die ging ik allemaal in hetzelfde winkelje op de dijk in Oostuinkerken gaan kopen.
1: Ja, ik was heel besmettelijk.
0: Ja, je was zeer besmettelijk, inderdaad. Maar dus welkom in ons muziekcafé. Heel hard naar uitgekeken naar jouw komst. Je hebt groot nieuws ook aangekondigd deze ochtend. Dat je toch nog niet op pensioen gaat. Is het dan zo saai thuis, dachten Lenken en ik? Of we denken nogthans dat op pensioen zijn, dat heel plezant moet zijn.
1: Ja, ja, ik denk, moest ik iemand zijn die niks meer te doen of niet. Maar na de vorige show, de Best Of.
0: Ja.
1: Ik zei, allee, waarom moet ik nu stoppen? Ik had nog evenveel inspiratie. En ik rijd elke dag nog 20 of 30 kilometer met een gewone fiets.
2: Oh,
1: door Pajottenheim, om gewoon om fit te blijven. Hè.
0: Ja.
1: En terwijl ik rijd, kan ik van alles verzinnen. En ik zei, godverdek, mijn vorige show, de beststof. Ik noem dan, omdat dat die gedaan was, ik noem dat de meststof. En daarom heb ik nu een show, non-stop. Dat ik wil verder doen. Ik zeg, mijn remmen van mijn verloken waren afgebroken.
0: Ja.
2: En dan stop.
0: Blijft gaan.
2: Wat mogen we precies verwachten van die nieuwe show?
1: Ah, wel, ik heb een thema verzonnen. En dat had te maken met het feit dat ik zo lang moest wachten dat er weer nieuwe theaters vrijkwamen. Er zijn alsmaar meer en meer artiesten.
0: Ja, ja, dat is al 2 jaar op voorhand. Of zou je dat moeten boeken? Hè?
1: Ja, ja, zo lang op voorhand. En... ik zei, wat moet ik hier thuis zo lang zitten doen? Ik had al heel snel, na de vorige show, een heleboel ideeën. Maar nu is het basisidee geworden dat ik zogezegd thuis zit om mij niet te vervelen. Kan ik overal als vrijwilliger gaan werken in bedrijven. In een school, in een bakkerij en zo. En in een winkel. En... natuurlijk gebeuren daar allemaal absurde, rare dingen. Maar dat is het thema geworden van mijn show. Dat ik overal werk ga zoeken.
0: Okay.
1: Ja, dat is ook wel iets in onze samenleving. Hè? De werkgelegenheid.
0: Ja, en dat flexijobben en zo. Ja, zeker.
1: Al dat gedoe.
2: Absoluut.
1: Dat steek ik er altijd graag in als stand-up comedian. Altijd zo in de grappen zit er altijd wel iets verborgen van het probleem in de samenleving.
2: Ja. Dus nieuwe grappen, maar het is wel met de oude hits...
1: Ah, wel, ja, ik zing 14 liedjes. Er zit wel een splinternieuw liedje in dat ik geschreven
2: heb. Ah ja, dus je schrijft ook nog nieuwe muziek.
1: Een nieuw liedje. Maar de andere liedjes zijn liedjes van vroeger. Andere als in de vorige show. Het zijn allemaal liedjes van vroeger. Maar die hebben allemaal een kleine link met wat ik verteld heb. En, want ja, ik ga daar geen 2 uur aan een stuk staan preken. Hè. Ik doe altijd graag, na een aantal minuten van een sketch, speel ik een liedje voor de ambiance.
0: Zeg, en die liedjes die zijn soms toen in een tijd en nog steeds heel grappig, maar nu kunnen ze misschien wat aangebrand overkomen. Of ja, die teksten, sommige artiesten passen die aan de huidige tijdsgeest, zoals een Raymond van het Groenewoud heeft zijn tekst voor Liefde voor Muziek nog aangepast. Nee. Dat lijkt ons iets, maar verbeter mij als ik mis ben, dat de Urbijn niet doet. Dat je zegt
1: nee,
0: van,
1: dat doe ik niet, dat doe ik niet. Mij aanpassen, dat doe ik niet. Ik zing al die liedjes en... ik maak daar zelfs grappen over, dat ik ze over de jongeren kritiek krijg. Die krijsen van alles, dat komt door de micro. De kritiek op mij. Maar ik zeg daar dan altijd iets grappig over.
0: Ja, ja.
2: Oké, dus de originele songs, die gaan we dan allemaal te zien krijgen in jouw shows. Vanaf januari gaan die try-outs door en midden maart is er dan de première. Mochten mensen nu tickets willen kopen, comedyshows.be, dat is het adres?
1: Ja.
0: Voilà. Comedyshows.be. Straks gaan we ook, Urbanus, een van jouw hits natuurlijk in onze muziekcapsule van Nostalgie stoppen. Dat is, daar zit alleen beste van beste in. Wat we normaal gezien met de luisteraars kiezen, songs die bewaard moeten blijven voor de komende generaties. Nu is het idee dat jij zelf mag kiezen welke song je daarin wil stoppen. Je mag nog even nadenken. En we hebben ook, omdat we zo excited waren over uw komst, gisteren al gevraagd in het muziekcafé of onze luisteraars, onze cafévrienden zoals we ze noemen, vragen hebben voor jou. Er zit een heel straf verhaal bij over u, dat we eigenlijk, Lenk en ik kunnen het bijna niet geloven, we moeten het checken, even verifiëren. Het strafste dat je ooit al over Urbanus hebt gehoord, durf ik wel zeggen.
3: Charles Muziekcafé. Nostalgie.

0: straks in Chance Muziek Café.
1: Ja, om jou wel even te verlekkeren, hè, op onze nostalgie 80s en 90s party in de Carré. Eind deze maand, vrijdag 30 oktober. Want deze die van Technotronic komt ook, als je nog geen tickets hebt. Kopen mannetjes, nostalgie.be. Pump up the jam zo dadelijk in de jukebox hier in het Muziekcafé.
2: Boek de Canarische eilanden nu tot €300 korting per persoon.
3: Ontdek onze actie. Drievoudige beglazing voor de prijs van dubbele. Op ramen en deuren. Met een totale garantie van 20 jaar. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
4: Kop
5: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
8: Ego Keukens.
7: Open deze zondag.
9: Knaldi.
10: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
1: Nostalgie. Goedenamiddag, het is 3:30 voor 4 het nieuws met Fraukje Kaljon. En er is een Europese top aan de gang.
11: Ja, Oekraïns president Zelensky ontmoet rond deze tijd onze koning Filip. Hij is speciaal naar Brussel gekomen voor de Europese top vandaag en morgen. De Europese leiders praten onder meer over de oorlog in Oekraïne. En Zelensky wil ook 1-op-1 gesprekken met hen. Ook met onze premier De Wever. Want Zelensky wil De Wever vragen om de miljarden Russische tegoeden bij Euroclear toch vrij te geven. De Europese Unie wil die aan Oekraïne lenen. Maar ons land verzet zich er tegen. Uit vrees voor een reactie van Rusland. In een moskee in Anderlecht is afscheid genomen van de politieagent die maandagavond tijdens een politieinterventie werd doodgeschoten in Jette. Meer dan 2000 familieleden, vrienden en collega's waren aanwezig op zijn begrafenis. Het onderzoek naar de schietpartij loopt nog volop. Er zijn 3 verdachten opgepakt, maar het is niet duidelijk of ze al zijn aangehouden. Vanmorgen voerde het labo nog een nieuw sporenonderzoek uit. Het parket geeft voorlopig geen informatie. En in Albanië lopen de studentenprotesten uit de hand. Voor de 3e dag op rij zijn er rellen uitgebroken. Onder meer in de hoofdstad Tirana. Betogers gooiden met stenen en molotovcocktails naar scholen. De politie zette er traangas en het waterkanon in. De studenten komen in Albanië op straat tegen de hoge studiekosten en de lage jobkansen. Er werden al honderden betogers opgepakt.
0: Nostalgie weer.
11: Het is vaak zonnig met soms hoge wolken en zachte maxima tot 21 graden. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer wolken en regen, maar het blijft wel zacht bij 19 graden. Zaterdag afwisselend wolken en opklaringen en een pak frisser bij 14 graden. Zondag bewolkt met opnieuw kans op regen rond 10 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Eén stem is ontmaskerd.
12: Ja, ik dacht nummer 1 aan Jeff Neven.
0: Oh, ja. Herken jij de andere stemmen in de 3 van Nostalgie?
13: Wij zijn
0: Nostalgie. Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win €5000. Nostalgie. Chance Muziek Café.
14: Met Sean en Lenke.

0: Sean's Muziek Café.
1: Nog altijd bij ons in de studio, de one and only Urbanus. Je weet het, hè, beste vriend, je mag zo dadelijk een plaat kiezen om in de muziekcapsule te vereeuwigen. Maar hou je nog even in, want we hebben aan onze luisteraars gevraagd of er iets was dat zij absoluut aan jou wilden vragen. Er kwam binnen bijvoorbeeld, vraag hem zeker hoe gaat het met u, maar dat hebben we al gedaan, daar zijn we al voorbij. Maar de opvallendste vraag, en dat is echt waar, Mieke uit Gent, die stuurde ons een zot verhaal. Klopt het dat jij ooit een jongen uit een coma hebt gehaald?
2: Ja, dat klopt, dat klopt. Maar ik ben geen chirurg, hè, maar dat was zo. Ik had in de buurt gespeeld en mensen hadden gevraagd... Urbanus, er is een manneke fan van u, maar die ligt al weken en weken in de coma. Wilde jij die eens gaan bezoeken in het ziekenhuis?
1: Och.
2: En dat was in de buurt van dat optreden. Ik ben daar 's nachts binnengegaan. Ik mocht daar binnen, hè, via de spoed. En ik kwam in dat kamertje en dat manneke lag daar, ja, helemaal in de coma. En zijn ouders waren daar ook. Ik dacht zo, wat moet ik hier doen? Hè? En dat was al weken en weken dat ze alles geprobeerd hadden. En ik zet me naast dat manneke in dat bed. Ze hadden me zijn naam gezegd, die weet ik niet meer zo goed nu. Ik zeg, allee, ik ben helemaal met mijn fietsje van mijn thuis. Ik ben Urbanus met mijn fietsje van thuis tot hier gereden. Hoe ligde jij hier te maffen? En ineens, die kleine schoot uit zijn coma. Die had mijn stem herkend, die schoot uit zijn coma. En ik zeg, wauw, ik dacht echt dat dat een wonder was. Die ouders aan het gillen. Maar een paar seconden later viel hij weer in de coma. Ik zeg, wat heb ik hier uitgestoken? Maar een dag of twee later, toen ik thuis was, kreeg ik een brief van dat manneke. En hij was er, hij zei, ik ben er weer doorgekomen. Maar ze hebben hier een foto dat jij naast mij in mijn bed zit.
1: Ja.
2: Klopt dat? Zei, ben jij daar echt geweest? Ik zei, ja, ik ben daar echt geweest. Ik ben daar echt geweest. En je bent toen wakker geschoten. Want die was overreden in de buurt van zijn huis. Hè. Die lag al maanden in de coma. En die was, doordat ik zijn naam vermeld had... Echt uit te komen, dat is echt gebeurd.
3: Dat is een heel zot verhaal. En heb je hem nadien nog teruggezien?
2: Die heeft ondertussen zelf al een stuk of twee, drie kinderen. Die is al verschillende keren naar optredens geweest. Dat is wel een kick.
3: Zo fantastisch. Tof, man. Ja, dat moet misschien wel de meest speciale fan geweest zijn die je ooit hebt gehad. Maar ik ken ook jouw allerjongste fan, want die woont bij mij thuis. Dat is mijn jongste zoontje van 3,5. Move over Mariah Carey, zou ik zeggen. Want met kerst, dan is het bij ons altijd van dit...
4: Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een zakje met stro.
3: Ja, het is een beetje dichterlijke vrijheid. Een zakje vol met stro, maar 3,5 jaar dus, Charlie. Grote fan van Urbanus.
2: Dank u. Ik ben heel blij met dat liedje.
1: Ja, en zeker deze versie. Je krijgt er tranen van in je ogen, meen ik te zien.
2: Wat dat vroeger allemaal kon. Wat vroeger allemaal kon. In het begin, toen ik dat liedje had, heb ik in Molenbeek in Brussel. Hè. Ik heb daar 3 jaar gewerkt als tekenaar in een drukkerij. En ik speelde daar op straat, maar dat waren ook veel migrantenkinderen die daar zaten. Hè. Die waren ook al fan. En ik zong zo, Mohammedeken is geboren in een kommetje vol couscous. Die kon daar vreemd mee lachen. Dus dat komt toen allemaal. Ik had geen probleem, die kinderen waren fan. Ja, tegenwoordig is dat gevaarlijker, zo'n dingen, maar...
1: Ja, want is dat waar
2: van alles mee.
1: Daarnet over hadden natuurlijk.
2: Ik had mij aangepast aan die mannetjes die daar zaten.
1: Zeg, welke plaat, Urbanus, wil jij in de muziekcapsule stoppen? Een van jouw grootste hits moet het wel zijn, hè? Maar welke song...
2: Wat ik meest mee opviel was De Wereld is om zeep.
1: De Wereld is om zeep. En daar had je ook een verhaal over.
2: Ja, daar zat, ik heb dat liedje al gemaakt met mijn groepje Anus. Dat was een van mijn allereerste liedjes. En ik heb dan met mijn groepje Anus, er zit daar een zinnetje in, dat nu ook weer al gevaarlijk is. Mijn moeder is in paniek de straat opgelopen. Er zat een gastarbeider in onze kachel gezien. Maar weet hoe dat kwam? Ik heb dat niet zomaar gedaan. Hè. Dat was niet echt gebeurd natuurlijk. Maar de bassist van mijn groep Anus... Die zijn vader was een Spanjaard. En hij is in België geboren. En die was uit Spanje naar België gekomen om in de Limburg in de koolmijnen te komen werken. Dat werd in de koolmijnen. En toen ik dat gehoord had, dan zei ik, die werd in de koolmijnen. Die heeft ze bij ons een hoop kolen gebracht en in de kachel gestoken. En mijn moeder die zat mee in die kachel. Dat is de basis van dat idee. Dat was niet om te lachen met de gastarbeiders. Hè. tegenwoordig, ja, zouden ze kunnen denken dat ik dat daarom deed.
1: Maar dan is dat bij deze toch rechtgezet? Voilà. Ah ja,
2: en ja, voilà. Ja, het is rechtgezet. En ook, ik zoek vaak, de wereld is om zeep. Uh-huh. Weet je van waar dat, die spreuk komt? Ik heb dat ooit eens opgezocht. Dat komt van, blijkbaar tijdens de kruistochten, dus ja. Honderden jaren.
1: Dat is al lang geleden, ja.
2: Dat is heel lang geleden. Toen is dat ontstaan. Er was zo'n oorlog, Hollanders en Belgen. Hè. En er was hier blijkbaar een hygiënisch probleem. Ze hadden geen zeep genoeg. En er moesten altijd boten de zee op om ergens in een ander land zeep te gaan halen. En heel veel van die boten werden daar vernietigd. En zo is de spreuk ontstaan, als er iemand verdwenen was, waar is die naartoe? Die is om zeep.
1: Dat meen je niet.
2: Ja, ik heb dat gelezen. Okay. In de uitleg van spreuken. Weet je dat klopt? Ik kan dat niet
1: bedenken. Tegenwoordig staat ChatGPT u dat vertellen waarschijnlijk, maar jij hebt het. Ja. Kijk, maar dat is supermooi. Dan gaan we daarmee afronden. De wereld is om zeep. Maar nog niet helemaal, want je kan natuurlijk naar Urbanus gaan kijken, naar de nieuwe show. Comedyshows.be, daar kan je de tickets kopen. Urbanus, dikke merci om tot hier gekomen te zijn. Maak er een zeer fijne tour van. En nu gaan we luisteren, hè, naar De wereld is om zeep. Voilà, ze zijn vertrokken.

0: En ondertussen is Lenken hier haar Urbanus-strips nog aan het laten tekenen. Voor de kinderen, hè? Zegt ze, voor de kinderen. Hè? Ja, zo blijft Urbanus hier maar hangen. Ik vind het wel gezellig natuurlijk. Maar langs de andere kant ook Urbij. Allee, niks tegen u, maar we hebben nog de rest van de show, dus misschien...
1: Je moet naar huis gaan, vaarwel, goodbye. Ga maar naar huis,
0: de ja, maar ja, moeten er hier nog gokskes gewaagd worden voor drie van ons. Maar doe gerust verder, hè, Lenke. Ik zal de show wel overpakken. Ja.
2: Straks in Chance Muziekcafé.
0: Ja, dan mag er weer één iemand raden. Een gokje wagen naar die twee nog te ontmaskeren stemmen. Naast Jeff Neven, die Anja er gisteren al in herkende. Heb jij een idee? Stuur dan nu. Ik weet het! In de app. En wie weet, heb jij binnenkort 5000 euro extra op je bankrekening staan om allemaal Urbanus-strips mee te kopen.
3: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust. Zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
4: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
3: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot 2850 euro terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
5: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
6: België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België. Nu te koop.
7: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda. Nieuwe ramen of deuren. Bezoek dan zeker de Rijnaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap. En kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
8: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
7: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
9: Oh, dokter, het gaat niet meer.
10: Oei, en hoe lang speelt het al?
9: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
10: Oh, klassiek geval.
9: Is het nog te redden?
10: Nee, tijd voor iets nieuws.
9: En waar vind ik dat?
10: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
9: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
10: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
9: Gratis?
10: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
7: Macri, waar beter slapen begint.
2: Van 3 tot 6, Chance Muziekcafé.

N1. En heel veel mensen die toch wel zitten te wachten op die nieuwe show van Urbanus, die zo net de gast was in ons muziekcafé. Rita die stuurt, hopelijk zingt hij Mijn Vriend Theo. Dat vind ik nog altijd de max. Leen zegt, wat ik ook een mooi liedje van Urbanus vind, is Leentje. Ah ja, tuurlijk. Ja, al zeg ik dat zelf, hè, Leen. Hij is hier nog de gast ondertussen bij Nostalgie Plus, toch? Je kunt hem misschien nog even doorgeven, nog de verzoekjes. Van ons krijg je sowieso Daryl Hall en John Oates. En zo dadelijk gaan we raden naar de drie van Nostalgie. Ik weet het, sturen in de app als je wil meespelen.

0: Nostalgie.
1: Eén bekende stem van drie van Nostalgie is al ontmaskerd. De wij bleek Jeff Neve. Maar wie zijn de andere twee bekende stemmen van de drie van Nostalgie? We gaan opnieuw iemand een gokje laten doen. En die eer is weggelegd aan Steven uit Herentout. Dag Steven.
2: Goedenavond,
1: denk je. Hi,
2: hi.
1: Wie zou jij eens goed trakteren met 5000 euro? En dat is echt wel goed trakteren dan.
2: Mijn dochter is dit jaar op kot in Leuven, dus dan is elk centje wel welkom, natuurlijk.
1: Ja, want dat is een dure affaire.
3: Een bodemloze put. Hou zelf ook nog een beetje bij, mocht je winnen, Steven, want we wensen het natuurlijk toe. Maar we gaan eerst nog eens samen luisteren naar de drie stemmen. Wij
1: zijn
4: Nostalgie.
3: Die hebben we weer goed gehoord. Wie zijn het volgens jou, zeg het maar?
2: Jeff Neve, volgens mij Clara Kleijmans en Jan Leijers.
3: Jeff Neve, Clara Kleijmans en Jan Leijers. Heel benieuwd of we nog een stem, of wie weet alle drie de stemmen nu gaan kunnen ontmaskeren. We kijken naar de jury.
4: Je hebt... één stem juist.
1: Ah, spijtig, Steven.
3: Ja, doe me toch.
2: Ja,
1: geen Clara Kleijmans en geen Jan Leijers. We gaan dus verder moeten zoeken. Maar toch, merci om mee te spelen, hè. Bye.
2: Ja, graag
3: gedaan. Salut. Groeten aan de dochter. En wil jij al even spieken wie allemaal al genoemd is, hè? Want uw kop zal al beginnen tollen. Neem gewoon eens een kijkje op onze website nostalgie.be. Daar vind je het hele lijstje terug. Straks gokken we voor vandaag althans nog één keer binnen een uurtje.
0: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.

0: Zometeen in Chance Muziek Café.
1: Maar geen tijd voor de car wash, want straks gaan we bellen met deze steengoede zangeres. Sandrine van Handenhoven, jawel.
2: Ja, die brak in 2004 door dankzij Idol, waar ze derde werd. Maar ondertussen is hij al meer dan 20 jaar bezig als presentatrice en zangeres. En we gaan haar even bellen over een nieuwe musical die vanavond in première gaat.
0: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
3: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
4: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
3: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
5: Bij Expert zeggen we graag, komt voor elkaar. Tada! Dankzij advies voor wasmachines met wel 20 programma's, reparatiehulp als ze... doen, of zelfs iemand die hem komt installeren. Kom dus zeker langs bij Expert. Een herstelling of een nieuw toestel komt voor elkaar.
6: Expert, meer dan een winkel.
7: Vandaag in de Ardennen Weekend Groepschat.
8: Hier de mannetjes, opa deelt een foto en neemt zijn e-bike mee.
7: Oh.
8: En zijn visgrief.
7: Ah.
8: Waterskis.
7: Plezant.
8: Een pizzaoven.
7: Allee.
8: Oela, en zijn nieuwe vriendin.
7: Hé, wat? Laat zien.
9: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
8: Oh, ik wil ook mijn pensioen.
9: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
10: Ben je op zoek naar je eerste job?
11: Zo klaar voor.
10: Of is het tijd voor een carrière switch?
11: Ja, zo klaar voor.
10: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
11: Zo klaar voor.
10: Stap binnen bij Job Village en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
12: Tijd om het binnen gezellig te maken.
13: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.

0: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
1: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
0: Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
2: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder liever?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
4: Da, Simo!
5: We are music.
6: Chance Muziekcafé.
7: Met Sean en Lenke.

0: Chance Muziek Café.
1: Sandrien van Andenhoven, die ken je nog van Idol, waar ze een dikke 20 jaar geleden aan meedeed. Maar ondertussen al heel veel bewezen als presentatrice, actrice en zangeres. En vanavond begint ze ook weer aan iets totaal nieuws. Goedemiddag, Sandrien.
2: Goedemiddag, amai, wat een introductie. Oh, ja,
3: als we iets doen, doen we het goed. Hè? Dag, Sandrienke.
2: Ja, hallo. Zeg,
1: vanavond is zover die première van de musical comedy in het Fakkeltheater. Hoe zit het met de zenuwen?
2: Ja, wel, ça va eigenlijk. Ja, ça va. Ik ben hier, ik ben nog thuis. Ik heb zo de zon een beetje in mijn gezicht. Ik ben een teken aan het drinken, dus het is nog allemaal rustig. Ik heb het meestal als ik toekom in theater, dan begint dat zo in stijgende lijn. Maar ik denk dat het oké gaat zijn, omdat er heel veel mensen zijn die ik ken en waarvan ik weet dat die een warm hart hebben. Dus die gaan alleen maar met een smile zitten. En dat nu al stelt mij op mijn gemak of zo.
3: Voilà, houden zo, Sandrien. Zeg maar, neem ons eens even mee, waarover gaat de Blind Date exact?
2: Ja, wel. Ja, het heeft dus niks met programma te maken, voor alle duidelijkheid. Helemaal niks. Maar het gaat dus over Sarah en Bert. En Sarah en Bert zijn mensen van rond de 40 jaar, die al heel veel apps uitgeprobeerd hebben, maar die het ook een beetje beu zijn om maar doelloos te liggen swipen naar rechts of naar links. Ik weet niet hoe dat werkt. Ik heb het ooit zelf wel eens gedaan, maar heel kort maar. Dus die zijn dat beu om dat te doen. En die worden ingeschreven door kennissen van hen, familie van hen, bij Fleur. En Fleur heeft een datingbureau. En die gaat aan de hand van een hele lijst vragen, in haar geval 500 vragen, berekent die de match, het matchpercentage tussen twee mensen.
3: Ja, ja, zoals bij Blind Getrouwd eigenlijk. Ja,
2: ja, zoiets, ja. Maar ze gaan dan op blind date. En zo'n blind date is een hele avond. En je bent verplicht om van het eerste drankje tot de laatste koffie te blijven.
3: Oké. Okay. Zeg, hoe reageert het publiek tot nu toe? Want al sinds 9 oktober zijn jullie bezig met try-outs.
2: Ja, klopt. Ja, wel, dat was zo. Want het komt dan van Nederland. En Nederlanders hebben toch wel een andere humor dan ons. Ze hebben het weliswaar aangepast, het script, meer vervlaamst. Maar voordat wij vorige week begonnen, de eerste try-out, zei ik tegen mijn medespeler, ze biedt vindt niemand dat grappig. En ze zijn zo echt 2,5 uur te spelen met geen lach. Dat is pijnlijk eigenlijk. Oeh, ja. Maar alle chance, we begonnen en ze waren direct mee. En eigenlijk zijn al die try-outs echt al heel leuk verlopen. We hebben echt al een warm publiek gehad. Dus we zijn kei blij, ja.
1: Voilà, en dan is er ook al wat vertrouwen voor vanavond. Maar zeg, jij zei net dat je wel al eens Tinder en zo had geprobeerd.
2: Heb je... Jawel. Ik heb al eens, weet je wat dat is? Ik heb al eens ooit Tinder geprobeerd. Ooit heeft een vriendin van mij dat er is opgezet. En ik weet dat nog, dat was net voordat wij gingen gaan slapen. Dus ik bleef bij die vriendin van mij slapen. Die zegt, kom, jij moet erop, want jij bent al zo lang alleen. Allee, het is goed. Ja, doe dat. Dus die zet dat erop. Wij gaan slapen. Ik sta op. Ik kreeg me daar een angstaanval van je welste. Ik weet niet hoeveel reacties dat ik had. Ook met mensen die vroegen, zit jij dat echt? Zit jij dit? Of vrienden van mij van Sandrine, zit jij nou op Tinder? Ik heb het er direct afgedaan. Ik kreeg er een angstaanval van, niet normaal. Oh, ja. Maar dan een paar jaar geleden heb ik ook eens Raya geprobeerd. Maar dan had ik dat zodanig ingesteld dat ik alleen maar mensen kreeg die zo in het buitenland zitten. Dus al mijn vrienden dan ook, ja, daar hebben ze toch ook niks aan? Nee, inderdaad niet. Laat het gewoon zo zeggen, ik ben daar niet voor gemaakt. Ik kan dat niet.
1: Dus daar is dan eigenlijk nooit een mislukte of gênante blind date van gekomen?
2: Nee, helaas. Nee, daar heb ik geen toffe verhalen over eigenlijk.
3: Zo'n beetje een onbestaand datingleven, mogen we het zo stellen, Sandrien?
2: Eigenlijk wel, Jean. Toch wel een onbestaand datingleven tot hiertoe. Erg, hè? Ja, ik weet het. Ik zou er eigenlijk tijd voor moeten maken, maar... Ja, ik weet het niet.
3: Ja, nee, we dachten, we gaan hier straffe verhalen krijgen van Sandrien, maar...
2: Nee, wat spijtig, sorry, ik moet jullie doen. Maar misschien zijn er wel luisteraars die toffe verhalen hebben. Wie weet.
3: Ah, onze cafévrienden. Dat vind ik nu eens interessant. Ah wel, ja, Sandrien, we smijten het in de groep. Heb jij ooit al een gênante blind date gehad? Sandrien wil er alles over weten. Lenker en ik luisteren er ook graag mee natuurlijk. Vertel het ons maar in de app. Goed, maar first things first. Sandrien, heel veel succes vanavond met de première. En als mensen willen gaan kijken, tickets zijn te koop via fakkeltheater.be. Salutjes, hè.
2: Dankjewel, bye-bye.
3: Ja, en laat ze maar komen, hè, die verhalen over die gênante blind dates. Want dan toch, hier in het caféke, we hadden dat onder ons, hè.

0: Julien Clerc en Helene. En er op de valreep nog een fiasco, een date-fiasco van Anja Delen stuurt. Ik had op Tinder ooit een blind date 8 jaar geleden. We spraken af aan het station in Aarschot en ik had een fles cava meegenomen. Ik was zelf met de auto, hij met de zijne, en toen kwam het. Hij zei, pakt u een auto mee tot bij mij thuis, maar hij had die fles cava al in zijn auto liggen. Wat er gebeurt is, die vertrok terwijl ik naar mijn auto ging en ik stuurde een bericht van waar zei jij date. Het gaat niet meer door, zei hem. Sindsdien ben ik dus 10 jaar single al.
1: Een dief?
0: Een dief? Allee jong, een kava-flessendief. Maar 10 jaar single, you go girl, Anja. En bedankt voor het delen in de groep.
2: Straks in Sjaans Muziekcafé.
0: Toch een van de beste gevonden bandnamen uit de jaren 80. Johnny Hates Jazz. Dus maakten ze maar iets anders. Turn Back the Clock zo dadelijk.
1: Zeg, ik ben niet mee met onze...
3: Jullie cafetariaplan?
1: Ja.
3: We bekijken het even samen.
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen. Dorso. Ergonomisch slapen.
0: Nostalgie. Goedemiddag. Het is bijna 1:05 het nieuws met Fraukje Kaljon. En premier De Wever wil een schuldenrem om een financieel rampscenario te voorkomen.
5: Ja, De Wever heeft zijn vicepremiers voorgesteld om werk te maken van een soort noodknop die ze kunnen induwen als de druk van de financiële markten op ons land te groot wordt. Het gaat om een pakket van zo'n 3 à 4 miljard euro waarbij ze de overheidsuitgaven compleet bevriezen. De Wever wil liefst dit weekend al een begrotingsakkoord voor volgend jaar. Intussen blijven de ministers ook verder werken aan de meerjarenbegroting tot 2029. Maar als die gesprekken muurvast blijven zitten, moeten we misschien opnieuw naar de stembus. Oekraïns president Zelensky heeft samengezeten met onze koning Filip. Hij is speciaal naar Brussel gekomen voor de Europese top vandaag en morgen. De Europese leiders praten onder meer over de oorlog in Oekraïne. Zelensky wil ook met onze premier De Wever praten. Hij wil hem vragen om de miljarden Russische tegoeden bij Euroclear toch vrij te geven. De Europese Unie wil die aan Oekraïne lenen, maar ons land verzet zich ertegen uit vrees voor een reactie van Rusland. In heel Frankrijk plannen de Gilets jaunes, of de gele hesjes, zaterdag ruim 1000 protestacties. Eerst wilden ze betogen tegen de dalende koopkracht, maar ze roepen nu ook jongeren van de scholierenprotesten op om mee te betogen. Al enkele weken komen zij op straat tegen de slechte leeromstandigheden, het tekort aan leerkrachten en de overvolle lesroosters. En die protesten draaiden al enkele keren uit op rellen. En de executie van een man die in 2009 13 militairen doodschoot in Texas zal dan toch niet live worden uitgezonden. Dat schrijft de Amerikaanse president Trump op zijn sociale media. Eerst had Trump er toestemming voor gegeven, maar hij krabbelt terug na kritiek. Het wordt de eerste executie door een militair vuurpeloton sinds de Tweede Wereldoorlog.
2: Nostalgie weer.
5: Vanavond en vannacht licht bewolkt met minima rond 15 graden. Morgen meer wolken met regen en buien. Het blijft wel nog zacht bij zo'n 20 graden. Zaterdag eerst vrij zonnig, daarna meer wolken met nog kans op een bui. En het is ook frisser bij 15 graden. Zondag opnieuw bewolkt met regen en 13 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Eén stem is ontmaskerd.
6: Ja, ik dacht nummer 1 aan Jeff Neven.
2: Herken jij de andere stemmen in de 3 van Nostalgie?
7: Wij
1: zijn
2: Nostalgie. Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Sjaans Muziekcafé.
4: Met Sjaan en Lenke.

0: Tournee Generaal.
1: Dit uur geven wij een bon van 100 euro weg bij Food Prepper, dat weet je. In een heel leuk spelletje wat we de dagschotel genoemd hebben. Je kan hier dus nog snel je avondeten fixen als je de link vindt tussen de drie platen die we je zo dadelijk gaan voorschotelen.
2: En wie weet gaat er ook wel 5000 euro de deur uit als we iemand vinden die de drie nieuwe bekende stemmen kan ontmaskeren. Eigenlijk nog maar twee, want Chef Neve is gisteren geraden hier bij ons in het muziekcafé door Anja. Maar het is en blijft jeudredi en dan kan een mens al eens schaamteloos doen alsof het weekend al begonnen is.
1: En wij gaan jou daarbij helpen. Dit is jouw Tournee Generaal. Laat hem smaken!

0: Ah, maar kijk, ze, zo zalig koken met een tournee-generaal. Woep, woep, jij stuurt Dina uit Essen.
1: En over koken gesproken, we gaan zo meteen weer spelen voor 100 euro bij Food Prepper. Met Belgische producten, gezond en snel, want op minder dan een kwartier toverde dat op je bord.
0: We zoeken één woord in de dagschotel. Dat mag je doorsturen in de Nostalgie-app. Are you ready? Oren spitsen, want wat is de link tussen deze drie platen?

0: Wat is de rode draad tussen deze drie nostalgie-hits? 100 euro bij Food Prepper. Stuur je antwoord nu door in de Nostalgie-app.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
0: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
4: Ontbijt op bed gelijk een koning.
3: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
4: King size.
3: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
5: En, wat gaan we vandaag doen?
6: De badkamer renoveren!
5: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
7: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
5: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
7: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
6: Yay!
8: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
9: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
10: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
11: Muurprotect.
12: Veel mensen denken...
13: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
12: Maar heb je ooit al eens moeten omrijden omdat ze aan het werken zijn? Met een GPS die daardoor helemaal de kluts kwijt is?
14: Keer om.
12: Zodat je een uur later nog steeds niet op je bestemming bent?
13: Wacht maar, hier zijn we precies al eens geweest.
14: Keer om.
12: Dus, stap af van...
13: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
12: Stap eens op de bus of tram en ga zonder stress de stad in. De lijn, beweeg mee.
15: Van 3 tot 6. Chance Muziekcafé.

0: Clouseau. En de Nobelprijs, dat kunnen we je aan niet schenken, maar wel heel andere mooie prijzen.
1: De dagschotel.
2: Het zal wel zijn, want we gaan weer spelen voor je avondeten. Een bon van 100 euro bij Food Prepper valt er te winnen. En dat zijn verse, gezonde maaltijden met Belgische ingrediënten die je dan ook nog eens in maximum 15 minuten op tafel zet. Bijzonder snel is dat en dat is heel welkom in een drukke avondspits. Misschien gaat Tom uit Schoten daar wel mee lopen. Goedenavond, Tom.
3: Goedenavond.
2: Ben jij thuis
3: dag,
2: de Lenke, kok?
3: Dag, Jean.
2: Hallo. Hallo.
3: Ik ben thuis de kok, ja. Dat klopt.
2: En wat is zo Tom's
0: specialiteit?
2: Ja.
3: Ik maak graag heel fijn met pruimen.
2: Wacht, zeg
0: konijn dat met pruimen?
3: Konijn met pruimen, ja.
0: Allee, dat is toch redelijk
2: moeilijk?
0: Origineel. Ja. Is dat moeilijk, ja?
3: Nou, dat valt eigenlijk heel goed mee. Stofpotjes zijn eigenlijk vrij makkelijk, vind ik altijd.
0: Aha, oké. Okay.
2: De stofpotjes. Dat zal daar ook wel tussen zitten bij Food Prepper.
0: Sowieso. Het enige wat we natuurlijk wel van jou nodig hebben voor we jouw stofpotjes kunnen schenken, Tom, is een juist antwoord. Ik ga nog even de platen overlopen. We hoorden in de mix Madness met Nightboat to Cairo, dan Queen met Bicycle Race en Tracy Chapman met Fast Car als laatste. Wat is de link tussen die drie songs?
3: Het gaat al drie over vervoersmiddelen.
0: Ja, maar ja... Helemaal juist, Tom. Proficiat, je krijgt van ons een bon van 100 euro bij Food Prepper. Ben je content?
3: Heel content, dank u.
0: Ah, heerlijk, jawel. Dan ook heel veel kookplezier daar en welkom in ons clubje.
2: Bye.
3: Ja, dag.

0: Wax, Building a Bridge to Your Heart. Gaan we dadelijk nog eens spelen?
1: Lekker. Ja, we gaan nog een laatste keer spelen. Als jij weet welke twee stemmen we nog zoeken in de drie van Nostalgie naast Jeff Neve, dan mag jij nu Ik Weet Het doorsturen in de app en dan maak je kans op 5.000 euro.
2: Chance Muziekcafé. Nostalgie.

0: De drie van nostalgie.
1: Een bekende stem van de drie van nostalgie is al ontmaskerd. Chef Neven was de eerste stem. Maar wie zijn die anderen?

0: Ja, dus de eerste naam is Jeff Leven natuurlijk. De tweede, ik heb mijn huiswerk iets te laat gedaan, maar goed, Nathalie Miskes. En de derde naam is Niels de Stadsbader.
1: Oké, Jeff Leven, Nathalie Miskes en Niels de Stadsbader.
0: Ja, klopt.
1: We gaan eens luisteren naar het oordeel van de jury.
2: Je hebt... Eén stem juist.
3: Geen Nathalie Miskes en geen Niels de Stadsbader. Merci wel om mee te spelen, Ellen. En welkom in de Nostalgie Club.
0: Dankjewel. Oké, heel leuk.
1: Merci, bye. Ja, morgenochtend spelen we verder bij Veronique en Sander. Maar wil je vanavond nog even je hoofd breken over alle genoemde namen? De volledige lijst kan je terugvinden op nostalgie.be.

0: ze zijn er weer.
1: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
0: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
2: Knaldi.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn twee pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
4: Ontdek onze actie. Drievoudige beglazing voor de prijs van dubbele. Op ramen en deuren, met een totale garantie van 20 jaar. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
7: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
6: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
8: De Amerikaanse

0: De midterms zijn niet om mee te lachen. Hoewel, KNAK presenteert de Verenigde Staten van Amerika. Een online satirische voorbeschouwing op de midterms. Informatie, sensatie en een vleugje religie.
1: KNAK en Jan Jaap fileren de midterms. Elke week nieuwe afleveringen op knak.be/midterms. KNAK, durf twijfelen.
2: Er gebeurt iets. In jouw straat? In Vlaanderen? Of aan de andere kant van de wereld? En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
3: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
4: Sean's Muziekcafé.
5: Met Sean en Lenke.

0: Het weer met Erwin.
1: Hallo Erwin.
2: Yo.
3: Hey yo, dag Sean en Lenke.
1: Ja, het is aan u. En als ik hier naar buiten kijk, denk ik dat jij voor vanavond wel goed nieuws hebt.
3: Ah, die terrassen die blijven het gewoon goed doen. Hè? Wat wil je ook met deze fantastische temperaturen? Enkele waarnemingen van 10 minuten geleden. Leuven en Hasselt, 20,5 graden. Ook in West-Vlaanderen, in Ieper, 19 graden. En het warmste plekje op dit moment in België is Charleroi. Daar is het nu zelfs 21,5 graden. En dat voor 15 oktober. Dat is belangen niet slecht.
2: En blijft dat dan duren, meneer Erwin Franks, dat weer...
3: Die temperaturen voorlopig wel, Sean. Morgen,
2: okay.
3: Het wordt wel een ander verhaal. Hè. Morgen, er komt snel bewolking opzetten. En tegen morgen namiddag en morgenavond valt uit die bewolking ook af en toe wat regen of een enkele bui. Geen grote hoeveelheden. Bij toch opnieuw 19 tot 20 graden. En dan het weekend, dat wordt wat lichtwisselvallig met een afwisseling van zon en wolken. Af en toe trekt een bui langs. Kans op regen is voor de provincie West-Vlaanderen. Maar het grote verschil met vandaag en morgen, ja, dat worden die temperaturen, die worden bijna gehalveerd. Zondagmiddag halen we nog amper 11 graden. Misschien al wat hout gaan sprokkelen voor de kachel, wie weet, hè?
2: Ah, oké. Okay. Zeg maar, Erwin, tot morgen vroeg bij Veronique en Sander. Maar nog één vraag. Als ik zeg everybody, wat zeg jij dan?
3: De Backstreet Boys?
2: Yeah. Voilà. Zeer correct, vriend. Tot morgen, hè.

Dudes back. Alright. Oh yeah. David Bowie is nooit verleden tijd. Zelfs de hardnekkigste roddels over de ster blijven bestaan. Jagger en Bowie, een gerucht dat iedereen kent. Maar waar komt dat vandaan? Straks de onthulling in Top 3000 Heroes bij Tony.

0: zaterdagnacht in de gezinschat.
1: Papa, kom jij mij halen van de vijf?
2: Oké.
1: Okay. En dan kan Noor ook ineens mee.
2: Oké. Okay.
1: En Emma?
2: Oké. Okay.
1: En Simon?
2: Oh, en mijn step, want die is plat. Oké. Okay.
0: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
3: Voor mijn step.
0: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
4: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Promomania is terug. Tot dinsdag onze heerlijke clementines voor maar €2,29 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
7: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
8: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op uw energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn geadviesfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijgt je nog meer controle over uw energieverbruik.
9: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, nee. 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
10: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
11: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
12: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
13: 30 ideeën voor pastaschotels.
12: In Libelle Lekker naar...
13: De 5 beste beleggingen van het moment.
12: In Trends of naar...
13: Belgische politiek achter de schermen.
12: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
14: Stel, ik wil leren traden.
15: Ja?
14: Hoe begin ik daar dan aan?
15: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
14: En hoe leer ik het in de praktijk?
15: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
14: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
15: Oh, je kan alvast starten met de gratis introductiecursus.
14: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
15: Kijk op belgiantradingacademy.be.
14: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
15: Electro of IT met service?
16: Expert, meer dan een winkel. Nostalgie.
17: Een goeie avond, dit is het nieuws van 2 voor 6. Ik ben Vrouwtje Kaljon. En ik begin met het proces over de dood van kleuter Dien. En daar wil de advocaat van de moeder van Dien extra schuld vragen over moord en schuldig verzuim. Hij heeft 2 uur lang gepleit. Volgens advocaat Vermassen had verdachte Dave de Kok een voorbedacht plan om Dien te doden. Vermassen zegt dat hij nog genoeg tijd had om na te denken over zijn daden en geen hulp bood aan de zwaargewonde kleuter. Als de jury hierin meegaat, zal de Kok niet voor doodslag, maar voor moord worden veroordeeld. De prijzen voor elektriciteit en aardgas waren in bijna 4 jaar nog nooit zo hoog als nu. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Nutsregulator. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n €1.400. Voor aardgas is dat zelfs al meer dan €2.000. En dat komt uiteraard allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Als je al een vast contract hebt, voel je die impact voorlopig niet. Voor wie een variabel contract heeft, kan de prijs wel stijgen. Premier De Wever heeft zijn vicepremiers voorgesteld om werk te maken van een schuldenrem. Dat is een soort noodmaatregel waarbij ze de overheidsuitgaven compleet bevriezen. Het gaat om een pakket van zo'n 3 à 4 miljard euro. De Wever wil liefst dit weekend al een begrotingsakkoord voor volgend jaar. Intussen blijven de ministers ook verder werken aan de meerjarenbegroting tot 2029. Maar als die gesprekken muurvast blijven zitten, moeten we misschien opnieuw naar de stembus. En op de laatste wereldbekermanche Korte Baan zwemmen heeft Roos van Otterdijk haar Belgisch record op de 50 meter vlinderslag verbeterd. Ze zwommen in de finale naar goud in 24 seconden en 56 honderdste. En daarmee is ze nog eens 19 honderdste sneller dan haar vorig bestijd van begin deze maand.
3: Nostalgie weer.
17: Vanavond en vannacht licht bewolkt met minima rond 15 graden. Morgen meer wolken met regen en buien. En het blijft wel nog zacht bij zo'n 20 graden. Zaterdag heerst vrij zonnig, daarna meer wolken met nog kans op een bui. En het is ook frisser bij 15 graden. Zondag opnieuw bewolkt met regen en 13 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
18: Eén stem is ontmaskerd.
19: Ja, ik dacht nummer 1 aan Jeff Neven.
18: Oh, herken jij de andere stemmen in de 3 van Nostalgie?
20: Wij
21: zijn
20: Nostalgie.
18: Dan win je 5000 euro. De speurtocht gaat morgen verder. Nostalgie. Top 3000 Heroes.
22: Tony Talbo.
23: En straks gaan we terug naar 1984. Toen kreeg Bruce Springsteen de wind van voor omwille van zijn achterwerk. En ook de Amerikaanse vlag. We are music. Meer daarover na de Pet Shop Boys en Ricky Martin.

0: Un, dos, tres. Ja, numero dos van de tres is ondertussen bekend. De wij is van Jeff Neve. Dus die twee andere stemmen van de drie van Nostalgie, die moeten nog ontdekt worden. Maar dat gaan we morgen dus doen. Hè. Vanavond lekker relaxen met de strafste verhalen erbij.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: Wanneer Bruce Springsteen in 1984 zijn nieuwste meesterwerk Born in the USA uitbrengt, ontploft er meteen een mediastorm. Conservatieve groeperingen en woedende patriotten die eisen een boycott omdat ze ervan overtuigd zijn dat de zanger op de platenhoes ijskoud tegen de Amerikaanse vlag aan het plassen is. Ja, je ziet hem inderdaad van achteren gefotografeerd met zijn spijkerbroek strak tegen de rood-witte strepen. De zanger, ja, die moet uiteindelijk zelf in interviews tekst en uitleg geven om de gemoederen te bedaren. Zijn verklaring voor de foto: tijdens de shoot waren gewoon een heleboel foto's gemaakt en volgens Bruce was de keuze uiteindelijk heel eenvoudig. Zijn kont stond beter op de foto dan zijn gezicht. Ja, Bruce wilde dus gewoon zichzelf van zijn beste kant tonen.

0: Don Henley die ging in 1983 heel eventjes op bezoek bij Pat Benatar in de studio. En hij werd op slag verliefd. Ja, niet op haar, maar het was wel een romance die een wereldhit opbracht. Komt eraan na Katy Perry en Right Said Fred.
1: Boek Gran Canaria. Nu tot €300 korting per persoon. Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
2: Oh, een eekhoorn.
1: Een safari in de jungle.
2: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
1: Of maak van je koffiezet...
2: Voilà, uw koffie.
1: Een professionele espresso-machine.
2: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
3: Make it extra.
1: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
4: Yellow.
5: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Dat is goeie business. En pleasure.
5: Info op telenet.be.
6: Ja, dat wordt weer overwerken.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Imos Koopman!
8: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
9: Peugeot. Knaldi.
8: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.

0: Whitney Houston, die hoor je ook nog vanavond.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: En dan nu het verhaal van twee wereldhits met één gedeelde drumpartij. In 1983 zat Pat Benatar in de studio te werken aan Love is a Battlefield. En in datzelfde studiocomplex was ook Don Henley bezig met zijn soloplaat. Don die liep even binnen voor een gezellig praatje, hoorde dat nummer en werd op slag verliefd. Niet op Pat Benatar, maar op de drumpartij. Die strakke beat kwam uit een drumcomputer. Don Henley die trok zijn stoute schoenen aan en vroeg: mag ik die gebruiken voor mijn nieuwe song? Pat Benatar die twijfelde toch even, maar ze zei uiteindelijk ja. En zo kreeg de Boys of Summer exact dezelfde drumbasis. Twee totaal verschillende nummers, één gedeelde drumbeat. Het gebeurt niet zo vaak. Maar ook in muziek is sharing caring.

0: Zometeen gaat Top 3000 Heroes verder met INXS en Spice Girls. En ook David Bowie, ja, hij is nooit verleden tijd. Zelfs de hardnekkige roddels over de ster die blijven bestaan. Jagger en Bowie. Een gerucht dat iedereen wel kent, denk ik. Maar waar komt dat eigenlijk vandaan? Straks onthul ik alles.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En wat er overblijft is voor morgen.
4: Daar gaat dus niks overblijven.
2: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Ah, ik ben het beu!
6: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja. En hoe verder, lievers?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
8: Dat is Imo!
9: El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashionshoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.
10: Tijd om het binnen gezellig te maken.
11: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
10: Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
11: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
10: Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
12: Jij bent ook helemaal in het nieuw.
13: Ja.
12: Je bent zo wat stoerder. Een baardje, ja, je hebt een nieuw haartje.
13: Ja.
12: Een oorbel erin gejankt.
13: Helemaal in mijn midlife.
12: Het is een beetje zo de metro-hetero-man.
13: Metroseksueel. Als ik babbel is het weg, hè.
12: Ja, je moet wel je mond houden.
13: Ja, ik zal het weg.
14: Elke vrijdag een nieuwe aflevering van Daan en Jani. Nou, echt. Op

0: Morgen kan je mee verder zoeken naar de drie van nostalgie. De wij is van Jeff Neven, dat weten we ondertussen allemaal. De andere twee, ja, die ken jij misschien. Laat dan zeker van je horen, want het kan je 5000 euro opbrengen.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: En waar komt die hardnekkige roddel over David Bowie en Mick Jagger eigenlijk vandaan? Wel, de bron is de ex van Bowie, Angela. Na hun scheiding eiste zij $56 miljoen. Volgens haar exact wat ze waard was. Ja, ze kreeg het niet, maar wat ze wel kreeg was een spreekverbod. 10 jaar mocht ze niks lossen over David Bowie. En zodra dat verbod in 1990 afloopt, verschijnt ze meteen in de Joan Rivers Show. Daar vertelt dat ze ooit Bowie en Jagger samen naakt in bed aantrof. Niet per se bezig, zei ze later, maar het verhaal was natuurlijk al wel vertrokken. De tabloids die ontploften en zo werd er ook weer een oudere roddel bijgehaald. Dat Angie van de Rolling Stones over haar zou gaan. Maar Mick Jagger heeft dat lange tijd ontkend. Volgens hem was Angie gewoon een naam die goed klonk. Geen betekenis. En volgens Keith Richards gaat de plaat dan weer over zijn eerste kind. Ja, zo ontstaan dus geruchten. Een goed verhaal verspreidt zich altijd sneller dan een juist.

0: Nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
4: Ontdek onze actie. Drievoudige beglazing voor de prijs van dubbele. Op ramen en deuren, met een totale garantie van 20 jaar. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be. Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bezoek dan zeker de Rijnaars actiedagen bij Bruinzeels Vochten op 17 en 18 oktober. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
6: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
5: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
1: Oh, dokter, het gaat niet meer.
2: Oei, en hoe lang speelt het al?
1: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
2: Oh, klassiek geval.
1: Is het nog te redden?
2: Nee, tijd voor iets nieuws.
1: En waar vind ik dat?
2: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
1: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
2: Ja, ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
1: Gratis?
2: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
5: Macri, waar beter slapen begint.
7: Nostalgie. Een goeie avond, het is 6:55. Ik ben Vrouwtje Kaljon. En ik heb cijfers over het gsm-gebruik achter het stuur. De politie heeft vorige week meer dan 2700 bestuurders betrapt op afleiding achter het stuur. In meer dan 90% van de gevallen ging het om gsm'en tijdens het rijden. Ook zo'n 250 bestuurders waren afgeleid omdat ze bijvoorbeeld aan het lezen waren of zich aan het schminken waren. Maar het is een van de grootste risicofactoren voor een ongeval. Voor het eerst controleerde de politie ook op fietsers en e-steppers, maar dan meer dan 900 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. Op het assiseproces over de dood van kleuter Dien wil de advocaat van de moeder van Dien extra schuld vragen over moord en schuldig verzuim. Hij heeft 2 uur lang gepleit daarover. Volgens advocaat Vermassa had verdachte Dave de Kok een voorbedacht plan om Dien te doden. En had de Kok nog genoeg tijd om na te denken over zijn daden en bood hij geen hulp aan de zwaargewonde kleuter. Als de jury hierin meegaat, zal de Kok niet voor doodslag, maar voor moord worden veroordeeld. De zaak Propere Handen ligt opnieuw stil. Er zijn 3 nieuwe wrakingsverzoeken ingediend tegen 2 bijzitters in de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingsstelling. De zaak draait om omkoping, matchfixing en witwaspraktijken in het Belgisch voetbal. In 2018 vielen speurders binnen bij verschillende profclubs en topfiguren. De debatten gaan pas eind november verder. Het Hof van Cassatie moet eerst nog beslissen of de magistraten mogen aanblijven. En de schrikkelseconde verdwijnt. In de plaats daarvan komt er een schrikkeluur. Dat heeft het team van wetenschappers beslist. Al sinds 1972 voegen wetenschappers af en toe een extra seconde toe, omdat de aarde niet altijd exact in 24 uur om zijn as draait. Vanaf volgend jaar wordt er gewacht tot er een uurverschil zit op de 2 tijdsmetingen. En dat betekent dat we honderden jaren de atoomklok niet meer moeten bijstellen.
8: Nostalgie weer.
7: Vanavond en vannacht licht bewolkt met minima rond 15 graden. Morgen meer wolken met regen en buien. En het blijft ook zacht bij zo'n 20 graden. Zaterdag eerst vrij zonnig, daarna meer wolken met nog kans op een bui. Het is ook een pak frisser bij 15 graden. En zondag opnieuw bewolkt met regen en 13 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
9: 1 stem is ontmaskerd.
10: Ja, ik dacht nummer 1 aan Jeff Neven.
9: Herken jij de andere stemmen in de 3 van Nostalgie?
11: Wij zijn
12: Nostalgie.
9: Dan win je €5000. De speurtocht gaat morgen verder.

0: De Amerikaanse midterms zijn niet om mee te lachen. Hoewel, KNAK presenteert de Verenigde Staten van Amerika. Een online satirische voorbeschouwing op de midterms. Informatie, sensatie en een vleugje religie.
1: KNAK en Jan Jaap fileren de midterms. Elke week nieuwe afleveringen op knak.be/midterms. KNAK, durf twijfelen.
2: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
1: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On. 4 voor

0: Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, ze, ons nieuw huis is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Ja, dat was de deur.
3: Ja.
4: En wat nu?
3: Ik bel direct de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.

0: gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek. Zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
1: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
2: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
3: Lekker.
2: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
3: Zalig, vertel me meer.
2: Dat vind je bij Kreyne. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
3: En dat alles op maat van ons budget?
2: Zeker weten, Kreyne. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op kreyne.be.
4: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Goedenavond. De politie heeft vorige week meer dan 2700 bestuurders betrapt op afleiding achter het stuur. Zowel automobilisten als fietsers en steppers werden daarop gecontroleerd. In meer dan 90% van de gevallen ging het om gsm achter het stuur. En er is meer, vertelt Anne Berger van de federale politie.
6: Er zijn bijvoorbeeld mensen die zich maquilleren, die zich schminken in de wagen, of mensen die hun nagels knippen in de wagen en daardoor eigenlijk naar hun handen kijken en niet voor zich kijken. Er zijn ook mensen die op de achterbank iets nemen terwijl ze voor zich op de weg moeten kijken. En dat zorgt er eigenlijk voor dat als er iets voor jou gebeurt, je reactievermogen natuurlijk en je reactiesnelheid veel langer is, waardoor je veel sneller een ongeval hebt.
5: In totaal werden er meer dan 3000 processen verbaal opgesteld. 941 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. De schrikkelseconde wordt afgeschaft vanaf volgend jaar. Dat is beslist op de Algemene Conferentie voor Maten en Gewichten in Versailles. De schrikkelseconde bestaat sinds 1972. Dan wordt de tijd soms 1 seconde stilgezet omdat de aarde trager rond haar as draait. In totaal gebeurde dat al 27 keer. Voortaan mag het verschil oplopen tot een uur. Dat betekent dat we een aantal eeuwen de tijd niet meer moeten bijstellen. De zaak Propere Handen, dat is het grote onderzoek naar witwaspraktijk en omkoping in ons profvoetbal, wordt opnieuw uitgesteld. Dat komt omdat er 3 wrakingsverzoeken zijn ingediend tegen bijzitters. Ook in september werd de voorzitter van de Kamer van Inbeschuldigingstelling al gevraagd. Het Hof van Cassatie moet nu oordelen of de wrakingsverzoeken terecht zijn. Op 30 november wordt de zaak hervat. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog. 'S Avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
4: 1 stem is ontmaskerd.
7: Ja, ik dacht nummer 1 aan Jeff Neven.
4: Herken jij de andere stemmen in de 3 van Nostalgie?
8: Wij zijn
2: Nostalgie.
4: Dan win je 5000 euro. De speurtocht gaat morgen verder.

0: België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashionshoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.
1: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezouten en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. BULKBAR.BE.
2: Oh, dokter, het gaat niet meer.
3: Oei, en hoe lang speelt het al?
2: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
3: Oh, klassiek geval.
2: Is het nog te redden?
3: Nee, tijd voor iets nieuws.
2: En waar vind ik dat?
3: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
2: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
3: Ja, ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
2: Gratis?
3: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
4: Macri, waar beter slapen begint.
5: Veel mensen denken...
6: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
5: Maar heb je ooit al eens een parkeerplek gezocht in de stad?
6: Oh, daar is precies... excuseer meneer, rijdt u weg?
7: Nee.
6: Oh. Mevrouw? Mevrouw?
8: Ja?
6: Rijdt u weg?
8: Nee, sorry.
6: Oh, nee. Ja, en u? U gaat ook niet wegrijden, zeker?
8: Nee, ik blijf.
6: Oh.
5: Stap af van...
6: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
5: Stap eens op de bus of tram en ga zonder stress de stad in. De Lijn, beweeg mee.

legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.

0: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
0: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe ver door lievers?
0: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
0: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
2: Da, Simo!
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
3: In Libelle naar...
4: De vijf beste looks van nu.
3: In Feeling of naar...
4: De hotste adresjes in je buurt.
3: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
6: Oh. Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
7: Muurprotect.
8: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
9: Goedenavond. Een verdiend gelijkspel voor Union in de Europa League. Het speelde 1-1 gelijk tegen het Spaanse Real Sociedad na een doelpunt in de slotminuten. Union pakt voorlopig 4-6. AA Gent won dan weer zijn eerste wedstrijd in de Conference League. Het werd 1-0 tegen het Deense Aarhus. Gent verdiende de overwinning, maar kon pas in het slot scoren. Het staat ook meteen aan de leiding. In de Europa League begint Anderlecht rond deze tijd dan weer aan zijn wedstrijd tegen het Kroatische Zagreb. En in de Conference League neemt Sint-Truiden het op tegen het Georgische Iberia. De problemen na de mogelijke cyberaanval bij Albert Heijn blijven aanhouden. Klanten zullen al zeker tot en met zondag geen boodschappen thuis kunnen laten bezorgen. In de winkel zijn de problemen intussen opgelost. Daar zullen de rekken opnieuw aangevuld worden. Sinds vorige week kampt Albert Heijn met ICT-problemen na mogelijke hacking. Daardoor lagen alle systemen plat. De Gezinsbond roept op om gezinnen met lage inkomens te ondersteunen bij de stijgende energieprijzen. Die staan op hun hoogste niveau in bijna 4 jaar. Zo betaal je door de oorlog in Iran al 1000 euro meer voor energie. Daarom pleiten ze voor specifieke maatregelen. Je hoort voorzitter Ivo Mechels.
10: Wij vragen geen algemene ondersteunende maatregelen, omdat bij algemene ondersteuning, dat geef je ontzettend veel geld uit, dat geld is er niet meer. Maar ook omdat gezinnen dan minder beginnen te letten op hun verbruik. We willen dat men zeker de laagste inkomens ondersteunt bij middel van het Sociaal Verwarmingsfonds en of een uitbreiding van het sociaal tarief.
9: De Gezinsbond roept de overheid ook op om renoveren makkelijker te maken, zodat gezinnen hun woning energiezuinig kunnen maken. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maximaal tot 15 graden.
11: Eén stem is ontmaskerd.
12: Ja, ik dacht nummer 1 aan Jeff Neven.
11: Oh, ja. Herken jij de andere stemmen in de 3 van Nostalgie?
13: Wij
14: zijn...
13: Nostalgie.
11: Dan win je 5000 euro. De speurtocht gaat morgen verder.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Een zware ongeval aan de kanaaltunnel in Frankrijk. Dat is de verbinding tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Daarbij zijn 19 gewonden gevallen, 5 zwaar gewond. Een minibus kantelde en werd daarop aangereden door een goederentrein. Het treinverkeer in de tunnel is volledig onderbroken. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. In Beernum, West-Vlaanderen, is een fietser van 69 overleden toen hij aangereden werd door een bestelwagen. De man wilde de weg oversteken en werd daarna gegrepen. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De problemen na de mogelijke cyberaanval bij Albert Heijn blijven aanhouden. Klanten zullen al zeker tot en met zondag geen boodschappen thuis kunnen laten bezorgen. In de winkels zijn de problemen intussen opgelost. Daar zullen de rekken opnieuw aangevuld worden. Sinds vorige week kampt Albert Heijn met ICT-problemen na een mogelijke hacking. Daardoor lagen alle systemen plat. De Gezinsbond roept op om gezinnen met lage inkomens te ondersteunen bij de stijgende energieprijzen. Die staan op hun hoogste niveau in bijna 4 jaar. Zo betaal je door de oorlog in Iran al 1000 euro meer voor energie. Daarom pleiten ze voor specifieke maatregelen. Je hoort voorzitter Ivo Mechels.
2: Wij vragen geen algemene ondersteunende maatregelen, omdat bij algemene ondersteuning, dat geef je ontzettend veel geld uit, dat geld is er niet meer. Maar ook omdat gezinnen dan minder beginnen te letten op hun verbruik. We willen dat men zeker de laagste inkomens ondersteunt bij middel van het Sociaal Verwarmingsfonds en of een uitbreiding van het sociaal tarief.
1: De Gezinsbond roept de overheid ook op om renoveren makkelijk te maken, zodat gezinnen hun woning energiezuinig kunnen maken. Een verdiend gelijkspel voor Union in de Europa League. Het speelde 1-1 gelijk tegen het Spaanse Real Sociedad na een doelpunt in de slotminuten. Union pakt voorlopig 4-6. AA Gent won dan weer zijn eerste wedstrijd in de Conference League. Het werd 1-0 tegen het Deense Aarhus. Gent verdiende de overwinning, maar kon pas in het slot scoren. Je hoort Gent-speler Matthias Delorge.
3: Ik denk vooral op het begin een beetje afwegen tegen elkaar. Ik denk dat het slordig was. Ik zeg het een beetje zoeken, maar daarna eenmaal als we ons ritme gevonden hadden, ging het goed. En creëerden we kansen alleen. Ik denk dat we onszelf iets meer moeten belonen.
1: Gent staat ook meteen aan de leiding. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
0: Eén stem is ontmaskerd.
4: Ja, ik dacht nummer 1 aan Jeff Neven.
0: Herken jij de andere stemmen in de 3 van Nostalgie?
5: Wij zijn
6: Nostalgie.
0: Dan win je 5000 euro. De speurtocht gaat morgen verder.

0: stem is ontmaskerd.
1: Ja, ik dacht nummer 1 aan Jeff Neven.
0: Herken jij de andere stemmen in de 3 van Nostalgie?
2: Wij zijn Nostalgie.
0: Dan win je 5.000 euro. De speurtocht gaat morgen verder.